0: Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christelle de Vos van UNICEF.
1: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
2: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken. 100 mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Nigeria in West-Afrika zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Nigeriaanse leger op een lokale markt. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zouden er zeker 100 doden gevallen zijn. De meeste slachtoffers zouden burgers zijn. Het leger beweert dat er een bijeenkomst van terroristen werd geviseerd. In Nigeria zijn verschillende jihadistische groeperingen actief, onder meer Boko Haram, maar ook IS. Vorige maand werden bij een gelijkaardige aanval van het leger op een markt ook al eens 10 burgers gedood. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met 10 personages, zowel gevangenen als bewakers.
3: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M Live.

0: is 3 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Groot-Brittannië wordt de druk op premier Keir Starmer om op te stappen nog opgevoerd. Volgens Britse media vragen bijna 70 parlementsleden van zijn Labour-partij om zijn vertrek. En ook een aantal van zijn eigen ministers eisen dat hij opstapt. Het zou onder meer gaan om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken. De druk op Starmer om ontslag te nemen als premier en partijleider was na de lokale verkiezingen al sterk gestegen. Zijn Labour-partij verloor toen een enorm aantal zetels in de gemeenteraden. Gisteren hield de premier nog een toespraak waarin hij zei dat hij nog niet aan opstappen denkt. In Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens, heeft de politie een klopjacht geopend op een gewapende man. Die zou de voorbije avond in het Duitse stadje Wassenberg een andere man doodgeschoten hebben en daarop gevlucht zijn. De politie heeft een grootschalige zoekactie georganiseerd en heeft daarbij ook een helikopter ingezet. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christelle de Vos van UNICEF.
1: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
2: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritaire regime zijn denk ik niet de sadisten. Dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huis.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale betoging tegen het beleid van de federale regering. Het is al de 10e grote actiedag van de vakbonden en de 6e betoging sinds begin vorig jaar. De actie van vandaag is belangrijk volgens de vakbonden, want er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering. Zoals bijvoorbeeld de pensioenhervorming, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
1: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven, want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
0: In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
2: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huis houdens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
3: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. Vanochtend is de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen door een Russische droneaanval. Het is de eerste nieuwe aanval op Kiev sinds de start van het 3-daagse staakt het vuren vorige week. Dat bestand liep de voorbije nacht af. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er schade is aangericht en of er slachtoffers gevallen zijn. En in Groot-Brittannië wordt de druk op premier Keir Starmer om op te stappen nog opgevoerd. Volgens Britse media vragen bijna 70 parlementsleden van zijn Labour-partijen om zijn vertrek. En ook een aantal van zijn eigen ministers eisen dat hij opstapt. Het zou onder meer gaan om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken. De druk op Starmer om ontslag te nemen als premier en partijleider was na de lokale verkiezingen al sterk gestegen. Zijn Labour-partij verloor toen een enorm aantal zetels in de gemeenteraden. Gisteren hield de premier nog een toespraak waarin hij zei dat hij nog niet aan opstappen denkt. En dan nog het weer. Het blijft nog even bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Meespeersen, de ondernemende private bank.
1: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
3: M&M Live.

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De twee Belgen die in het USA in Edegem verblijven omdat ze mogelijk besmet zijn met het Hantavirus, zullen vandaag nog nieuwe testen moeten ondergaan. De eerste testen hebben geen uitsluitsel gegeven over of ze al dan niet besmet zijn. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 12 medewerkers uit voorzorg 6 weken in quarantaine omdat ze een besmette patiënt volgens de gewone procedures hebben behandeld, terwijl dat met strengere procedures had gemoeten. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 opvarenden besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet. 3 mensen zijn overleden aan het virus. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal in Limburg en Antwerpen is gisteravond een 24-urenstaking begonnen. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
1: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
0: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zware kritiek op de Europese sancties voor gewelddadige Israëlische kolonisten. Hij heeft het over het moreel bankroet van de Europese Unie. Sommige kolonisten mogen Europa niet meer in en eventuele tegoeden worden geblokkeerd. Israël bezet de westelijke Jordaan-oever al sinds 1967. Kolonisten bouwen er steeds meer nederzettingen die door de Verenigde Naties als illegaal worden bestempeld. Ze breken ook Palestijnse dorpen af en er vallen geregeld doden. Vorig jaar nog 230 Palestijnen volgens de Verenigde Naties. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Het boek is volgens de jury een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Natter bedankt een aantal mensen in zijn toespraak.
2: Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. Het weer, de dag begint met zon en wolken. In het oosten kan het regenen. Later meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
2: Ah, alles is gesorteerd.
1: Kast. Voor de interieurlover, de...
2: Amai zeg, wat een eyecatcher.
1: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
3: Maatkasten Online.
1: Nu met hoge korting.
4: M&M Live.

0: café.
1: Goedemorgen, zijn wij.
2: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
1: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
2: Stuur het nu door in de app van M&M. Daar rijmt niet. Dat is jammer.

0: verrassend. Jij van de pro-days van Peugeot. Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.

0: Er is veel hinder door een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het nu al de 6e betoging van de 3 grote vakbonden en ook de 10e actiedag tegen de federale regering. Die actie van vandaag is belangrijk, want er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming, dat zegt de Christelijke Vakbond.
1: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming en daarom gaan we vandaag terug de straat op, want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
0: In Brussel rijden er vandaag minder bussen en trams en in Vlaanderen is er ook bij de lijn hinder. Op de luchthaven van Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht en hier en daar zal er ook geen afval worden opgehaald. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal in Limburg en Antwerpen is gisteravond een 24-uur staking begonnen. Het bedrijf wil ruim 700 jobs schrappen. De vakbonden zeggen dat er nog amper over kan gepraat worden en dat Nike te weinig geld wil vrijmaken voor werknemers die aan een andere job moeten zoeken, zegt de Socialistische Vakbond.
2: We zijn er niet van overtuigd dat het geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor en loopbaan maatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
0: De twee Belgen die in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen in Edegem verblijven omdat ze mogelijk besmet zijn met het Hantavirus, zullen vandaag nog nieuwe testen moeten doen. Want de eerste testen die hebben geen zekerheid gegeven over of ze al dat niet besmet zijn. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 12 medewerkers ook uit voorzorg 6 weken in quarantaine, omdat ze een besmette patiënt niet volgens de strengere procedures hebben geholpen. Intussen zijn 7 van de 150 mensen van op het Nederlandse cruiseschip besmet met het Hantavirus. 2 andere mensen zijn misschien besmet en 3 mensen zijn ook gestorven. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft wel zo goed als droog. Enkel in het oosten van het land nog enkele buien. We halen temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zonnige perioden, maar ook wel pittige buien. Mogelijk ook met onweer, veel wind ook en 15 graden dan.
3: Pittige buien alweer, hè? Heb je het gehoord? Dat woordje pittig?
4: Ik kies ervoor om dat te negeren.
3: Echt waar, jongen. M&M.
5: Op deze dinsdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
6: Sander.
7: What up?
6: En Imaan.
8: What up?
9: Doen van je opstaan en gaan.
3: Als ik op de tippen van mijn tenen ga staan, dan zie ik daar het verlengd weekend.

0: Hoe ging de ochtend al iemand bij jou?
1: Ça va.
0: Oh, oké.
2: Okay. Opstaan en gaan.
1: Waarom?
0: Gewoon.
1: Hoe ging jouw ochtend?
0: Superkut.
1: Is daarom dat je het vraagt?
0: Ja.
1: Allee, Sander, wat is er gebeurd, zeg ik.
0: Dus iedere ochtend knuffel ik met mijn kat.
1: Ja, schattig.
0: In de badkamer.
1: Welke kat?
0: JJ.
1: Ah, JJ, ja. Ja.
0: En JJ komt de badkamer binnengelopen. Knuffel. Ik denk, genoeg geknuffeld. Ik moet nu mijn ochtendplasje doen. Zoals dat gaat bij een normaal mens.
1: Oké. Okay.
0: En ik zet de kat neer. En JJ gaat richting de favoriete t-shirt van Kato. Ja. Die ja, in de badkamer ook even... Ja, zo.
1: Is het die witte met die rode...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, nee, duur ook. Dat is een keimooie t-shirt.
0: Ja, en ik zit op het toilet en ik zie in mijn ooghoek de kat ook zo wat gehurkt over die t-shirt zitten.
1: Die denkt, baasje plast.
0: Ja, ik ook.
1: Ik moet ook plassen.
0: Ja, dus ik wil die wegduwen, maar ik ben zelf ook... Snap je? Dus ik kon niet.
1: Sander, ik zie hier beelden voor mij, ja, dat ik het niet voor mij wil zien.
0: En dus, ik was te laat. Dus er was pipi op de dure, leuke t-shirt. En dus, ja, ik heb cadeaubakken gemaakt vanmorgen.
1: Maar stik dat dus gewoon meteen in...
0: Ja, maar pas op, het moeten de juiste voorschriften zijn. En als
1: voorschriften?
0: Ik zelf, ja, nee, echt. Dus ik heb gezegd, hey, dit is gebeurd, wat moet ik doen? Ik wil die wassen, op hoeveel graden?
1: Ah, zo.
0: Ja, zo. En welk product? Je
1: kan ook op het etiketje kijken, hè, in de t-shirt.
0: Ja, maar... Een Kato is van de regel, het etiketje heeft niet altijd gelijk.
1: Ah.
0: Ja, want als je die t-shirt kent, die is zo'n beetje design, daar hangen ook parels aan, snap je? Dus je wil die niet kapot. Ja, bon.
1: Ja.
0: Dus dat was de ochtend.
1: Damn. Ja. Maar ik vind het top hoe goed dat je Kato kent. Het zou maar erg zijn, jullie gaan trouwen.
0: Ja, is waar. Goed, jouw ochtend dan. Hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort? Vertel me dat een keer.
1: Ja, koud.
0: Ja.
1: Ja, wat denkt u nu zelf met dat weer?
0: Oké.
1: Ja, koud, hè. Mijn handen hadden koud.
0: Echt sfeer.
1: Ik had mijn sjaal aan en mijn kap van mijn trui heb ik onder mijn helm zo opgetrokken.
0: Oh.
1: Dat was goed, want de rest van mijn lichaam had koud.
0: Oké. Dus flinke aankleden mocht je ook de...
1: Ja, toch zeker vanmorgen. Het is opnieuw zo'n koude wind. Ja. Ja.
0: Waarover heb je gedroomd? Vraag ik ook altijd hier.
1: Je mag kiezen. Ik heb er 3 onthouden van vannacht.
0: Oh my god.
1: I know.
0: Ja, de wildste.
1: De wildste?
0: Ja, kom.
1: Ja, nee, wacht. Wil je Turkije?
0: Nee.
1: Wil je groenten?
0: Nee.
1: Of wil je fietsen?
0: Oké, nee, groenten.
1: Groenten?
0: Ja.
1: Ik heb gedroomd dat ik op in een straat was. En voor elk huis stond er zo'n groentekar.
0: Ja.
1: Je weet wel, van de markt.
0: Ja.
1: En daar stonden allemaal bordjes bij. Studio 1, studio 2, studio 3, bla bla bla.
0: Ja.
1: Hoe hoger dat je ging in het... cijfer van de studio's,
0: ja?
1: Hoe meer fancy dat de groenten en fruit waren.
0: Okay.
1: Omdat dat voor meer belangrijke filmstudio's waren.
0: Oef.
1: En er was een ruzie tussen de mensen van zo studio 6 en 7, want dat kende het zo net over de helft.
0: Oef.
1: En ik heb dat allemaal meegemaakt.
0: Wow.
1: En ik dacht, amai, dat zijn grote ajuinen. Dat weet ik nog dat ik dacht in mijn droom ook.
0: Oké.
1: Okay. Ja, voilà. Dat heb ik gedroomd.
0: De Aalstenaars voelen zich meteen ook aangetrokken vanmorgen. Dat is fijn.
1: Maar als die Aalstenaars wat muziek willen horen...
0: Ja, zeker.
1: Super welkom.
0: Of als je uit een ander gehucht komt en je wil wat muziek horen, laat het gerust ook even weten. Een song die jou laat opstaan en gaan vanmorgen mag je nu delen in de app van M&M. Dan draaien we die speciaal voor jou naar Maxime.

0: traffic news gewoon liedje naar.
1: Opstaan en gaan.
0: Also voor een dinsdagochtend. Een dinsdag die trouwens enorm als een donderdag aanvoelt. Met dat we verlengd weekend hebben, overmorgen.
2: Ja, toch? Och, arme de mensen die vrijdag moeten werken.
0: Ja, ja, dat als je, ja, als je de brug niet maakt, Rip, sterkte.
2: Sterkte. Ook. Maar weet dat die vrijdag eigenlijk ook maar een één-dag werkweek is.
0: Ah, dat is waar, ja.
2: Als je het op een andere manier bekijkt.
0: Ja, klopt. Dan is het eigenlijk een soort van maandag die je beleeft op vrijdag, die meteen dan ook...
2: Een vrijdag is. En het is ook effectief vrijdag dan.
0: Amai, diep.
2: Dat zijn de dingen.
0: Ja. Als we ergens kunnen helpen, goede ondersteuning qua muziek. Gewoon even doorsturen welke song jou laat opstaan en gaan. En dan draaien we die. Het bewijs daarvan is Evelien van de Velde uit Zottegem. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hela, hoe gaat de dinsdag bij jou?
3: Heel vroeg. Ik ben ietsje vroeger moeten opstaan voor naar Brussel te geraken. Door betoging.
2: Ja.
3: Vandaar dat ik al heel vroeg op de baan ben al.
2: Ja, ik heb het gelezen vanmorgen. Brussel moeilijk bereikbaar door nationale staking.
0: Ja, het is...
2: Maar je bent goed ingelezen, Evelien.
3: Ja. Moet wel. Als je op kantoor moet zijn, ja, dan moet je wel aanwezig raken natuurlijk.
2: Ja. En is je kantoor in Brussel Centrum echt of meerderhand?
3: Ja, dat is aan de richting Kruidtuin.
2: Oef, aan de botaniek. En de betogingen starten daar meestal in de buurt.
3: Ja, inderdaad. Het is van noord naar de zuid als ze gaan. Gelukkig starten ze wel iets later, maar toch. Veel mensen moeten naar Brussel geraken. Dus ik dacht, ik ga wel ietsje vroeger vertrekken al.
0: En ben je er al eigenlijk? Want dat hebben we nu nog niet getackled.
3: Sorry, wat is de vraag?
0: Je bent nog onderweg zeker, of ben je er al?
3: Ja. Nee, ik ben maar net vertrokken eigenlijk.
0: Okay.
3: Dus een klein uurtje, een uurtje rijden.
0: Nog twee vragen. Was er kattenpis bij jou ochtend aanwezig of niet?
3: Was er aanwezig?
0: Nee, was er kattenpis aanwezig bij je ochtendritueel? Nee. Ik ga dat klasseren als een nee. En is er een lied dat je kan gebruiken? Een song die jou laat opstaan en gaan?
3: Ja, top. Mr. Electric Blue van Benson Boone.
0: Ah ja, Benson Boone, Mr. Electric Blue. Top. Zeg het maar even voor iedereen die ook onderweg is naar Brussel met die betoging.
1: Opstaan.
3: En gaan.
0: Heel goed.
2: Sterk werk.
0: Ja. Affirmatief.
2: Ja.
0: Fijne ochtend gewenst nog, Evelien.
3: Ja, dankjewel. Voor jullie ook.
0: En vergeet alles wat ik zei van de kattenpis.

0: Thanks, Benson. Dat is lief, hè?
1: Dat is een goede gast, hè? Ja. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
3: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
5: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
11: met plezier naar bed gaat.
10: Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting.

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: M&M. Make life sick.
2: Ain't it fast tonight? So watch me bring the fire, set the night light.
3: Goedemorgen.
4: Dankjewel.

0: explosieve ochtend. Met BTS en Dynamite.
1: Ja, goedemorgen. We zijn iets over 6:20. We gaan van tot 14 graden vandaag. Met in het oosten misschien nog een beetje regen en in de rest van het land droog. Maar ja, frisjes, hè. Minder fijn voor de betogers straks, maar ook voor als je wat langer op je tram bijvoorbeeld moet wachten. Want er zijn opnieuw nationale betogingen. Maar je zal het vooral rond Brussel voelen als ik het zo bekijk. Het zijn vooral de trajecten van de lijn rond Vlaams-Brabant die moeite hebben. De MIVB in Brussel zelf bijvoorbeeld. Maar ook qua vliegverkeer, want er vertrekt niks vanuit de luchthaven van Charleroi. Dus mensen die zo met het verlengde weekend nu zo een reisje hadden gepland, die hebben minder chance. Ook in Brussels Airport zijn meer dan de helft van de vluchten afgelast. Dus slecht nieuws. Vermoest onze Belgische inzending van Eurovision er vanavond uit liggen. Vermoest, hè, zei ik.
0: Doemdenkertje.
1: Vermoest het zo zijn.
0: Hey, gelukkig zijn er goede songs die jou laten opstaan en gaan. Jouw lied is ook nog altijd welkom in de app van M&M, kan je daar aanvragen. Straks vraagt Vincent Danic een song aan, maar er is zowat een boodschap voor zijn verloofde ingeslopen, heb ik het gevoel.
2: Bab Gullens, laat me gerust.
0: Oei. M&M. Oei. Oei.

scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: M&M Live.

0: Ja, dat komt binnen. Bab, laat mij gerust. Wat mag het voor jou zijn? Een song die jou wat energie geeft op deze dinsdagochtend? Laat het weten in de app van M&M. Intussen 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, er is straks opnieuw een grote betoging in Brussel tegen de besparingen en hervormingen van de federale regering. Zowel bij de MIVB als de lijn is er veel hinder vandaag, als ook op de luchthavens. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal in Limburg en Antwerpen is er gisteravond een 24-uren staking begonnen, want het bedrijf wil daar ruim 700 jobs schrappen. En de twee Belgen die in het ziekenhuis verblijven omdat ze mogelijk besmet zijn met het hantavirus, die zullen vandaag nog nieuwe testen moeten doen, want die eerste testen hebben geen zekerheid gegeven over of dat ze al dan niet besmet zouden zijn. Meer over dit nieuws straks om 7:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En het weer?
1: Het wordt een bewolkte dag vandaag wel, maar het blijft zo goed als droog bij zo'n 14 graden.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke vertraag je door een ongeval op de linker rijstrook 20 minuten. Het is ook stakingsdag, dus neem je vandaag de trein of de bus. Raadpleeg dan eerst de site van de NMBS, de MIVB of de lijn.
0: Alle fotootje van Bjorn die in je file staat.
2: Oh, warm.
0: Dat ziet er pittig uit.
2: Richting Brussel waarschijnlijk dan.
0: Sterkte.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Goedemorgen.
1: Geen file? Wel file? Misschien?
2: Bilal?
0: Hallo, ja.
2: Sta je in de file?
0: Bijna, denk ik.
3: Ah. Opstaan en gaan.
1: Je bent in blijde verwachting van de file, hoor ik.
0: Ja.
1: Je hebt er zin in.
0: Letterlijk.
1: Oei. Nee, maar ik vraag het maar omdat je op de baan bent. Je bent de koerier van de maaltijdboxen.
0: Klopt.
1: Hoeveel stops moet je doen vandaag?
0: Nee, vandaag is geen stop. Ik moet gewoon een busje afzetten in Nederland. En dan terug.
1: Oké.
2: Maar wat een gekke job. Gewoon een busje gaan afzetten.
0: Ja,
2: en hoe raak je dan terug?
1: Goeie vraag.
0: Er rijdt iemand achter mee.
1: Oh, wauw. Huh? Dus jullie zijn nu met twee achter elkaar om dat ene busje te gaan terugbrengen. Dan zet je dat busje terug op de plek waar het moet zijn. Je stapt in het andere busje en je rijdt terug naar huis.
0: Zo simpel kan het zijn.
1: Ja, maar ik vind dat...
2: Maar wat een gekke regeling. Ja. Waarom heb jij dat busje? Waarom moet dat terug zijn in Nederland?
0: Deze heeft denk ik onderhoud nodig. En dat gebeurt altijd in Nederland.
2: Nu zijn we er. Ja, dat is niet zoals bij een tweede fiets of zo dat je moet meenemen. Hè? Dat je zo op de ene fiets kan rijden, de andere kan vasthouden.
1: No, man, ik
2: dat
1: heb
2: is
1: dat
2: niet
1: nooit
2: zo bij een auto. Hè?
1: Ik heb dat nooit gekund.
2: Ik heb dat ook nooit gekund, eigenlijk. Nee. Kan jij dat, Bilal?
0: Ooit geprobeerd, maar...
1: Pittig, hè?
0: Laten we zeggen, slechte herinnering.
2: Ja, okay. Niet doen. Okay. Het is ook niet aan te raden. Niet zo veilig op de onderweg. Ja, nee.
1: We zullen zorgen dat dit gesprek een goede herinnering heeft. Wat kunnen we voor je draaien vanmorgen? Wat laat jou opstaan en gaan en laat dat busje naar Nederland gaan?
0: Een keer oldschool, 50 cent. Candy shop.
1: Oh, top. Komt-ie. En vul maar aan.
3: Opstaan.
0: En gewoon.
1: Voilà.
2: Nice. Yeah.
1: Met een o-klank erbij. Is goed. Ja. Zo zit het. Salut!

0: fans, Ryan, dat groene gras, dat is dankzij al die neerslag tegenwoordig. Dat is wel goed, hè.
1: Ja, morgen en dit weekend, hè.
0: Ja, super, hè.
1: Heel tof.
2: Hip, hip, hoera.
0: Ja. Aan mijn burgemeester.
1: Ja, exact. Bart Somers is jarig vandaag. Die wordt 62. Die is een paar jaartjes ouder dan Stef Wouters, die je wel kent van het VTM-nieuws. Uh-huh. Zo, het boegbeeld daar wordt 59. Uh-huh. En is blijkbaar 1 jaartje ouder dan Tony Hawk.
0: Oh.
1: Dat is nu echt iets raar, vind ik, om te zeggen.
0: Ja.
1: Die wordt 58. Ja, Tony Hawk ken je wel als de iconische skateboarder. Hè?
0: Ja, ja.
1: De skateboarder.
0: En Tony Hawk Pro Skater. Ik bedoel, dat was het spel op de PlayStation 2. Of 1.
1: Ja. Zeker. Rami Malek is ook jarig. Die ken je wel nog van zijn rol als Freddie Mercury in de biopic Bohemian Rhapsody. Uh-huh. Staat nog steeds op 1. Trouwens, als meest populaire biopic. Het zou kunnen dat Michael, de film over Michael Jackson die nu in de cinema is, dat die misschien van de troon stoot. Oh. Dat is nu nummer 2 geworden.
0: Okay.
1: Dus Rami Malek wordt 45, maar ook luisteraar Kimberly uit Hamme is jarig vandaag.
0: Is die wakker? En neemt ze juist op.
3: Hiep, hiep, hiep.
0: Hoera! Jawel, jazeker, Kimberly. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo, en zo mooi opgenomen ook. Ben je goed gezind opgestaan vandaag?
3: Ja, hoor.
1: Hoe heb je geslapen? Het is jouw verjaardag. Hoe ben je wakker geworden?
3: Heel goed, zelfs een half uur vroeger dan dat mijn wekker is afgegaan.
1: Oh, oh, oh. Hey, damn. Hey. Wat staat er op jou te wachten vandaag?
3: Vandaag heb ik ben huishoudhulp, mm-hmm. maar ik ben ook afgevaardigd van de vakbond. Dus ik heb vandaag een heel dag vergadering op ons hoofdkantoor. En in de avond moet ik naar school van mijn kindjes voor een infoavond over zijn zeeklasse.
0: Amai, maar Kimberly, het klinkt nu wel als een pittige verjaardag eigenlijk. Allee,
3: ja, inderdaad.
0: Goed volgepland. En ik weet niet, ga je het nog op een andere dag wat kunnen vieren dan? Want vandaag heb je niet zoveel ruimte, precies.
3: Nee, inderdaad, vandaag heb ik niet zoveel ruimte. Vandaag ga ik het enkel een beetje vieren met mijn 2 kindjes. En vorig weekend ben ik met mijn vriend gaan eten voor mijn verjaardag.
1: Oké, dat is wel lief. Ja. Maar dus als er collega's van jou luisteren, misschien moeten ze iets meenemen als tractatie dat je toch een beetje je verjaardag kan vieren.
3: Dat mag altijd.
1: Dat mag altijd. Wij hebben al een klein voorzetje, een kakalender.
0: Uh-huh.
1: Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen. Kun je iedereen's verjaardag op invullen en vergeet je nooit nog iemands verjaardag. Is dat goed?
3: Dat is heel goed.
1: Toppie.
0: Alsjeblieft. Succes met de vergaderingen.
2: Ben jij binnenkort jarig?
4: Stuur dan jouw verjaardag in de M&M-app.
2: En win zo onze kakalender.

0: song van Nina Black die Joan al een beetje laat wegdromen, want ze stuurt een waarheid in de app van M&M.
1: Morgen is het weekend.
0: Ja, effectief. Morgen al.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Dat is juist.
3: Als je het verlengde weekend...
0: Als
3: je de brug maakt.
0: Sorry, we zeggen het te weinig. Ik wil het even hebben over de Franse president Emmanuel Macron.
3: Oké.
0: Want Emmanuel Macron is een good guy. Of, zoals ze in Frankrijk zeggen, un bien garçon.
3: Ah.
0: Dat is waarschijnlijk niet juist vertaald.
3: Saltype.
0: Ah, voilà, ook goed. Ja, leuk. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is momenteel de 29e editie aan het plaatsvinden van de Frans-Afrikaanse top. Vroeger had die top de naam France-Afrique.
3: Ja.
0: Maar sinds dit jaar heet die Africa Forward, omdat de Franse president Frankrijk en Afrika een beetje wil loskoppelen. Die hebben natuurlijk een verleden samen. Frankrijk had daar vroeger heel veel kolonies.
3: Mm-hmm.
0: Maar nu zegt Emmanuel Macron dus, Afrika is een continent. En ik wil niet langer dat Frankrijk dat beschouwt als een achtertuin.
3: Amazing.
0: Ja, een beetje loskoppelen. Ja, ik zeg het. Ja, goede evolutie. Maar er is meer. Tijdens een lezing op Africa Forward waren de mensen in de zaal heel luid aan het babbelen, aan het jeppen tegen elkaar, terwijl er wel iemand van voor...
3: Iets belangrijk aan het zeggen was.
0: De president zat in de zaal en die vond het geroezemoes zo luid dat hij het heft in eigen handen heeft genomen en dat hij een beetje orde in de zaal heeft gebracht.
3: Orde.
0: Dus, de lezing was bezig. Je hoort het nu niet goed met die microfoon, maar er was heel veel geroezemoes. Dus de president staat op, loopt naar voor.
4: Already? You're not waiting your turn.
0: Ja, dat is de speaker die zo wat denkt. Wat gebeurt hier?
5: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
0: Applaus. Zeg het, good guy Macron.
3: Preach.
0: Ja, hè?
3: Echt super jammer eigenlijk dat hij het zo terug moet gaan zeggen van, guys, shut up.
0: Zou een goede leerkracht geweest zijn ook.
3: Ja, hij is samen met een leerkracht.
0: Ja, dat is juist, hè.

0: Nou, Astrid, waar zit jij?
1: Goedemorgen.
0: Van waar komt die foto? Waar heb je die getrokken?
1: Die is in Zwitserland getrokken.
0: Zit jij nu in Zwitserland?
1: Eigenlijk.
2: Ja, jij woont daar, hè?
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Ik woon daar, ja.
0: Nou?
2: Zalig, zalig. En wij zitten hier maar te klagen over 14 graden. Hoe koud is het bij jou?
1: Op dit moment denk ik ongeveer een min 4 graden of zo.
0: Okay.
1: Dus, maar het is nu nog heel lichtjes aan het sneeuwen.
0: Oh, het ziet er wel magisch uit, hoor.
3: Opstaan en gaan.
0: Amai, leuk in Zwitserland om daar te wonen?
1: Heel leuk. Ja, ik woon hier ondertussen al 14 jaar, dus voor mij is dat mijn thuis.
2: En toch
1: ja,
2: blijf je naar Belgische radio luisteren?
1: Altijd, elke morgen. Ik luister naar jullie tot 9 uur. Ik steek mijn oortjes in op het werk en ik luister naar jullie altijd. Dus voor mij is dat zo, ja, die een beetje nostalgie zo, dat Belgische, ja, toch wel.
2: En dan ben je goed ook mee meestal met wat er nog in België gebeurt, hè?
1: Ja, toch wel. Maar wat ik niet mis, zijn de files hier. Dat mis ik totaal niet.
0: En vandaag juist extra veel met die betogingen. Maar daar heb je natuurlijk geen last van in Zwitserland.
1: Voilà.
0: Hey, maar als je dan toch zo vaak luistert, dat willen wij wel eens iets terug doen. Kan jij iets gebruiken, een song om mee op te staan en te gaan vanmorgen?
1: Ha, toch wel Major Lazer en Lean On. Die hoor ik extreem graag.
0: Top. Astrid, doe hem dan maar even. Hè.
3: Opstaan.
1: En gaan.
0: Top. Groetjes in Zwitserland daar, hè?
1: Merci.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Het is 7 uur, goedemorgen.
7: 14 nieuws.
6: Met Yannick.
8: Er is veel hinder door een nieuwe grote betoging. Ja, sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging van de 3 grote vakbonden en ook de 10e actiedag tegen de federale regering. Die actie van vandaag is belangrijk, want er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming, dat zegt de Socialistische Vakbond.
9: Dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof in het kader van de pensioenen. We hebben nog wel een aantal dossiers waar we van overtuigd zijn dat we ook ons gelijk zullen halen.
8: In Brussel rijden er vandaag minder bussen en trams en ook in Vlaanderen is er bij de lijn hinder. Op de luchthavens dan zijn er op Zaventem de helft van de passagiersvluchten minder en op Charleroi geen enkele vlucht gaat vandaag door. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht en hier en daar zal er ook geen afval worden opgehaald. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laaktal in Limburg en Antwerpen is gisteravond een 24-uren staking begonnen. Het bedrijf wil ruim 700 jobs schrappen. De vakbonden zeggen dat er nog amper gepraat over kan worden en dat Nike te weinig geld wil vrijmaken voor werknemers die een andere job moeten zoeken, zegt de Socialistische Vakbond.
10: We zijn er niet van overtuigd dat het geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
8: In ons land leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat is iets meer dan in 2023. Daarmee staat ons land op de 11e plaats van de 41 landen met hoge inkomens. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het ook slechter op school. En sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt kinderrechtenorganisatie UNICEF.
11: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond.
8: De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze werkelijk besmet zijn. Ze zijn in het universitair ziekenhuis in Antwerpen nu en ze zullen daar ook nieuwe testen moeten doen, want de eerste testen van gisteren waren onduidelijk. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip, 7 van de 150 zijn besmet en 3 mensen zijn overleden. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag, maar het blijft wel zo goed als droog. Enkel in het oosten nog enkele buien deze ochtend. En we halen temperaturen tot 14 graden. Morgen zonnige periode, maar ook wel pittige buien. Mogelijk ook met onweer en veel wind. En tot 15 graden dan.
6: Dat woord pittig, daar heb ik het probleem mee. Pittige buien. Echt.
12: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar richting Antwerpen is het extra file rijden. Op de E17 onder andere tussen Sint-Niklaas en Kruibeke komt er een ongeval op de linker rijstrook. Je moet daar 40 minuten vertragen, dus maak daar ook alsjeblieft een reddingstrook. Op de E34 in de Randstad een ongeval op de linker rijstrook is het ook extra vertragen. En ja, je hoorde het daarnet al, het is stakingsdag, dus neem je vandaag de trein of de bus. Raadpleeg eerst de site van de NMBS, de MIVB of de lijn.
7: M&M.
6: Heftige buien kennen we, maar pittige. Wat maakt die dan extra heftig of pittig? Ja.

0: Morning Show. Straks gaan we je iets vertellen waardoor ieder concert van Meteor helemaal anders gaat aanvoelen. Zometeen meer en het kan je meteen ook een goede morgen opleveren.
1: En heb jij gisteren iets gesnakt na het avondeten of niet? Want dat kan je 3 kilo opleveren.
2: Oh, 3 kilo.

0: 7 over 7. En er is juist ook 7 seconden. Heb je het gezien?
1: We hebben het gezien al.
0: Mensen gaan,
1: ik doe nu even een wens.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat was hem?
1: Dat mag ik niet zeggen.
0: Correct.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Goedemorgen, het is dinsdag vandaag. We zijn stakingsdag, het is Eurovision-dag voor België. En als je de brug maakt naar hemeldag, is het in principe vandaag donderdag.
3: Oh, love that.
1: Snap je? In theorie is het morgen,
3: het is
1: eigenlijk
3: donderdag.
1: Vrijdag.
3: Ik vind het goed.
0: Ja. Heb jij hemelvaart hemeldag genoemd juist? Dat vind ik ook leuk.
1: Nee, ik zei hemelvaart toch? Of heb ik hemeldag gezegd?
0: Ja, maar ik vond
3: misschien wou je hemelvaartsdag zeggen.
1: Ja. Misschien wel. Het is ook een dag met pittige buien in de ochtend en 14 graden. En toch staat Maureen hier in een kleedje. Goedemorgen.
3: Ik ben in de totale ontkenningsfase al sinds gisteren.
0: Ja.
3: En ook als je je benen geschoren hebt, dan wil je die laten zien. Snap je?
0: I know. Ah, ik ken het.
3: Ja, je kent het toch, Sander? Voilà. Ik zal snel over de krant beginnen.
1: Ja, iets gezien.
3: Ja, ik heb iets gezien. Ik heb zelf de rotgewoonte van na het eten toch altijd zo nog ergens een snacksje naar binnen te spelen.
1: Natuurlijk, ja.
3: Een dessertje. Jullie ook?
0: Ik normaal niet, maar ik heb nu heel toevallig gisteravond dat wel eens gedaan.
3: Ah, ja, kijk, en dan kan dat geen toeval zijn, want wat staat er vandaag in de krant? Als je zou stoppen met snacken, dan zou je per maand 3 kilo kunnen afvallen.
0: Zeg.
1: Mooi jongen, laat mij gerust.
3: Call me your proof, konijn. Echt? Ik denk dan zo, ik wil dat wel eens testen. Huh? Wat gebeurt er dus blijkbaar als we s'avonds snakken, dan raken bepaalde cellen uit onze hersenen in de war. Want ons lichaam zit in een soort van ruststand, zeg maar. En daardoor ga je energie opslaan als vet. Dus basically alles wat je dan gaat vreten, komt erbij als vet. Mensen onderschatten ook wat ze allemaal nog binnenspelen. Stond een voorbeeldje. Als je elke dag bijvoorbeeld een chipje eet. Zo, je eet rap 2,5 handen chipjes.
1: Of een heel zak.
3: Ja. Of een hele zak. Enfin, om het duidelijk te maken, dat zijn zo 2 klein zakjes. Okay. Dan is dat op 23 dagen een volledige kilo erbij. Maar dat geldt dus ook omgekeerd. En dus zeggen ze van, ja, mensen onderschatten wat ze eten. Dus op een maand tijd kan je makkelijk 3 kilo verliezen. Het ergste is trouwens iets suikerigs eten vlak voor je gaat slapen. Zoetig, zoet. Ja, heb je iets?
0: Was chocolade bij mij gisteren.
3: Top.
1: Ja, zoiets ook. Chocolaatje.
3: Ja, en was dat dan, hoe laat was het dan ongeveer? Was het zo'n uur voor je ging slapen? Of?
0: Ja, minder dan een uur.
3: Minder dan een uur.
0: Slecht,
3: dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Want dus, ja, suiker eten voor je gaat slapen, dat maakt dat je moeilijker in slaap valt. Heb je goed geslapen?
0: Ja.
3: Je gaat de volgende dag blijkbaar ook meer zin hebben in extra calorietjes.
0: Okay.
3: En je moet dus een harde deadline stellen, minstens een uur voor het slapen gaan.
1: Je hebt het gehoord, dat is een harde deadline.
3: Okay. Maar,
0: de fun is eruit, hè.
3: Maar ja. Maar? Niemand, iedereen vermageren.
1: Nee, maar,
3: hoe zoals het is? Ja, maar ik ben er nu niet op tegen. Ik heb er niks op tegen.
1: Zou jij die 3 kilo willen
3: kwijt? Ik wil het. Ik heb zoiets van, is dat allemaal wel waar?
0: Ja.
3: Ja. Zou de simpele berekening van ik die niet meer slecht na het avondeten kunnen maken, dat ik daar niks voor moet doen en dat ik daar gewoon kwijt speel? Oh,
1: langs de andere kant, het is 14 graden, het is kou, we hebben extra vet nodig. Dus
3: kijk, het is misschien ook handig om te weten, Iman, als jij wilt blijven snakken, dat er een nieuwe sporthype in de krant staat. Bungee. Dat is een full body workout, terwijl je met een bungee-rekker aan het plafond hangt.
0: Ah ja, ik heb daar foto's van gezien.
3: Ik heb dat online al gezien. Het ziet er vrij cool uit. Ik fiets al. Just. En dat is meer dan genoeg. Oké, jij doet niet mee en BT Jordi doet ook niet mee, want die ligt nog in zijn bed.

0: daarvoor Flemming, samen met de man van onze nieuwste podcastaflevering.
1: 22 minuten stomme vragen aan
2: Meteor.
0: En in die aflevering heeft hij ons een mini-geheimpje verteld over ieder optreden dat hij geeft.
3: Oh.
0: Even opletten, want als je dit hoort, is geen enkel optreden van Meteor nog hetzelfde.
4: De minuut voor ik opga, dat is elke keer hetzelfde. De intro duurt wel geteld 2 minuten intro, met een opbouw en de band wordt voorgesteld. En dan pas is het aan mij. Vanaf dat die band begint, sprint ik nog naar het toilet.
3: Ik ging net zeggen, ga je nog naar het wc?
4: Om te plassen.
3: In 2 minuten.
4: Maar dat is dus heel gek. Ik ben dan al net gaan plassen, dus dat is nog geen 2 minuten later. En dan denk ik, ik moet nog eens gaan.
0: Ja. Meteor heeft dus pipi-stress.
3: Dat is met het gevoel van...
0: Ja, ik moet nu gaan, want straks gaat het niet meer gaan.
3: Ja, exact. Ja, exact.
0: En de druk van... Oh.
3: Eigenlijk moest je niet gaan, maar je moet gaan. Ja. Omdat je zoiets hebt van... Ah, shit, ze biedt, kan het niet meer. Ja.
0: Ik denk dat hij niet de enige is die pipi-stress heeft, dus...
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Ja, mensen met pipi-stress. Ja, zo simpel is het. Dus mensen die naar het toilet gaan en soms meteen nadien nog eens terug naar het toilet moeten gaan. Het is een sensatie die ik zelf absoluut niet ken. Ik kan heel goed ophouden.
3: Same.
0: Ik ben daar een beetje trots op en tegelijkertijd wil ik ook benoemen, besef ik dat dat niet heel gezond is. Maar het draait hier niet om mij. Hoe zit het met jou en je blaas? Ga je die de baas of is de blaas jouw baas? Laat het weten in de app van de MNM. Zelfs al vind je deze discussie maar de baas.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
9: Stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
10: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
10: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Ditnet viert feest met Like Me.
13: Tijd om te leven.
12: Wij komen
14: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
12: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
13: Want ik ben Like Me.
12: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
13: Tot dan!
12: Van 14 tot en met 17 mei.
13: Meer
12: info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
15: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
16: Met de Superplus-deals van De Leijzen gaan we toasten.
17: Chin chin.
16: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
17: Knalprijs.
16: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leijzen. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
19: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
18: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
19: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
18: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
19: Ah, dat is duidelijk.
18: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
18: Peugeot.
1: Win jij binnen een kwartier 50 euro concerttegoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: De Noorse boys van de Bauza. Magnetic. Nu van de Bauza naar de plaspauza.
1: Oh my god.
2: Een goeiemorgen aan iedereen. Behalve
0: mensen met pipi-stress.
1: Ja.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Marieke is er heel blij mee. Ze stuurt hem. Oh, het heeft een naam. Pipi-stress. Ik zeg nu altijd dus, sorry hoor, het zit in mijn hoofd. Ik heb pipi-stress. Ja. Dus ze is blij dat het eindelijk een benaming heeft. Ja. Bianca die stuurt met volle overtuiging goeiemorgen, die heeft er dus geen last van. Kimberly die stuurt, als ik stress heb voor een examen, moet ik altijd voor mijn examen nog eens naar het toilet. Ook al ben ik nog heel laat geweest. En na het examen moet ik dan terug, want dan is het van opluchting dat ik gewoon op moet. Sarne die heeft dezelfde ziekte als mijn lief precies. Die stuurt, ik heb het elke avond voor het slapen gaan. Ik ga naar het toilet en als ik dan snel nog iets haal of zoiets, moet ik nog eens naar het toilet voor ik mijn bed in kruip. Alsof naar het toilet gaan echt het allerlaatste is wat ik moet doen voor ik ga slapen. Mijn lief is dat dus ook. Als hij dan nog een beetje leest in bed of zoiets, dan moet hij nog een keer gaan. Echt de seconde voordat hij gaat slapen. Chiara, jij hebt er ook last van, hè, van de pipi-stress.
3: Hallo, goedemorgen Sander, Marien en Imaan.
1: Ja, nee. Ja, eigenlijk geen goedemorgen, hè, want vertel eens.
3: Ja, ik moet altijd een stressplasje doen als ik wedstrijd heb. Maar ik weet al dat ik dat ga voelen, dus ik anticipeer daarop. En als ik aan mijn opwarming begin en zo, dan ga ik naar het toilet. Maar als ik aan die startblokken sta, ja, dan voelt dat alsof ik terug super dringend moet. Maar als ik dan aan de aankomst ben, dan moet ik helemaal niet. Maar dat is een heel vervelend gevoel.
0: Maar het is loopwedstrijd toch, hè, waar we over praten dan?
3: Ja,
0: ja, maar ja, dat klopt. Ja, dan snap ik ook nog dat dat misschien zo kan aanvoelen van als die blaas vol is, dan ben ik extra gewicht aan het meesleuren en dan kan ik trager zijn. Ik weet niet, misschien dat ook.
1: Of gewoon door de stress, ja, dat kan ook. Maar ik snap het, helemaal. Ja, dat is zo meer het gevoel dat je niet kan gaan op dat moment, dat het moeilijk maakt.
3: Ja, exact.
1: Ja, ik snap het. Je bent ook niet de enige. Al is Christina er wel goed in als een van de weinigen in de app van M&M. Goedemorgen.
4: Goedemorgen allemaal.
1: Hallo.
4: Hoi. Ja, ik heb geen last van pipi-stress, maar ik heb last van slotenstress.
0: Huh? Wacht.
4: Ik ga het eventjes uitleggen. Ja. Ik heb claustrofobie en ik heb altijd een panische angst opgesloten te worden in een toilet dat ik niet ken. Ah. En zeker de sloten die ik niet ken. Oh. Dus ik probeer zo lang mogelijk pipi op te houden tot ik een toilet tegenkom waarvan ik 100% weet dat het sloten zijn die oké zijn.
0: Oei.
1: Oh.
0: Oei. Maar dat heeft toch sowieso al voor miserie gezorgd?
4: Ik heb al een paar keer opgesloten geweest in een weg restaurantje. En ik probeer vaak te vragen aan mijn volk die meegaat. Van, willen jullie tegen de deur staan? Want ik moet echt nodig. En zo kan ik het altijd wel oplossen. Maar het zorgt soms wel voor heel veel angst of problemen. Of,
1: Maar zo mensen vragen om tegen de deur te staan, dat is een goed bonding moment. Hè? Takes me back naar het middelbaar. Stop.
4: Ja, ik ben daar heel open in. Ik zeg dat ook gewoon. Van, kijk, ik wil niet opgesloten zitten. Ik heb claustrofobie en dan is dat wel oké. Okay, maar als je het zo met nieuwe collega's moet doen, is dat niet altijd evident.
1: Dag collega. Welkom op het werk. Wat je moet weten is, als Christina naar het toilet gaat, dan moet je even mee.
5: Allemaal goed en wel. Maar wat als het is zoals Jentel vraagt? Is kakastress ook een ding?
1: Oh. Sowieso.
0: Oh.
5: Ja, als je al aan iemand moet gaan vragen, kan je even meegaan?
0: Nou, dat is nu een ander blik dat we hier open trekken.
6: M&M. Goedemorgen. De M&M Ochtendshow.
2: M&M.

0: Avril Lavigne, Skater Boy. Het is 7:30. Even wachten tot het gedaan is.
1: Oké.
0: Ja. 7:30. Jan, ik heb de hoofdpunten.
2: Ja, er is straks opnieuw een grote betoging in Brussel tegen de besparingen en hervormingen van de federale regering. Zowel bij de MIVB als de lijn is er wel wat hinder vandaag, als ook op de luchthavens. In Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na een brand gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. En het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. En in ons land leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat is iets meer dan in 2023. Kinderen in armoede die hebben meer gezondheidsproblemen en die doen het ook slechter op school. Meer over dit nieuws straks om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Even naar Weerman Bram dan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. We krijgen soms een opklaring vandaag, maar toch vooral veel wolken met lokaal een paar buien. Het is ook opnieuw fris met maxima die niet veel hoger komen dan 13 of 14 graden en een zwakke tot matige westenwind. Ook morgen en donderdag zien er wisselvallig uit met soms opklaringen, maar ook geregeld buien en kans op onweer.
0: Maar luisteraar Bjorn stuurt... Guys, I made it. Ik ben in het centrum van Brussel geraakt.
1: Ah, top. Ja, want er zijn natuurlijk die betogingen, de Nationale Stakingsdag. Dus neem je vandaag de bus, raadpleeg eerst de sites van de MIVB of de lijn bijvoorbeeld. En ik calculeer inderdaad extra tijd in om naar Brussel te geraken. Richting Antwerpen heb je extra file op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke. Komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook, beter gezegd. 3 kwartier daar, dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Door een ongeval op de E17 naar Gent vertraag je 20 minuten tussen Waasmunster en Loker. Lokeren, de linker- en middenrijstrook zijn er dicht. En op de binnenring rond Brussel een 30 minuten file golven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op het knooppunt Groot-Bijgaarde is een ongeval gebeurd op de zijrijweg in Zelk. En er staat ook een defecte vrachtwagen op de E411 richting Namen ter hoogte van het Leonard Kruispunt.
0: Ik vind Loker ook leuk. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan

0: Dat. Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door.

0: 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: We moeten nog iets doen, hè, jongens. Hey.
3: Win jij zometeen €50 concertbudget?
2: Ah ja, enkele minuten spelen we onze M&M hitquiz. En bij die hitquiz kan jij een prachtig budget winnen om naar een concert te gaan.
4: Ja, je kan misschien nog een ticketje scoren voor de albumvoorstelling van Ena Arend Blommaert, nu vrijdag in Depot. Of jij en die man, jullie lachen alles graag met de naam Daobob. Die staat morgen in de Roma. Jullie kunnen er naartoe.
5: Daobob.
2: Daobob in de Roma.
5: Klinkt gewoon heel goed western. Ja. Daobob.
2: Maar winnen, dat kan alleen als je meespeelt natuurlijk. Wil jij onze kandidaat zijn zometeen? Kies dan nu één van deze vragenthema's voor jezelf uit. Dit zijn je opties.
5: Die songtitel bestaat al. Schoenen. Name dropping.
3: Welk thema kies jij?
6: Stuur het nu in de M&M

0: Judith, ze komt vrijdag met nieuwe muziek.
1: En over nieuwe muziek gesproken. Straks laat ik je kennis maken met de nieuwste Super Boys Band. Drie wereldsterren die samen een nieuw projectje zijn aangegaan. Het is echt de moeite.
2: Oh. De M&M Hit Quiz.
1: Eerste muziekquiz waarbij drie juiste antwoorden je €50 concertengoed kunnen opleveren. We spelen vandaag met Dylan Delin, 23 jaar, uit Ronsen.
0: Goedemorgen Dylan.
3: Goedemorgen.
0: Dylan, ik hou echt van mensen die met zo'n alliteratie in hun naam zitten. Dylan Delin, dat klinkt toch als een artiestennaam? Ik ben er klaar voor. Peter Parker, Brigitte Bardot, Mickey Mouse, Donald Duck.
1: Oh.
0: Hè? Dat is toch tof? Ben jij blij met je naam?
3: Ja. Ja.
1: Klinkt twijfelend.
0: Klinkt matig enthousiast, ja. Dylan is een man van weinig woorden, maar met een prachtige alliteratie. Ja, het is van te moeten je naam. Je mag hem niet kiezen, maar een hitquiz-thema kiezen, dat mag wel. Ja.
1: Geen alliteraties, maar wel deze opties.
0: Oh, die songtitel bestaat al. Schoenen. Name dropping.
1: Wat heb je gekozen, Didi?
3: Schoenen.
0: Schoenen. Welke schoenen heb jij nu op dit moment aan?
3: Nike's.
0: Nike's.
1: Oh, oké.
0: Okay. Sneakertjes. Kan van pas komen.
3: Oh, okay.
0: Air Force. Is het Air Force?
1: Denk
0: ja, ja, ja. Mooi. Ja, ik dacht even aan de luchtmacht, maar dat heeft dezelfde naam. Dus ja, sorry. We gaan er gewoon aan beginnen, Dylan.
1: Ah,
0: we gaan er aan beginnen.
1: Ja, straks drie vragen uit het thema schoenen. En de eerste vraag heeft iets te maken met dit lied, dus luister goed.
2: De M&M Quiz.

0: in het thema schoenen. Mensen hebben het ook. Ik zal even kijken in de app van M&M. Maar heeft onze kandidaat het ook door? De Double D.
1: De M&M Hitquiz.
2: Beetje fout.
0: Ja, sorry. Dylan Delin is onze kandidaat. En dus ja, twee keer D.
2: Allee, pak je mopje maar, kom.
0: Ah, wat? Allee. Dat hij nog steeds aan de lijn hangt.
2: Ja.
0: Dylan, maar ik was zo aan het zoeken naar, naar bijnamen voor je. Maar ik weet niet wat ik dat mag doen eigenlijk.
3: Ja, bij mij
2: op
3: mijn t-shirt van mijn
2: biljartcompetitie
3: staat
2: ook Double D. Ah, Double D. Ja, zie, voilà. Kijk, voilà.
0: Oké, okay.
2: Amazing.
0: Didi, zou ook kunnen, maar bon. We gaan eraan beginnen. De M&M Hitquiz dus met als thema schoenen. De eerste vraag gaat over het lied dat je hier net te horen kreeg. Je hoorde Low van T-Pain en Flowrider. De vraag is, welke schoenen heb je daarin gehoord? Er zijn er een paar die aan bod komen, maar één is genoeg.
3: Reebok.
2: De Reebok with the straps. Zeker. Boots with the fur. Had ook nog gekund.
0: Ja. Eerste vraag goed beantwoord. De tweede. De Black Eyed Peas zijn grote fan van een bepaalde schoen. Welk woord, dat ook een schoen is, is hier weggesqueaked?

0: Sportless com a mesma altura. Segre-se.
1: Hã?
2: Echt?
1: Oh,
2: oh. Oh nee. Ah, ik denk nu ook niet dat dat iets is wat Dylan draagt, maar bon.
3: Een pump? Pump it?
0: Ah,
3: pump
0: ja.
3: Black Eyed Peas. Een pump is een schoen met een hak.
0: Doe me toch.
3: Oh, doe me.
0: Een hak gezet door de schoen met de hak. Ah. Hey, ja, Didi, trek het je niet aan. We spelen deze quiz wel nog een paar keer. Dus wie weet kan je morgen nog eens opnieuw proberen meespelen.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Voilà. Er komt ook een verlengd weekend aan, kan je ook aan optrekken. Maar vooral, nieuwe muziek van een soort van superboyband. Die hoor je hier zo meteen na deze bazaar en nacht in Amsterdam.

0: Sophie is blij met deze bazaar. Ze zegt nu dat je hier nog eens aan het afspelen bent. Zeg nog maar eens dat ze heel goed waren in de Lotto Arena het voorbije weekend. Wel, bij deze. De hashtag ben er nog hees van staat er ook bij.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Maar als je meezingertje bent, kan het gevaarlijk worden. Ik heb een soort van superboyband mee vanmorgen.
2: Het lijkt echt alsof je met een superhelden
0: boyband gaat komen. Ik bedoel echt, het zijn supersterren die samenkomen om dan samen in een soort van nieuw muzikaal project te lanceren.
2: Ja, ben eens benieuwd.
0: Ja, eerst even wat context. Je kan vanavond op VRT1 of VRT Max kijken naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dat is de halve finale waar ook ons land in aansluit trouwens. Dat is Isila met Dancing on the Ice die wij hebben gestuurd. Er staat in het nieuws vanmorgen: het zou een klein mirakel zijn als we de finale zouden halen. Ja. Okay. Maar nog iets anders interessants ook in het nieuws over Eurovision. Want die nieuwe superboyband, die bestaat uit allemaal Eurovisie-iconen. Het is dus een boyband die bestaat uit 3 leden. Als eerste de man die in 2023 tweede werd.
2: Oh, Kaarja.
0: Ja, Kaarja van Finland. De man met het groene pakje met zo de plofmouwen zo.
2: Ja, vond ik heel tof. Oh. Ja,
0: dat is de eerste van dus de Eurovision boyband die is ontstaan. Het tweede lid is deze kerel.

0: macchiato. Espresso macchiato.
1: Werd derde in 2025. Je weet wel, de man met het lange sluikhaar, de porno's nog. Maar er is ook nog een derde lid van de nieuwe Superboyband. Hou je klaar?
2: Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa,
1: ja, ja.
2: Europa,
1: pa. Joost Klein.
3: Allee, dus
1: Joost Klein, Tommy Cash en Karia.
3: Ja, ik wist dat Joost Klein en Karia goede vrienden zijn.
1: Ah, ja.
3: En die kruipen al eens bij elkaar op het podium.
1: Uh-huh.
3: Dus daar schrik ik niet van, maar die en Tommy Cash er nu ook nog eens bij.
1: Ja, top, hè. Dus die hebben nu met z'n drieën 3 songs opgenomen. 3 ook al meteen, dat vond ik ook goed. Een stukje videoclip met choreo in en zo, hebben ze ook al gelost. Ik neem je even mee vanmorgen naar dus de 3 songs die ze hebben gedeeld. De eerste is echt zo typisch boyband. Het heet I Miss Us.

0: Ik had veel verwacht.
1: Ah, wel.
0: Maar niet dit.
1: Ja, crazy. Ze heette trouwens Euroboys als boyband. Dus Joost Klein, Karja, Tommy Cash. Je had iets anders verwacht, hè? Steviger.
0: Dit doet me zo'n beetje denken aan Lonely Island.
1: Ja, snap ik.
0: Een beetje lachen met de boysbands, eigenlijk. Maar
1: misschien had je nog meer deze sound verwacht, want dit is dus het tweede lied dat ze hebben uitgebracht. 2-0-0-0.
0: Dat vind ik leuk. Ja, dat zal meer Joost zijn invloed, precies. Hè? Ja.
1: Dus nogmaals, we luisteren naar de muziek van de Euroboys. Dat is een boyband bestaande uit Joost Klein, Karja en Tommy Cash. Ze hebben nog een lied uitgebracht. Maureen, hier ben je niet klaar.
0: Ja.
1: Nee, dit is...
0: Dat is meer mijn meug. Ook zo. Optreden. Gaat toch alle kanten uit. Ik vind het echt helemaal top. Yes. Ik vind, dit is iets dat Sander toch eens in Hidden kan doen.
1: Nee. Destruction.
0: Da.
1: Als je het zelf nog eens wil herbeluisteren allemaal, dus de Euroboys staat echt al op Spotify en de streamingplatformen. Dus I Miss Us was de eerste. Ja, 2000 of 2000, dat tweede lied. En Mass Destruction was het laatste.
0: Heel goed.

0: Sabrina Carpenter in Tears is vandaag 27 en 1 dag oud. Want gisteren was ze jarig.
1: Dat is mooi, hè? Mm. Ja, ik zei daarnet van Tommy Cash en Joost en Caria samen. Ik wist al dat Caria en Joost goed overeenkwamen. Maar blijkbaar hebben Joost en Tommy Cash, heb ik volledig gemist, ook hun song samen. United by Music. Een knipoog naar de slogan van Eurovision. Hè? Ah, dat is ook United by Music.
0: Oké. Dus ze kennen elkaar wel al beter dan we dachten.
1: Exact.
0: Ja, de Euroboys dus. Ik zeg het, de nieuwe boyband. Caria, Tommy Cash en Joost Klein, alstublieft. Nu gewoon Lost Frequencies. Met zijn samenwerking. Nathan Nicholson.

0: lekker rustig wakker worden op dinsdagochtend.
1: Ik vind dit echt een schijf.
0: Ja. Even vooruitkijken.
2: Dit komt er nog aan.
3: Bij Sander, Maureen en Imaan.
0: Ja, een zoekende Imaan.
4: Klopt.
0: Een zingende Maureen.
1: Klopt.
0: Straks hoor je Eken als nooit tevoren. En ook een duidelijke Xavier Taverne. De supermarktoorlog is nog steeds in volle gang. Maar we willen nu eigenlijk heel graag eens weten. Is dat enkel in ons land een ding? En gaat die oorlog ooit nog overgaan of zo?
1: Ja, kunnen die dat volhouden?
0: Ja.
1: We gaan het zien.
2: Vanavond op VRT1. Op VRT1 wordt het erop of eronder voor Essila op het Eurovisie Songfestival. Op VRT Canvas, in Campus Cup, strijden intussen weer nieuwe studenten tegen elkaar. En ook op VRT Max kan je het spannend maken met de volledige serie The Deal. Veel kijkplezier.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
8: De vakbonden houden opnieuw een grote actiedag.
9: Dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden.
8: Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en ook de 10e actiedag tegen de maatregelen van de federale regering, zoals de pensioenhervorming. De actievoerders die verzamelen om 22:30 bij het Noordstation in Brussel. En de actie zal in Brussel tot in de namiddag verkeershinder veroorzaken. De politie raadt ook af om met de auto naar het centrum te komen. In Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB verstoord en in Vlaanderen is er ook hinder bij de lijn.
10: We verwachten dat er in heel Vlaanderen gemiddeld 65% van alle ritten gereden zal worden. Dat verschilt hier en daar per provincie.
8: Op de luchthaven van Zaventem gaat vandaag ook de helft van de passagiersvluchten door. Op Charleroi geen enkele. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht vandaag. En hier en daar zal er ook geen afval worden opgehaald. In ons land leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat is iets meer dan in 2023. En daarmee staat ons land op de 11e plaats van de 41 landen met hoge inkomens. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het ook slechter op school, zegt kinderrechtenorganisatie UNICEF.
11: Vandaag zien we dat 91% van de kinderen die komen uit welgestelde gezinnen, die behalen in België hun basisvaardigheden in lezen en rekenen. Dat zijn er slechts 45% van de kinderen die uit gezinnen met lage inkomens komen. Dus dat is eigenlijk een rechtstreeks gevolg.
8: In Gent kunnen 8 gezinnen niet terugkeren naar hun appartement na een brand in een woontoren gisteravond. Zo'n 100 mensen werden daar geëvacueerd. En de brandweer kon de plek waar het vuur uitbrak snel vinden.
12: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
8: Ja, de meeste bewoners konden in de loop van de avond en nacht wel weer naar huis, maar 8 appartementen zijn dus voorlopig onbewoonbaar. Die bewoners die zitten nu in een tijdelijke noodopvang. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarbij het Hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Ze zijn nu in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en zullen daar nu nieuwe testen moeten doen, want de eerste waren onduidelijk. Alle mensen zijn intussen van boord gehaald van het cruiseschip. 7 van de 150 mensen daar zijn besmet en 3 mensen zijn overleden. En het Rode Kruis heeft dringend mensen nodig die bloed willen doneren. Na de paasvakantie is de voorraad niet goed genoeg aangevuld. Met nog wat lange weekends op te gaan, dreigt het alleen maar erger te worden. Op dit moment is de bloedgroep B-negatief het meest dringend, maar als er niet snel meer donoren opdagen, dreigt er ook een tekort voor alle andere bloedgroepen. We krijgen een wisselend bewolkte dag, maar het blijft wel zo goed als droog. Enkel in het oosten nog een paar buien, bij temperaturen tot 14 graden. Morgen zonnige periode, met ook nog wel wat pittige buien en onweer en veel wind ook, en tot 15 graden.
0: Pittige, ze zijn er weer.
1: daarvoor niet boos worden op Yannick.
0: Ja, dat is waar.
1: Die zegt dat toch maar gewoon.
0: Sorry.
1: Zeg sorry tegen Yannick.
0: Sorry, Yannick.
1: Voilà. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar door een ongeval op de E17 naar Gent vertraag je anderhalf uur tussen Waasmünster en Lokeren. De linker- en middenrijstrook zijn er dicht, dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Op de binnenring rond Brussel een half uur file golven van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde, want op het knooppunt Groot Bijgaarde is een ongeval gebeurd op de zijrijweg in Zelk. Op de buitenring ook 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette door een defecte vrachtwagen. En er staat ook een defecte vrachtwagen op de E411 richting Namen ter hoogte van het Leonardkruispunt. En je hoorde het daar net al bij Jannik in het nieuws. Het is stakingsdag, dus neem je vandaag de bus. Raadpleeg dan eerst de sites van de MIVB of De Lijn. M&M.
0: Even meegeven, het voelt aan als een dinsdag vandaag, maar eigenlijk is het wat donderdag al, hè? Het was wel een weekend dat er... Hè?
4: Nog 2 minuten snoezen. Ik skip wel het ontbijt. Even tanden poetsen. Dat is die van mij.
6: Oei.
4: Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan. We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.

0: In de promofolder van de Aldi van volgende week zie ik kersen, zie ik gehakt. Maar de prijs is een verrassing. Hoe komt het dat er geen prijs meer in de promofolder staat? Xavier Taverne komt het ons vertellen.
1: En misschien moet je ook eens wat tips vragen voor je huizenzoektocht die maand aan.
0: Ah ja.
1: Ga wel kunnen helpen.

0: favoriete song van dit moment. Hey, ik zie dat er nog iemand van is.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Kijken jullie zo, soms eens in het promofoldertje van een supermarkt, Sander? Man.
3: Ja.
2: Ik heb gisteren eentje binnengekregen. En ik heb daar wel eens naar gekeken. Ja, ik doe dat ook wel eens zo ter inspiratie van wat ik ga klaarmaken de week die komt. En weet je wie dat ook zeker doet in dat foldertje krijgen? Kijken, de concurrentie. En daarom staan er dus nu geen prijzen meer bij veel producten in het foldertje van de Aldi. Vaak kon je online zo al 2 weken op voorhand kijken van ah, wat komt eraan? Kan nog steeds, maar met geblurde prijzen of toch voor veel vers producten. Want daar gaan ze blijkbaar het hardst met elkaar strijden, die winkels. En ja, de concurrentie, ja, die kijkt mee natuurlijk en dat willen ze vermijden. De prijs van een kruimeldief of zo die in promo komt, dat ligt allemaal lang op voorhand vast. Maar de prijs van een wortel pakweg, dat is echt een dagprijs. En mensen gaan ook meerdere keren per week naar de winkel voor vers eten. Dus ja, daar moet het gebeuren. Gisteren ook nog in de krant, Lidl die permanente prijzen op 100 producten verlaagt. Je voelt het al, the war is on. Dus wij gaan naar de frontlinie met commandant Win-Win. Goedemorgen, Xavier Taverne.
3: Ik heb me nooit stoerder gevoeld in mijn leven dan nu. Ik ben eigenlijk een echte man.
2: Yes. Xavier, ja, ben een beetje in de war, want ik heb het gevoel dat alles echt duurder aan het worden is, maar hoe komt het dan nu dat ze die prijzenoorlog kunnen voeren?
3: Net omdat alles duurder wordt. Omdat het natuurlijk zo is dat op dit moment het leven heel erg duur is. En dat zie je eigenlijk bij elke oorlog internationaal. We hebben dat gezien 4 jaar geleden toen de oorlog in Oekraïne begon. Nu in het Midden-Oosten met die straat van Hormuz is ze dicht, is ze open, wie zal het zeggen. Maar het zorgt er wel voor dat er zenuwachtigheid is en dat dingen duurder worden. En net op zo'n moment wordt een consument heel erg kritisch. Die gaat kijken waar ga ik mijn boodschappen doen, waar ga ik dingen kopen. En dan kan een paar cent verschil op een product er echt voor zorgen dat je naar een andere supermarkt gaat. En je bent daar dan toch en dan denk je, weet je wat, ik ben vandaag in de Lidl, ik ga normaal naar Aldi, ik blijf bij Lidl, want ik ga hier al mijn boodschappen doen. En na 2 weken denk je, maar ik blijf altijd bij Lidl. En daar is het die supermarkten om te doen. Het is klantenbinding. De supermarktoorlog, dat woord, daar moeten we heel erg mee opletten, want het is hier natuurlijk niet zo erg als het Midden-Oosten is. Maar er is wel een strijd aan de gang tussen die supermarkten. Die willen allemaal de grootste zijn, die willen allemaal het aura van de goedkoopste hebben. Iedereen probeert klanten aan zich te binden en dat doen ze dus met promoprijzen. En wat gebeurt er bij Aldi bijvoorbeeld? Inderdaad, weken op voorhand kan je in die folder al zien wat er in promo komt. Maar als consument weet je dan, ah, ik moet over 2 weken naar daar voor de aardbeien, want dan, hè. Maar de concurrentie kijkt ook mee. Dus wat zegt Lidl? Ah, Aldi biedt die bak aardbeien aan voor 5 euro. Wij gaan 4,50 euro vragen. Dus wij kunnen er als consument naar kijken. Maar de concurrentie kijkt ook mee natuurlijk. Dus daarom worden die prijzen op dit moment geblurred. Wat doet Lidl? Die hebben goede prijsafspraken gemaakt waarschijnlijk met een aantal producenten. Dat is een van de best bewaarde geheimen trouwens.
2: Is dat?
3: Ja, als je daar een interview over wilt doen, niemand wil dat prijs gaan.
2: Ik heb het eens gezien bij Kamal in Andermans Zaken, dat ze daar eens probeerden in te duiken. Onmogelijk.
3: Onmogelijk. Dat is echt, volgens mij zitten die afgesloten in een kamer. De sleutel gaat op slot. Dat is een van de weinige dingen die nergens vastgelegd wordt. Omdat natuurlijk iedereen met die producenten moet gaan onderhandelen. Zowel Colruyt als Aldi als Lidl moeten allemaal met die wasmiddelenproducenten gaan onderhandelen. En dat is op het scherp van de snee. En als je weet dat de concurrent daarvoor een paar cent minder dat wasproduct heeft kunnen kopen, wat doe jij volgende week? Je klopt aan en je zegt, voor mij mag het ook wel iets minder.
2: Tuurlijk.
3: Dus dat is een soort race to the bottom. Echt, ja, naar beneden, dat is goed voor de consument. Maar of het altijd goed is voor de producent, dat is een andere zaak. Want als je dat lokaal gaat doen en je gaat bijvoorbeeld bij boeren, wil je melk, eieren, ik zeg maar wat. Ja, als je daar een race to the bottom doet, dan kan die landbouwer er ook niet meer aan verdienen. Dus dat is de keerzijde van de medaille.
4: Ja, er zijn al momenten geweest dat melkboeren inderdaad gewoon melk op straat beginnen gieten, omdat het bijna goedkoper is om het weg te gooien dan het...
3: Ja, en dat ze dan denken, ja, of ik er nu niks voor krijg, gooi het hier in de wedstraat. Ja. Dat is mij hetzelfde.
2: Maar waar stopt het dan? Hoe lang gaan ze dit nog volhouden?
3: Zolang het commercieel interessant blijft en supermarkten er zelf niet aan verliezen, dan gaan ze dat blijven doen. Want als je natuurlijk veel meer consumenten binnentrekt door die prijzen naar beneden te halen, ja, massa is kassa, dus hoe meer mensen je bij je binnenkrijgt, ja, dan kan je bijvoorbeeld die wortelen goedkoper aanbieden, want je verkoopt er meer. Ja. En hoe groter je zelf aankoopt als supermarkt, hoe minder je kan betalen en hoe beter de consument daarvan wordt. Maar dat is een beetje wat elke supermarkt doet. En dus mensen, jij zegt nu misschien, oh, voor een wortel ga ik niet naar een andere supermarkt. Maar er zijn echt wel mensen die het goed moeten uitzoeken. En op het einde van de maand echt wel de dingen moeten uittellen.
5: Waar ieder centje telt.
3: En dan denk je, oké, maar goed, als die groenten daar structureel goedkoper zijn, dan ga ik daar. En dan blijf ik daar ook voor dingen waar al lang prijsafspraken voor gemaakt zijn. Zoals bijvoorbeeld frisdrank. Hè. Die afspraken zijn al weken gemaakt. Mm-hmm. Dus daarvan kan je wel al weten wat je daarvoor gaat betalen. Het is op diverse producten, die korte keten, dat supermarkten het verschil nog proberen te maken.
5: Oké, goed. Ik ben blij dat oorlogsverslaggeving ook toch eens positief is, al zei het een niet
3: andere. De Rudy Franks van de supermarkt.
5: De Rudy Franks van de supermarkt mag terug naar zijn loopgraven gaan. Dankjewel, Xavier. Doe ons vooral nog win-winnen.
3: Doei.
0: Straks onze M&M Big Hit trouwens. Aaron Blommaert heeft een nieuw duet uit. En die vinden wij heel goed. Draaien we extra vaak. Dus je hoort hem zo meteen. Die tranen van goud. Eerst nog Damiano David en zijn Next Summer.

0: We moeten het straks even hebben over Imaan haar appartementenzoektocht.
1: Mm-hmm.
0: Want ik vroeg zo eens tussendoor aan jou van... Hé, hey, hoe is het ermee met die zoektocht?
1: Ja.
0: En ik kreeg een heel uitleg.
1: Ja, het is ook alweer niet goed.
0: Het was wat veel.
1: Sorry dat ik te veel ben in uw leven.
0: Ah, eindelijk een sorry.
1: Oh.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: M&M. Make life
5: safe. No fighting. We got the refugees.
6: No fighting.
5: Over here.

0: Shakira, Shakira.
1: No fighting.
0: Ja, niet vechten, jongens.
2: No fighting.
0: Want ze gaat opnieuw een WK voetbal anthem maken. Het heet Dai Dai en het komt donderdag uit.

0: heb al een stukje gezien online ergens. Huh? Wat ook weer cool uit. Die zo met dansen erbij. Ja, ja, ja. Een beetje hip shake to left. Love it.
1: Juist de titel. Die, die. Dat is wat die.
2: Die.
0: Die.
2: Die, die.
1: Ima, jouw appartementenzoektocht. Vertel een keer, meisje.
0: Ja, raar, hè. Jij vroeg, hoe gaat het ermee? En ik zei, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Raar. Maar dus de situatie gaat als volgt. Ik heb een kleine oproep gedaan van, hey, wie kent er hier leuke appartementen in Brussel dat ik kan huren? Want de huurmarkt is hier echt crazy duur. Dan een vriendin van de familie heeft daarop gereageerd van, hey, ik heb een appartement in Brussel. Jij hebt daar al geslapen. Dus je kent het. En als je wil, het is van jou. Dit zijn nog foto's van het geüpdatet appartement. Ik dacht, top!
1: Ja, dat maar, was hem. Dat was hem.
0: Dat was hem.
1: Ja, oplossing op de... Ja,
0: ja, ik dacht van mij, wow. Maar, super, super, super. Ja. Die vriendin woont in het buitenland. Het appartement is van haar, maar daar woont dus nu iemand anders in. Mm-hmm. Dus al het contact gaat ook via een vrouw. Die heet Clelia.
1: Ja.
0: Shout-out Clelia. wij sturen naar Clelia. Hey, zeg, ja, ik heb het al gezien, maar mijn vriend nog niet. Kunnen wij eens gaan bezoeken?
1: Ja, tuurlijk. Ja,
0: ja, tuurlijk. Die zegt van, ja, ja, is goed. Ik laat jullie iets weten wanneer de huurster wat datums heeft doorgegeven. Een paar dagen later, mijn vriend en ik zijn zo van, we hebben nog altijd niks gehoord. Moeten wij die nog eens sturen? Ja. Wij doen dat. En die stuurt, hey, ja, dus we hebben de huurster al een paar maanden niet gehoord. Dus we gaan jullie op korte termijn niet kunnen helpen. En dan waren wij zo van, what do you mean? What do you mean by that? Dus wij terug naar die vriendin van, hey, zeg, die imo-vrouw zegt dit. Wat moeten wij doen? Die zegt, ja, oei. Ja, blijkbaar is dat wel een beetje een moeilijke. En ja, er is al inderdaad al een tijdje niet van gehoord. En die betaalt ook geen huur meer.
1: What? Oh nee. Oh, die merde.
0: Ja, en dan dacht ik, oei. Maar ja, wat moet ik dan doen?
3: Ja, verder uitkijken. Mijn ouders hebben dat ook eens meegemaakt. Dat duurt echt super lang eer je iemand uit je huurpand krijgt.
1: Ja, ja, want als huurbaas heb je amper rechten eigenlijk. Hè. Ja. Waar je op kan terugvallen, dat is echt altijd gedoe. Hè.
0: Dus dat is het ding. Dat is het perfecte appartement dat op mij staat te wachten.
1: Oh nee. En je kan...
0: De huurbaas is een vriendin van mij.
3: Ja.
1: Nee.
0: Dus die kent mij, die kent mijn familie. Dat zou een super goede situatie zijn. Oh. Dicht bij het werk, echt top. Twee slaapkamers.
3: Oh. Ik wou dat ik beter nieuws voor je had, maar dat heeft echt maanden geduurd bij mijn ouders. En die hebben ook nog, ja, sorry voor je vriendin, maar die hebben ook geen rotte frank meer gezien, want er was iemand die zo al op een of andere zwarte lijst stond, dus daar zie je ook nog nooit een cent van. Dus ik vrees dat het niet zo'n gezellige situatie gaat worden. Hè.
0: Ja, ze gingen een aangetekende brief sturen en de Clelia, de emo queen, ging deze week eens aanbellen. Om te kijken of ze open doet.
1: Ah, ik heb dus ook al van die verhalen gehoord dat die dan nog eens het appartement extra vuil maken.
0: Oh, leuk.
3: Ja, protest. Ja.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, leuk.
3: Blijven zoeken.
1: Ja, blijven.
3: Zoeken.
1: Zoeken.
0: Dankjewel, guys.

0: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: M&M Live.

0: Robbie stuurt dat je niet moet huren, maar gewoon meteen moet kopen.
1: Ah, vandaag?
2: Dat geld heb ik niet, guys. Ja, maar...
0: We nemen het mee.
2: Dank je.
0: Het is 8:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, door een grote actiedag en betoging vandaag is er hinder bij het openbaar vervoer, vooral in Brussel ook. Van op de luchthaven van Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten en de luchthaven in Charleroi die ligt volledig plat vandaag. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams uit. In ons land heeft bijna 1 op de 7 kinderen leeft in armoede. Dat is iets meer dan in 2023. En kinderen in armoede die hebben ook meer gezondheidsproblemen en doen het ook slechter op school. En het Rode Kruis heeft dringend meer mensen nodig die bloed willen doneren, want op dit moment is de bloedgroep B-negatief het meeste dringend. Meer over dit nieuws straks om 9 uur, of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Weerman Bram. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. We krijgen soms een opklaring vandaag, maar toch vooral veel wolken met lokaal een paar buien. Het is ook opnieuw fris met maxima die niet veel hoger komen dan 13 of 14 graden en een zwakke tot matige westenwind. Ook morgen en donderdag zien er wisselvallig uit met soms opklaringen, maar ook geregeld buien en kans op onweer.
0: Ja, en pittige files ook.
1: Ja, want je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar door een ongeval op de E17 naar Gent vertraag je 2 uur tussen Sint-Niklaas en Lokeren. De linker- en middenrijstrook zijn er dicht, dus maak daar ook alsjeblieft een reddingstrook. Verderop is in Destelbergen de rechterrijstrook dicht door nog een ongeval. En nog op de E17 richting Kortrijk is bij Deerlijk de weg gedeeltelijk afgesloten door een ongeval. Er is ook hinder op de E34 richting Knokke in de Zelzatentunnel door nog een ongeval. En er staat ook een defecte vrachtwagen op de binnenring rond Brussel op de E411 richting Namen ter hoogte van het Leonard Kruispunt. En zoals je al heel de ochtend in het nieuws hoort, het is ook stakingsdag, dus neem je vandaag de bus. Raadpleeg dan eerst de site van de MIVB of de lijn.
2: Het valt me wel op, Sander, dat je zegt pittige files. Maar ik ben blij dat je dat zegt, want dat past bij de pittige buien, hè, die eraan komen.
4: Juist, ja. Dat...
5: M&M. Rate the song.
2: Madonna is een material girl. Dat werd een hit. En Sienna Spyro is een material lover. Maar wordt dat een hit? Dat gaan we nu bepalen, zie. Het lied heeft alleszins een mooie insteek. Het is houden van echte dingen. Zo'n beetje je afzetten tegen een wereld van de social media, van AI, alles online. Alleen wel een beetje dubbel dan, dat je nu de M&M-app moet pakken natuurlijk. Want ja, je moet... Want je moet dat doen, omdat wij dan anders je review niet kunnen lezen. Dus ja, sorry, maar laat je mening voelen met een punt op 10 in de app van M&M.

0: Ja, ja. Ik zie hier binnenkomen. Amy Winehouse vibes.
1: Ja, terecht, terecht.
2: M&M. Read the
0: song. Maar wel maar een 6 op 10. Ah. Dus het is blijkbaar slechte Amy Winehouse vibes voor Rebecca. Bjorn die geeft 1 puntje meer, die stuurt een 7 op 10. Wel oké, daar kan Madonna ook wel net nog op meewiegen. Maud die stuurt niet helemaal mijn ding. Een beetje eentonig voor mij, 5 op 10. Katrien vindt het dan wel weer top. Die stuurt echte koffiebarmuziek, een 10 voor mij. Vicky stuurt, ik vind het nummer wel eens iets hebben, voor mij een 7. Jasmin, jij gaat voor de volle 10 op 10, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Waarom vind je het zo leuk?
3: Ja, ik vind dat gewoon echt een heerlijke vibe. Ik zit in de auto naar het werk en ik word daar kei blij van.
0: Ja, is het zonnetje bij jou ook er een beetje aan het doorkomen, zoals hier in Brussel?
3: Ik rijd nu toevallig onder een tunneltje, dus dat is moeilijk te zien.
0: Mooi weer dan.
3: Maar ik zie, ik zie het zonnetje komen.
1: Zie je het aan het einde van de tunnel, ja? Zie je het daar?
3: Ja, ja, ja.
0: Ga niet naar het licht, Jasmin. Nee. Maar ik zou nu ook niet gaan spookrijden in een tunnel.
1: Nee.
0: Merci voor je punten op 10 in de app van M&M. Ik ga die mee optellen met de rest. Ja. En dan kom ik aan een 7 op 10 voor die Material Lover van Sienna Spyro. Die hoor je dus straks na 12 uur opnieuw bij Brahim om je mening en punten op 10 op te geven.
1: En ik vermoed dat we binnen een vijftal minuten ook weer wat tientjes gaan uitdelen. Want Maureen heeft haar eigen versie gemaakt van

0: Bam, benieuwd.
1: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Zit je daar, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
5: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
4: Dat is goed vastgezet, hè?
5: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
4: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
5: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
4: Ja.
6: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Goesting in mijn wereldreis.
12: Elke maand.
11: Lekker chillen in paradijs.
12: Elke maand.
13: Win for life.
12: Win for life.
13: Win tot 5000 euro. Elke maand.

0: Als je wilt dat ik vertrek. Kan, hè?
1: Nee, blijf maar.
2: Oh, het is oké.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Ik heb eens op de concertagenda gekeken en dit weekend staan er twee Nilly's iconen in de AFAS-dome. Aiken en Neo. Die guys die waren echt primetime Nilly's. Zo late Nilly's, overgang naar de teens. En nu staan die dus samen in de AFAS-dome dit weekend voor een Nights Like This tour. En ik heb eigenlijk een beetje spijt dat ik geen tickets heb, want door ze te researchen heb ik beseft dat die wel echt heel veel hits op hun naam hebben. Ik weet niet of dat zo de hits zijn die meteen naar boven gaan komen, maar je gaat er veel herkennen. Pak nu deze van Neo.
4: Hey, oh yeah.
0: Give me everything. Of deze is So Sick, ook van hem.
5: And I'm so sick of love songs, so tired of tears.
0: Nog een schijf.
5: She got a wrong thing, that's why I love her.
0: Nee? Miss Independent. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En dan heb je natuurlijk ook nog Aiken.

0: dan is er nog degene die ik nog niet genoemd heb. En die ga ik dus nu doen. Lonely. Het is trouwens zelf een cover van een jaren 60 nummer. En gewoon omdat ik dat wel leuk vond, hebben we het pianotje uit het jaren 60 nummer terug boven gehaald. Bedoel ik collega Maarten en ik. En ik ben natuurlijk geen Mr. Lonely. Dus ik heb gedaan alsof ik zijn brief vond. Vol van liefdesverdriet.
1: Oh.
0: Ladabade.
1: Oké. Okay.
0: Zo, zijn jullie helemaal mee?
1: Oké.
0: Okay. Ga dan mijn brief pakken.
1: Ja, en dan zullen we eens kijken ja, hoe het er aan toe gaat.
0: Top.
1: Zwier de app open en luister naar Maureen, haar versie van die Lonely van Aiken. Alsjeblieft, hier gaan we.
2: Oh my gosh. I found his old letter. This is what he wrote.

0: Show.
1: Het is wat Nathalie stuurt in de app van M&M. Dat is weer topklasse. Hè? Dat kan weer niet anders. Die stuurt prachtig gewoon. Leo stuurt ook top. Dit is weer een Maureen-hit. Leden stuurt supermooi gezongen, Maureen. Jill stuurt, wauw, wat een zalige versie van dit nummer. Wat een stem ook. Ellen die blijft zich ook afvragen waar zo een samenvatting komt van al jouw nummers. Gewoon zo'n cd'tje uitbrengen of zo. Ze wordt zo blij van jou op een dinsdag. En Jay die krijgt er kerstvibes van. Ja, dat snap ik ook wel.
2: Een beetje mellow, old school. Zo.
1: Ja, Maggie die stuurt ook dat jij alles kan. Dat ze zo'n grote fan is. En ik denk dat Nicky ook wel ervan heeft genoten. Dat is waar, hè?
3: Ja, zeker. Ik was er zeker fan van. Ik hoor het originele heel graag. Maar deze vond ik echt wel een toppunt.
2: Zeg, you guys, wat een compliment. Hebben Sander en Iman jou €5 gegeven om dit te zeggen, Nicky?
4: Nee, amai. Want Iman is aan het sparen voor haar huis.
1: Ah ja, juist. Appartement.
2: Ah, ja, ja.
1: Niet wat zaken vooruit lopen.
2: Ik zal wel een kleine bekentenis doen. Ik dacht zo, oh, ik ga Lonely van Aiken doen. Dat is niet zoveel tekst. Hè? Want je zit zo in je kop met Lonely. Huh? Oh, Mr. Lonely. Oh, ik heb me even vergist, jongens.
1: Schijt veel tekst.
2: Dus die brief is misschien ook een klein kattenbelletje geweest.
4: Heb jij iets te doen binnen een jaar, ongeveer?
2: Waarom?
4: Omdat David zegt dat we jou naar het Eurovisie Songfestival moeten sturen volgend jaar.
2: Gaat niet goed zijn.
1: Oh. Iris stuurt ook nog door dat ze 18 jaar geleden op het concert van Akon stond met een zwangere buik. En nu zondag gaat ze terug samen met haar zoon.
2: Oh, geniet.
1: Van een top moederdag cadeau gesproken, stuurt hij.

0: Die maakt daar zin niet af.
1: Dat haat je, hè?
0: Ik kan dat niet tegen.
2: Maar wat komt er nog?
0: Ah, ik zal het u zeggen wat er nog aankomt hier op M&M.
3: Dit komt er nog aan
4: als je hem op M&M laat staan.
1: Vanaf 4 uur terug Club Kautar en het is dag van de verpleging. Even, applaus voor de verpleegkundige.
2: Hey.
5: Zeker.
1: 12 mei, altijd dag van de verpleging, dus Wannes gaat meevolgen tijdens het UZ Leuven voor die dag.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota...

0: Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: Stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
9: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
11: Geef toch maar een XL.
12: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Heel goedemorgen, het is 9 uur en dit is Yannick Aerts.
14: Bijna 1 op de 7 kinderen leeft in armoede. Ja, het zijn er iets meer zelfs dan in 2023. Ze hebben meer gezondheidsproblemen en doen het ook vaak slechter op school. Die kinderen moeten dus ook beter begeleiding krijgen op school, maar ook kinderbijslag blijft belangrijk, net als andere maatregelen tegen kinderarmoede, zegt kinderrechtenorganisatie UNICEF.
15: Dit UNICEF-rapport wijst uit dat het cruciaal is om diensten te behouden die kinderen en gezinnen gaan beschermen. UNICEF wijst ook op de noodzaak om het aanbod aan sociale woningen uit te breiden, om achtergestelde buurten kindvriendelijker te maken en ook om in overleg te gaan met gezinnen, zodat er beter rekening kan worden gehouden met hun specifieke situatie.
14: De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de maatregelen van de federale regering, zoals de pensioenhervorming. De actievoerders verzamelen om 10:30 bij het Noordstation in Brussel. De betoging zal in Brussel tot in de namiddag verkeershinder veroorzaken. De politie raadt dan ook af om met de auto naar het centrum te komen. In Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB zwaar verstoord en in Vlaanderen is er ook bij de lijn hinder.
16: We verwachten dat er in heel Vlaanderen gemiddeld 65% van alle ritten gereden zal worden. Dat verschilt hier en daar per provincie.
14: Ja, op de luchthaven van Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. En ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht. En hier en daar zal er vandaag ook geen afval worden opgehaald. Het bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas dat vorige week gehackt werd, heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende hogescholen en de Vrije Universiteit Brussel werd gestolen, zoals hun namen en mailadressen. Wereldwijd ging het om 275 miljoen mensen. Maar volgens het Amerikaanse bedrijf hebben de hackers nu de gegevens teruggegeven en zelf alles vernietigd. Ze zeggen er niet bij of er losgeld is betaald, zoals de hackers ook geëist hadden. Het Rode Kruis heeft dringend mensen nodig die bloed willen doneren. Na de paasvakantie is de voorraad niet goed genoeg aangevuld en met nog wat lange weekends op komst dreigt het alleen maar erger te worden. Op dit moment is de bloedgroep B negatief het meest dringend, maar als er niet snel meer donoren opdagen, dan dreigt er ook een tekort voor alle andere bloedgroepen. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft wel zo goed als droog. Enkel in het oosten vallen er deze ochtend nog enkele buien bij temperaturen tot 14 graden. Morgen zonnige periode, maar ook wel pittige buien met onweer, veel wind en 15 graden dan.
17: M&M.
13: Ja, aanwezig met de vriend die je deze zomer op Rock Werchter kan bewonderen. En de senior en senorita die ooit nog een koppel waren. Dat en veel meer.

Teddy Swims. Bad Dreams. Ja, het is geen slechte droom. Het is echt een droomlocatie waar Jo op dit moment aan het genieten is. En stuurde een foto door in de M&M-app. Niet in Houthalen, Helchteren. Wel ergens in een hotel in Spanje. Met volle zon en een zwembad in zicht. Man, man, man. Ik zorg voor de muziekvriend, zoals elke werkdag opnieuw. Al ja, in jouw geval, Jo, genietdag. Dus dubbel en dik genieten van deze. Is echt een classic, jongens. We gaan terug naar de 90s met Robert Miles. Children. Goedemorgen.

0: Some of Fear. Zometeen slechte gewoontes met Ed Sheeran. Maar één goede gewoonte die we hier hebben tussen 9 en 10. Dat is een song die jij kan kiezen. Welk lied heb jij nodig op deze dinsdagmorgen? Stuur hem nu door in de app van M&M.
1: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
2: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
3: Met mij, Lieve Scheren.
2: En met mij, Hetty Halsmoortel.
1: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
3: Op Romein Tuijenbroek.
1: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.

Ed Sheeran met Bad Habits. In de M&M-app heel wat goede suggesties. En ook deze zat ertussen. Van Katrien, die is al aan het wegdromen bij alle goede muziek. En die kan helemaal losgaan op deze. Van David Guetta samen met Sia. Dit is Titanium.

Ja, geen pauze bij Dries, zie ik in de app van Eberheim. Die staat klaar om alweer een hele lading te gaan lossen aan de haven van Antwerpen, zie ik. Goed, hè? Succes daar, Dries. Ik zorg voor Coldplay nu.

0: Zometeen, Physical, Dua Lipa en onze vriend die je elke vrijdag hier om 10 uur hoort in M&M Party.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: M&M Live.
0: De E17 naar Gent, daar vertraag je 5.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: M&M Live.
2: Richting Namen ter hoogte van het Leonard Kruispunt. En verder verlies je nergens meer dan zo'n 10 minuten. Wel een stakingsdag, neem je vandaag de bus. Ja, raadpleeg dan eerst de sites van de MIVB of De Lijn.
3: M&M.

0: tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, maar ik wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: M&M. Repeat, doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song.

maar wel met Janina in de M&M-app die aan het genieten is van M&M. Dat is geweldig, hè? Wat een schijf ook. De nieuwste van Taylor Swift die staat voor je klaar. Komt uit haar 12e studioalbum. Elizabeth Taylor. M&M.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Een heel goedemorgen, het is 10 uur.
2: 14 uur.
1: En dit is Yannick Aerts.
3: De toegangsweg naar Brussels Airport is dicht. Ja, op dit moment is het niet te doen om naar de luchthaven van Zaventem te rijden met de auto. Je kan er alleen nog naartoe met de trein. Ja, onze verkeersman Hajo Beekman, wat is daar aan de hand?
4: Wel, het gaat dus om de A201, dat is de snelweg tussen de ring rond Brussel en Brussels Airport. Ter hoogte van de brug over de rotonde, daar is rond 9:15 een gaslek vastgesteld. Vermoedelijk werd dat lek veroorzaakt door werkzaamheden die er al een tijd aan de gang zijn. De A201 is echt de enige toegangsweg naar de luchthaven. Het is dus momenteel onmogelijk om Brussels Airport met de auto te bereiken. De enige optie is de trein nemen. Verkeer kan de luchthaven wel nog verlaten via de Ringlaan, maar daar staan intussen wel erg lange files.
3: Ja, en door de nationale vakbondsbetoging vandaag is er sowieso ook hinder op Brussels Airport, maar de helft van de vluchten gaat wel door. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen, terwijl het verdovingsmiddel steeds vaker wordt gebruikt als drug. En dat is erg gevaarlijk, zegt verkeersorganisatie Vias.
5: Mensen onder invloed van ketamine die vertonen uiterlijk vergelijkbare kenmerken met iemand die dronken is, zeker bij hogere dosissen. En vaak kunnen ze niet meer duidelijk spreken, staan ze wankel op hun benen, hebben ze moeite met gecoördineerd bewegen en door een trager reactievermogen is het risico natuurlijk op een ongeval in het verkeer veel groter dan in nuchter toestand.
3: Het bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas dat vorige week gehackt werd, heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende hogescholen en ook de Vrije Universiteit Brussel werden gestolen, zoals de namen en ook de mailadressen. Wereldwijd ging het om 275 miljoen mensen. Maar volgens het Amerikaanse bedrijf hebben de hackers nu de gegevens teruggegeven en zelfs ook alles vernietigd. Ze zeggen er wel niet bij of er losgeld is betaald, zoals de hackers ook hadden geëist. We krijgen een wisselend bewolkte dag, maar het blijft wel zo goed als droog. We krijgen ook temperaturen tot 14 graden. Het blijft dus ook fris. Morgen krijgen we opnieuw de zon te zien, maar in de loop van de dag ook pittige buien, met in de avond ook onweer, veel wind en 15 graden.
1: M&M. Opgepast daar dus. In Zaventem, noodgevalletje. En nu, ja, in het geval van Goldband, ook een noodgeval. Vrienden, een heel goede morgen. Het is iets over 10. Let's go. M&M.

Leuk om te zien in de app. Ja, ja, ook Melissa is mee aan het joggen. Net op Iron, dat is toch de max. Zometeen Olivia Rodrigo. Eerst deze van George Ezra. Home.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.

Robbie Williams en Feel. Zaterdag 27 juni, Middenvijverpark, Life is Life. En Angelique de Wilde is aan het genieten met de collega's. Ja, collega Nikki en ikzelf zijn aan het luisteren vanop de werkvloer om de werkdag nog leuker te maken. Stuurt ze in de app van M&M. Het zou wel zijn. Ik blijf bij hem met, ja, zoals beloofd, veel muziek. M&M. Van Offenbach straks, Lucas Graham. 7 Years staat ook voor je klaar. Eerst The Dead Dance van Lady Gaga.

Tijdje terug hier bij M&M, een groepje uit Denemarken op bezoek. En toen stelden ze me de vraag... Once I was 7 years old. Spelen jullie ook artiesten uit Denemarken? Ah ja, kijk, de Deense Lucas Graham met 7 years net, voilà. Zometeen Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ja, ook wel jouw nummer 1 in de M&M 50 sinds dit weekend. En David Guetta en Becky Hill staan ook voor je klaar. Maar eerst naar de weg. Daar staat 107 kilometer file. Rondpunt aan de luchthaven in Zaventem. Dat is daar dus volledig afgesloten door een gaslijn.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
1: Echt?
0: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: M&M Live.

0: 14 nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
6: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.
14: M&M. Repeat, doen we niet.
15: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song op M&M.

Zara Larsson. Lush Live. Vrienden, er staat weer een nieuwe R&B Deep Dive klaar op het M&M-kanaal van VRT Max. Check het daar vooral en kom alles te weten over Nio. Die komt er nu aan met Closer.

Benson Boone. These beautiful things that I've got. Beautiful things, nog meer mooie dingen. Van Stromae zo meteen feestje bouwen met Tafet. Eerst Suzanne en Freeks, halverwege.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Mannekes,
3: vader,
2: hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
3: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En van morgen tot donderdag, hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
5: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
7: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
6: Het is Toyota.
8: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
10: Ja!
11: Maar ja.
9: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
11: Oh ja! Maar ja.
9: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
10: Oh ja! Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
12: Goedemorgen, het is 11 uur.
13: 14 uur.
12: Dit is Nicky van Driessen. Met goed nieuws, want met de auto geraak je weer tot Brussels Airport. De enige toegangsweg naar de luchthaven van Zaventem is bijna 2 uur helemaal afgesloten geweest door een gaslek bij wegenwerken in de buurt, maar dat is nu opgelost. De weg is weer vrijgegeven en open. De inwoners van zo'n 20 woningen in de buurt waren geëvacueerd. Zij zullen nu ook terug naar huis kunnen. En sommige mensen stonden geblokkeerd met hun auto richting de luchthaven. Zij stapten uit en probeerden met hun koffers te voet naar de luchthaven te gaan om hun vliegtuig toch nog te kunnen halen. In Brussel begint rond deze tijd de nationale betoging tegen het beleid van de federale regering van Bart De Wever. Linde Koman, is daar veel volk aanwezig?
14: Ja, toch wel duizenden mensen in de kleuren van de drie vakbonden, maar er zijn ook verschillende vrouwenorganisaties. En veel manifestanten komen al voor de derde of vierde keer mee betogen, omdat ze vinden dat de regering na al die tijd nog altijd niet luistert naar hun bezorgdheden. Die gaan nog altijd over de pensioenhervorming. Langer werken zien velen hier niet zitten. Daarnaast zijn ze nu ook bang dat de regering bij de nieuwe begrotingsgesprekken opnieuw geld zal zoeken bij de werkende mensen en veel minder bij wie een groot vermogen heeft.
12: Oké, bedankt Lien. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort strafbaar. Normaal stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want ketamine staat nog niet op de lijst van verboden middelen in het verkeer. Maar nochtans, het wordt vaker gebruikt als drug. Verkeersinstituut Vias vraagt ook om sneller dan de zomer van volgend jaar, wanneer het gepland is, de aangepaste speekseltesten in te voeren, zodat de politie ketamine bij bestuurders ook beter kan opsporen.
15: Die testen zijn beschikbaar. De drempelwaarde, die is reeds bepaald. Een drempelwaarde wil zeggen een minimum hoeveelheid van die stof waarboven dat je positief bent. Dus mits wat goede wil, ja, zouden die testen pakweg binnen een maand of drie ter beschikking kunnen zijn en kunnen bestuurders in overtreding uit het verkeer gehaald worden en bestraft worden voor het expliciet gebruik van ketamine.
12: En dan het weer. Het is een wisselend bewolkte dag, wel zo goed als droog. Temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zonnige perioden, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer overdag, veel wind en een 15-tal graden.
16: Zometeen gaan we zo doen met Gordo en Reinier Zonneveld. Eerst Undressed van Somber. Hey, goedemorgen.

0: Ja, of net zoals Nele in de M&M-app stuurde, ik kan gewoon niet stilzitten op al die goede muziek. En hoe moet ik nu gaan werken? Ik snap het, Nele. Met dat werken kan ik helaas niet helpen. Met muziek, daarmee wel. Nina Plek staat voor je klaar met Loud, I Don't Know. Zometeen na Louis Capaldi's Before You Go. Goedemorgen.
1: M&M. Feel by the wayside, like everyone else.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Die hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Fantasia Festival.
2: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
3: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
2: Andron Herrick, Lil Kleine,
3: Poef,
2: André Hazes,
3: Koen,
2: Mark with a K en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
3: Tickets via fantasiafestival.be.
2: Samen met M&M.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: M&M.

Maar wel heel veel muziek. Vrienden, we gaan terug naar de zomer van 1997. Maar jongens, toch niet kapot te krijgen. Dit is Natalie Imbruglia en Torn.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: M&M Live.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: M&M Live.

0: Al 10 jaar brengt hij zijn wereldhits naar Vorst Nationaal. Feest mee met Flo Rida op 26 mei. Tickets via fkpscorpio.be. Samen met M&M. Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw spannend Star Wars avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
1: Impressive.
0: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Good shot, baby.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: M&M, repeat, doe niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song op M&M.

van Goed Nieuws. Ja, nu zondag kijk je naar VRT Max of VRT 1 voor dat concert in de AFAS Dome van Pommelien Thijs. Mocht je het gemist hebben, dan kan je het volledig checken. M&M.

summer. Er gaat wat worden in de summer. Want hij komt naar Tomorrowland. Het is geweldig, hè? Voor de eerste keer na al die jaren eindelijk wel Calvin Harris op Tomorrowland. En zeer benieuwd waar jij ergens zit. We gaan richting ja, de middag, richting 12 uur op deze dinsdag. Benieuwd wat jij allemaal aan het uitsteken bent. Wat ben je aan het doen? Wat zie je? Wat staat er voor je? Wat ligt daar voor je? Laat het even weten of laat het zien met een foto in de app van M&M. Nu with him, Temptation and Smashing.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
0: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen...

0: 12 uur. 14 uur. Dit is Nicky van Driessen. De nationale betoging in Brussel is gestart. Duizenden mensen betogen vandaag opnieuw in Brussel tegen het beleid van de federale regering van Bart De Wever. Met trommels, gezangen en slogans protesteren ze onder meer tegen de pensioenhervorming, dat is de grote bezorgdheid nummer 1. En de betogers vragen ook dat er minder bespaard wordt op de werkende mens.
1: Normaal gezien ben ik niet echt een staker, maar het is al de tweede keer dat ik kom. De regering maakt mij echt wel kwaad. Het is altijd de hardwerkende mensen die het eigenlijk betalen.
2: Ik ben nog een jaar van mijn pensioen en ik weet dus niet, kan ik op pensioen gaan of kan ik niet, ga het verlengd worden, ik weet niks.
3: Het is heel triest zoals deze regering nu werkt, die duwt het eigenlijk door onze strot. Er wordt totaal niet geluisterd. Zij beslissen en ze doen maar.
0: Nu het muggenseizoen start, willen wetenschappers de verspreiding van de tijgermug zo goed mogelijk opvolgen. En ze vragen ons daarom om het te melden als we de kleine zwarte mug met witte strepen zien. Dat kan op de website muggensurveillance.be. Sinds de start van de monitoring 4 jaar geleden is de tijgermug al in 40 Belgische gemeenten gespot en elk jaar komen daar nieuwe locaties bij. Die tijgermug kan gevaarlijk zijn omdat ze tropische virussen kan overdragen waar je erg ziek van kan worden. Bijna 2 uur lang is de enige toegangsweg naar Brussels Airport helemaal afgesloten geweest. Door een gaslek kwam dat bij wegenwerken in de buurt. De weg is sinds een uur wel weer open. Maar veel mensen reden zich deze voormiddag vast met de auto of bus. En als je dan je vlucht nog wil halen, betekent dat uitstappen en rennen.
4: De bus just dropped us at the end of the street. And he said if you want to catch your flight, just walk. And I'm already late because of the bus strike.
0: De luchthaven zegt dat de impact op het vliegverkeer beperkt was. Er waren maar kleine vertragingen. Verschillende autoritaire regimes gebruiken Europese spionagetechnologie en daarmee kunnen ze bijvoorbeeld journalisten en activisten afluisteren en controleren. Dat zegt Human Rights Watch na een nieuw onderzoek. Europese defensiebedrijven mogen die technologieën normaal niet leveren aan landen als Azerbeidzjan en Rwanda, waar dan 1 iemand of een kleine groep aan de macht is, zonder veel inspraak van burgers. Human Rights Watch vindt dus dat de Europese regels strenger moeten worden, want zegt nu dat ze worden misbruikt. Deze namiddag blijft het fris bewolkt, tijdelijk wel droger weer, tot 14 graden. Morgen wordt fris met een kille wind, met veel buien die soms stevig kunnen zijn met lokaal onweer. Daarna, de dagen daarna, blijft het voorlopig meestal wisselvallig weer. M&M.
5: Ja, er wordt vooral hard gewerkt op deze dinsdag. Randy is een dak van een kerk in Mechelen aan het herstellen en de Vincent is aan het voegen. Veel succes, vrienden, daar. Hey.

0: Hold me back.
1: Shawn Mendes.
2: MNM.
0: Rate the song.
1: Ja, dan weet je hoe laat het is. Pak de MNM-app er even bij, want ik heb je nodig. Allee, tenminste, jouw punten op 10 in je ongezouten mening. Want dit is Rate the song. Het moment waarop jij beslist of een song nog door mag... of niet. Sienna Spyro, nieuwste Material Lover, gemaakt voor de film The Devil Wears Prada 2. Maar vooral benieuwd wat jij ervan vindt en of hij door mag gaan. Van de waanzinnige Sienna Spyro, die trouwens volgende week zaterdag in een uitverkochte AB Brussel staat. Benieuwd naar jouw punten op 10 in de M&M-app bij het horen van Material Lover. Nu!
0: Rate the song!

0: song.
1: Ja, heerlijk jazzy. Iets anders dan Die on the Hill. Pascal kan het smaken. 8 op 10 komt hier binnen. Net zoals Elsie er ook een 8 tegenaan gooit. Annelies gaat ook voor een 8. Maar Stefanie zegt, nope, is niets voor mij. En een onvoldoende er tegenaan, dan kan dat mag. Jouw mening telt. 10 op 10 zegt onze Luxe Soul Vibes Mood. Sienna Spyro. Volgens mij wordt dit haar dikke tweede hit zelfs. Albano gooit er ook een 8 tegen. Marco gaat voor een 10, net zoals Robin Peters. En Daan komt nog binnen met een 7 op 10. Alles op een hoop gegooid. Zie ik mooi schitteren. Ja, toch een 8,5 op 10. Dat is ruim voldoende om door te kunnen gaan naar een volgende ronde in Rate the Song. Vanavond na 6 uur.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
6: JBC! Voorwaarden op jbc.be.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
9: Dit net viert feest met Like Me.
10: Tijd om te leven.
11: Wij komen
12: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
11: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
10: Want ik ben Like Me.
9: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
10: Tot dan!
9: Van 14 tot en met 17 mei.
10: Want ik ben Like Me.
9: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
13: M&M.

daar is Iris blij mee. Van Harry Styles, zometeen The Weeknd, Judith en Baby Rexha en Faithless krijg je nu met No Religion. Veel plezier straks met DJ Anke Goergen.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
3: Peugeot.
4: M&M Live.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M, repeat, doen we niet.
3: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde...

voilà, ik had je gewaarschuwd. De plaat van de zomer toch wel. Ook Luc die stuurt mijn schijf. Another and Talk to You. Ook DJ-licious zei onlangs nog dat hij het echt wel de schijf van de zomer vindt. M&M. Dus ga je zeker nog en vast veel horen hier op M&M. Nu Alex Warren, die trouwens ook een nieuwe song uit heeft. Fine Place to Die. Eentje die hij voor zijn eigen vrouw schreef. Super romantisch, je moet het zeker maar eens checken. Dit is Carry You Home, ook een van zijn grote hits.

is toch echt wel een feestje hoor. Avicii met Wake Me Up op deze dinsdag. Maar heb jij jouw radio vandaag al een beetje luider gedraaid en keihard meegezongen? Nee? Ja, dan ga je dat zo meteen misschien wel kunnen doen met niemand minder dan Clouseau. Ik kijk er nu al naar uit. Eerst Shakira en haar Zoo.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja!
3: Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Goedemiddag, het is 1 uur.
6: 14 nieuws.
5: Nicky van Driessen.
7: De nationale betoging is aan de gang. 40.000 mensen betogen vandaag in Brussel tegen het beleid van de federale regering. Het is al de zesde keer dat de vakbonden zo'n betoging organiseren. De pensioenshervorming is bezorgdheid nummer 1, maar ook de besparingen op de werkende mensen.
8: Er zijn weer besparingen die eraan komen. Dat kan niet nog eens op de kap van de werknemers worden afgedraaid.
9: Omdat ik vind dat in de pensioenhervorming dat er toch nog veel te weinig rekening gehouden wordt met vrouwen. Hè, omdat vrouwen heel dikwijls zorgtaken opnemen, hebben ze minder pensioenopbouw.
7: Verschillende Joodse organisaties dienen een klacht in bij het parket van Brussel na gezangen die oproepen tot jodenhaat tijdens de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht eerder deze maand. Het parket had zelf ook al een onderzoek geopend en probeert de clubsupporters die de antisemitische slogan zouden geroepen hebben op te sporen, onder andere via camerabeelden. Gisteren is de voorzitter van Club Brugge ook al verhoord geweest. Nu het muggenseizoen start, willen wetenschappers de tijgermug zo goed mogelijk opvolgen. Ze vragen ons om het te melden als we de kleine zwarte mug met de witte strepen zien. Dat kan op muggensurveillance.be. De tijgermug kan gevaarlijk zijn omdat ze tropische virussen kan overdragen waar je erg ziek van kan worden. Maar je kunt er zelf ook iets tegen doen, weet het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
10: De mug broedt of legt eitjes in kleine waterrecipiënten, emmers, speelgoed, afdekzelden. Dus wij kunnen eigenlijk die plekken vermijden. We kunnen ook water verversen, bijvoorbeeld drinkenbakjes voor vogels of afdekken, bijvoorbeeld voor regentonnen. En natuurlijk ook melden, ook op plekken waar dat we ze al gevonden hebben, zodoende dat we toch de situatie beter kunnen inschatten.
7: En afgelopen nacht hebben Rusland en Oekraïne opnieuw honderden drones op elkaar afgevuurd. Daarmee is een einde gekomen aan het korte staakt het vuren van 3 dagen. Rusland zegt dat het zijn gevechtsoperaties inderdaad heeft hervat, maar benadrukt ook dat het nog altijd open staat voor vredesgesprekken met Oekraïne. Het wordt fris deze namiddag en bewolkt, tijdelijk wel droger weer tot 14 graden. Morgen staat er een kille wind overdag, krijgen we veel buien die soms ook fel kunnen zijn met lokaal onweer. De dagen daarna blijft het voorlopig meestal een wisselvallig weer.
6: M&M.
5: Heb je onze nieuwe big hit al gehoord? Het is er eentje die je vorige week misschien al wel spotte hier op M&M Live.

De bouwzaak. Ik moet zeggen, ik word niet meer zo vrolijk van het weer. Ja, nee, we hebben nu zo'n paar echt goede weken gehad waar het zo bijna zomer leek. Ineens is het terug grijs en koud. Dus dan moet je het maar hebben van die zomersongs hier op de radio. Hè. Maar weet je, er is toch één band die me er altijd kan doorhelpen op een bewolkte dag. En dat is natuurlijk ABBA. Want dan vooral één specifiek nummer. Zo goed zelfs dat Madonna het sampelde voor haar song Hung Up en dat ook een mega hit werd. Dus voor alle singles die nog op zoek zijn, zing deze maar mee, want het brengt misschien wel geluk.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Kidnet viert feest met Like Me.
3: Tijd om te leven.
2: Wij komen
4: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
2: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
3: Want ik ben Like Me.
2: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
3: Tot dan!
2: Van 14 tot en met 17 mei.
3: Meer
2: info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
5: Swiss Sign staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
2: joehoe,
5: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat

0: Savage is all I wanna be. M&M. Heel goed nieuws voor die fans van Milk Inc. Want ze zijn nu wel echt helemaal terug. Hè. 23 en 24 oktober staan ze met hun eerste show nog eens sinds al die jaren solo in de AFAS Dome. Milk Inc. Forever gaat ongelooflijk feest worden. Zeker nu er nog een nieuwe single is bijgekomen. Na Unstoppable is er nu Medicine. 8 mei, vorige week vrijdag, dan waren ze hier ook in de M&M ochtendshow te gast. En dan hebben ze daar ook een beetje verteld over wat die song gaat. Want het gaat wel echt blijkbaar over muziek. Muziek als medicijn, en dat is blijkbaar wel gezond volgens Linda.
1: Dat is wetenschappelijk bewezen. Hè? Muziek is gewoon heel gezond voor je lijf, voor je brein, voor je welzijn. Ja. Ja, bewegen, dansen, luisteren naar muziek, ja, dat zorgt voor een langer, gelukkiger leven.
0: Ja, voilà. Dus dat zorgt voor een langer en gelukkiger leven. Daarover gaat het. Maar het leuke is ook wel dat ze die song gewoon helemaal samen geschreven hebben. Ja, echt Reggie en Linda te samen. En dat schrijfproces dat ging blijkbaar wel een beetje vlotter dan die eerste song, Unstoppable.
2: Unstoppable was een mega olifantendracht. Dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft 2 jaar. Natuurlijk, ja. Dat is de eerste single na zoveel jaar. Je moet elkaar terug leren kennen. En dat schrijfproces was echt een hel. We zijn heel blij dat hij er ooit geraakt is en het goed gedaan heeft. Want dat was echt vreselijk. Maar als je dan ziet hoe snel dat nu gegaan is bij Madison, dat is wel een ander. Ja. Nu zit dat allemaal terug op zijn plaats. Ja, superbot. Dus het was echt gewoon plek van de ander. Het was 2 jaar, dit was 2 dagen. Dus was wel...
1: Ja, we hebben op 2 dagen 2 nummers geschreven. Ja, ja. Er komt er eigenlijk nog eentje aan wat eigenlijk niet gepland was. Maar omdat hem zo goed is, gaan we die ook uitbrengen.
0: Oh, hoe spannend. Dus, na Madison gaat er dus nog een song komen. Dat belooft daar voor 23 en 24 oktober in die AFAS Dome. Hier zijn ze nog eens met Madison.

hun eerste live optreden. Zalig. Merci, Guy, om dat even te delen. Madison van Milk Inc. Nu Geronimo.

Ken je zo dat filmpje van mensen die zo hun oven open doen en dan zo dit horen? Zo. Ja, dat liedje gaan we dus zo meteen spelen. Maar dan in de echte versie van Usher. Eerst nog eens even checken op de weg op de binnenring rond Brussel. 10 minuten erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel zijn vanwege de nationale betoging ook heel wat tunnels dicht richting Zuid. Het gaat onder meer om de Annie Cordie-tunnel, de Rogier-tunnel, de Kruidtuin-tunnel, de Hallepoort-tunnel. En verder zijn ook de Rijerscentrum-tunnel, de Jubel.

Ring richting Nederland voor de rest een kwartier extra van Antwerpen-West tot Deurne. In Wallonië is door een ongeval op de E19 van Bergen naar Brussel de weg volledig versperd ter hoogte van Jemap. Sorry, ik vind dat een grappige naam, Jemap. Het verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit in Doer en er staat daar 40 minuten file vanaf de grens met Frankrijk. Ook op de E42 van Doornik naar Bergen is er daardoor hinder. 20 minuten file rijden van Bernissaar tot Pommereu. Maar zeg maar, wat voor namen zijn dat vandaag? Waar ik dus de snelweg moet verlaten. Sorry voor mijn uitspraak als het fout is. Ook op de lokale N-wegen staan files van ruim een half uur. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: M&M Live.

wel heb gehoord, is Maureen prachtig horen zingen vandaag. Een cover van Aiken. Je hoort er zo meteen nog een kleine recap van voor als je het gemist hebt. En ook die prachtige song van Aiken, Right Now, komt eraan. Maxim, eerst Sabrina Carpenter met Manchild.

0: Anakin's father.
1: Here is brother Bambi.
2: Halleluja, brothers and sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
2: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bambi?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bambi.
5: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Een stralende huid? Dat kan met de misthuif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
12: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Weeknd met Right Now, waar je ook misschien wel dit nummer van kent. So maar zo klonk het vanochtend in Maureen haar versie tijdens de ochtendshow. Prachtig zeg, altijd als Maureen iets zingt. Die volledige versie kan je ook checken op VRT Max. En er is nog meer goed nieuws. M&M Throwback

over exact 5 dagen, 4 uren, 41 minuten en 36 seconden gaat Aiken en Nio ook hier in België in de AFAS Dome staan. Ze gaan samen op tour, Nights Like This Tour. En je kan er tickets voor winnen. Nu vanaf donderdag tot en met zaterdag dan eigenlijk in M&M Throwback Ticket Weekend. Onder meer ook voor Flowrida en voor die Nio en Aiken. Prachtige concerten, prachtige prijzen. Dus zeker luister vanaf donderdagochtend naar M&M Throwback met DJ Evelien de Bakker.

Pommelien-Thijs. 27 juni wordt fantastisch. En als we dan nog een beetje verder vooruitblikken naar het einde van augustus in Hasselt, dan is dat natuurlijk de 41ste editie van Pukkelpop met Zara Larsson onder meer. Nog heel wat artiesten. En deze somber staat daar ook te blinken. Homewrecker.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Catnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
10: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
11: Met mij, Lieve Scheren.
10: En met mij, Hetty Halsmoortel.
9: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap
12: op Domeintuinbroek.
9: Tickets via nerdlandfestival.be of catnetvoorouders.be.
13: En een hele goede middag, het is 2:00.
14: VRT Nieuws.
13: Krijg je van Nicky van Driessen.
15: De drie vakbonden betogen tegen het beleid van de regering. 40.000 mensen stappen vandaag mee in de nationale betoging in Brussel.
16: Het feit dat men constant bezig is met alle sociale rechten voor de werknemers stelselmatig af te bouwen.
15: Het is al de zesde keer dat de vakbonden een betoging organiseren. De pensioenshervorming is bezorgdheid nummer 1 en ook de besparingen op de werkende mens.
17: Normaal gezien ben ik niet echt een staker, maar het is al de tweede keer dat ik kom. De regering maakt mij echt wel kwaad. Het is altijd de hardwerkende mensen die het eigenlijk betalen.
18: Ik ben nog een jaar van mijn pensioen en ik weet dus niet, kan ik op pensioen gaan of kan ik niet, ga het verlengd worden, ik weet niks.
15: Vanaf volgende week is er in ons land een nieuwe en snellere test voor het hantavirus. Specifiek voor de Andes-variant, die ook is uitgebroken op het Nederlandse cruiseschip en door passagiers is verspreid. Nu wordt nog een tragere test gebruikt, waardoor de twee Belgen die mogelijk besmet zijn met het virus langer moeten wachten op hun testresultaat. Als ze positief zouden zijn, blijven ze in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Zo niet, worden ze thuis verder opgevolgd en blijven ze in quarantaine. Wellicht weten we vanavond het resultaat. De Joodse gemeenschap stelt voor om een controlecommissie van dokters op te richten voor rituele besnijdingen. Dat schrijft de krant De Tijd. Die zou rituele besnijders dan kunnen beoordelen op hun medische kennis en manier van werken. Want het parket in Antwerpen wil op dit moment twee Joodse besnijders voor de rechter brengen, omdat ze illegaal te werk gingen. In België heb je verplicht een artsendiploma nodig als je dat wil doen. En verschillende Joodse organisaties dienen een klacht in bij het parket van Brussel na gezangen die oproepen tot jodenhaat tijdens de voetbalmatch tussen Club Brugge en Anderlecht van eerder deze maand. Het parket had zelf ook al een onderzoek opgestart en probeert de clubsupporters die de antisemitische slogans zouden geroepen hebben op te sporen. Gisteren werd ook al de voorzitter van Club Brugge verhoord. Het blijft bewolkt weer, tijdelijk ook droger tot 14 graden. Morgen wordt een frisse dag met een kille wind overdag en veel buien. Mogelijk lokaal ook hier en daar onweer. Later in deze week blijft het wisselvallig.
19: M&M. Waar zitten hier die One Direction fans? Ik heb jullie nodig zo meteen om keihard mee te zingen. Eerst Jennifer Lopez en David Guetta.

The One Defense. Ze zijn er. Iris Blije, die is meer dan blij zelfs, want ze stuurt One D-fan hier, woehoe. Ja, dat is mijn job, hè, jou blij maken. Zelfs met de vervelendste taakjes in je huis, zoals bij Eddie uit Schoten. Die moet strijken, zeg vandaag. Ach, maar ja, met een line dance van achter je strijkijzer wordt dat wel plezanter. Geef toe met Dasha.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè.
8: Wow, die werken echt super hard.
7: Ja, dat is de bouw, hè.
8: Maar gaan die daar zelf wonen?
7: Nee.
8: En gaan die daar ook niet werken?
7: Nee, nee.
8: Waarom doen die dan zo hard hun best?
7: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè.
8: Ook als het voor iemand anders is.
7: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
9: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.

Je kent misschien wel dat gevoel dat je zo 's avonds op een feestje bent of op stap met je vrienden en je voelt je echt alsof je de hele wereld aan kan. Je bent cool, zelfzeker, je vergeet even al je zorgen, je geniet gewoon van het feestje of van de muziek. Maar dan sta je op en dan krijg je die reality check, gedachten die alle kanten opschieten, onzekerheden. En dan zou je het liefst, zoals Dracula, ver weg blijven van de zon. Wel, daarover zingt Tame Impala, ook wel de king of the stage, exact een week geleden in de AFAS Dome. Er is Dracula. The morning.

Yes. Zeg, als ik jou dan vraag, noem me één ding waar jij van houdt. Wat is dan het eerste dat in je opkomt binnen de eerste 5 seconden? Stuur dat maar eens even door als je wil in die M&M-app. En ja, dat mag ook ananas op een pizza zijn. Ik ga niet judgen. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog een kwartier extra van Sint Annalinkroever tot Deurne. En nog richting

Solo. Het eerste ding waar jij van houdt dat in je opkomt bij mij, zeg dat chocotoffen bijvoorbeeld. Ik heb dat nu onlangs terug ontdekt, dat snoepje. En I love it. Andy stuurt, ik hou van mijn kinderen. Ook heel cute natuurlijk. Napoleonbolletjes, zegt Katrien. Ze van die zure matten deze keer ook nog. Wel, een ex en Max en Andy Grammer liever. Die houden het liefst gewoon van jou. Hey, dat is toch mooi op deze dinsdag?

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M Live.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL.
6: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
10: Halleluja, brothers en sisters.
11: Halleluja, brother Bambi.
10: Donderdag is het weer zover.
12: Hemelvaartsdag.
11: Halleluja.
10: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
9: Welke hemelse korting, brother Bambi?
10: Nee tegen BTW, brother vader.
11: Halleluja, brother Bambi.
13: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
14: M&M, repeat, doen we niet.
15: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song

Gerrit zegt aha. Zeggen we dan, uit mijn tijd, altijd leuk, lijkt wel op M&M Throwback hier. Ah, maar dat is tof, hè. Goeie songs uit de 80s. Zo meteen nog even een recap van als jij afgelopen weekend bij Bazaar was in de Lotto Arena. Het was daar helaas wel zonder Pommelien Thijs. De fans hadden misschien gehoopt dat ze Hou Me Vast samen gingen zingen daar. Maar het was alleszins een geweldig concert. Hij heeft dat heel goed gedaan, Mathieu Terijn en de band daar samen. Je hoort ze zo meteen na het gilletje van Ava Max.

It's not right, but it's okay. Het is vanavond trouwens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, waar ons land ook in zal meedoen, België. Essila met Dancing on the Ice. De kansen zijn blijkbaar niet super groot, stond in het nieuws. Ben benieuwd hoe dat gaat worden. Maar vanochtend in onze ochtendshow hoorde ik nog leuk nieuws bij Sander, Maureen en Imaan over Eurovision. Namelijk over drie mensen die je sowieso kent. Drie echte Eurovision stars die samen iets hebben gedaan. Het gaat onder meer over deze... Karia, die ken je nog wel van Cha Cha Cha, ook wel een Eurovision legend. Ook onder meer deze.

land. Heeft het ook heel goed gedaan natuurlijk. En deze. Joost uit Nederland natuurlijk. Die hebben samen een boyband opgericht. En ze hebben meteen ook al 3 nieuwe songs opgenomen, eigenlijk, zo mogen we het zeggen. Euroboys, zo heet de boyband. De nummers zijn heel uiteenlopend, maar bijvoorbeeld dit is 1 nummer dat ze al hebben uitgebracht. Ja, dit is nog wel savai, hè? 2000. Het is wel heel grappig. Wow. Nooit gedacht dat Joost, Caria en Tommy Cash samen een boyband gingen oprichten. Maar kijk, het is toch gebeurd. Om een beetje in de Eurovision-stijl te blijven. Nu dus Tom Dice, die voor ons land natuurlijk ook heeft meegedaan in 2010 met Me and My Guitar. Prachtig, is het maar een beetje luider.

Ja. Hij heeft die eerste halve finale toen zelfs gewonnen, bleek achteraf, Tom Dyes. En is toen mooi zesde geworden in die grote finale in Oslo 2010. Mogen we toch wel heel trots op zijn, Tom Dyes.

0: 14 nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik rij nooit meer met een BMW rond. Hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
10: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: beste.
1: Ons land scoort wat minder goed voor LGBTQI+-rechten. België stond jarenlang op de tweede plaats, maar zakt nu naar de vierde plek op de Rainbow Map. Die vergelijkt elk jaar Europese landen op basis van wetten en bescherming van LGBTQI+-rechten. De Vlaamse belangenvereniging Savaria ziet drie dingen die beter kunnen bij ons.
2: Vandaag wordt het oproepen tot haat tegen LGBTQI+-personen niet vervolgd. Non-binaire personen worden vandaag nog altijd gedwongen om een M of een V op een identiteitskaart te zetten. Ook dat moet aangepast worden. En er zijn nog altijd medische ingrepen op intersexe jongeren mogelijk, zonder dat zij daar zelf toestemming voor geven en zonder dat die noodzakelijk zijn.
1: Vlaams parlementslid Philip de Winter van Vlaams Belang mag niet naar het Verenigd Koninkrijk. Normaal zou hij daar zaterdag in de hoofdstad Londen deelnemen aan een protestbetoging tegen massa-immigratie, maar de Winter kreeg een e-mail waarin staat dat zijn ETA-visum, dat nodig is om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, is ingetrokken. Zijn aanwezigheid is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, staat er te lezen. De Winter noemt het een beperking van zijn vrije meningsuiting. Twee Amerikaanse politieagenten spannen een rechtszaak aan tegen het productiebedrijf van Hollywood-acteurs Matt Damon en Ben Affleck. De aanleiding is de Netflix-film The Rip, waarin Damon en Affleck twee politieagenten uit Miami spelen die corruptie binnen het politiekorps moeten blootleggen. Maar de echte agenten zeggen dat de film te sterk lijkt op een zaak waaraan zij jaren geleden hebben gewerkt en dat hun reputatie daardoor schade oploopt. De mensen denken nu dat zij corrupt zijn. Hoewel hun namen niet gebruikt worden, vinden ze dat er herkenbare details uit hun onderzoek toch in de film verwerkt zijn. Ze eisen nu een schadevergoeding en een duidelijke disclaimer in de bewuste film. Deze namiddag blijft het bewolkt, tijdelijk ook droger tot 14 graden. Morgen wordt een frisse dag met een kille wind overdag en veel buien, mogelijk ook onweer. Later in de week blijft het ook wisselvallig. M&M.
3: Weet je wat echt ongewoon cool is? Vanaf deze zondag kan je heel het concert van Pommelien Thijs herbekijken op

Je zit heel stout zeggen, hè. Maar de serie Friends, ik heb dat nooit gesnapt. Ik vind het niet leuk, ik vind het niet grappig. Ja, sorry. Het enige positieve eraan vind ik de soundtrack. Die is leuk, toch? De Rembrandts, die draai ik met alle plezier.

0: Stefanie de Vrekere die kan het goed verwoorden. Die zegt, deze song geeft je zo een zomerstijntje totdat je je hoofd buiten steekt en dan valt er een herfstveertje over je heen. Ik snap het, Stefanie. De zon, ze mag echt dringend terugkomen. Maar zo meteen ga ik nog de favoriete song spelen van Elien Janssens. Eerst Vluchtstrook zo meteen.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
3: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee. Marieke wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.

is dat toch een gevaarlijk nummer, hè? 130 rijden op een vluchtstrook niet aan te raden. Zeker niet als je niet op de baan zit. Wat ik wel kan aanraden is natuurlijk meezingen in je auto, op je werk of op stage. Zoals bij Eileen Janssens uit Leden. Want die zit daar helemaal alleen op de stage. Ze stuurt en ik wil graag wat zingen. Zou je I Love It, I Love It, I Love It van Bella K willen opzetten? En wel, het zit hier toevallig in de playlist, Eileen, alsof het zo moest zijn. It means I have a purpose.

allemaal kunnen gebruiken, denk ik. Sun is shining. Alhoewel, bij Vincent de Kok is het wel zonnig, maar is het in Zwitserland. Het is wel een beetje ver natuurlijk, maar het is daar wel een prachtige blauwe lucht en een felle zon. Geniet ervan. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland. 20 minuten erbij van Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Dan nog naar Antwerpen op de A12. 10 minuten vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel een kwartier vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Vilvoorde. En op andere plaatsen zijn dat enkel kleine vertragingen. Hi. M&M.

Meteor, die mocht vorige week 9 kaarsjes uitblazen. Ja, niet in leeftijd uiteraard, wel omdat Meteor 9 jaar bestaat als artiest. Volgend jaar dus op 5 mei, 10 jaar Meteor in de AFAS-dome. Dat gaat knallen.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: M&M, repeat, doen we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit...

0: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

Ik ben natuurlijk geboren in de Nillies. Dan was je soms nog te jong om nummers te kennen. Maar ik leer nu soms wel nummers herontdekken. Zoals dit bijvoorbeeld. De song van Milky was blijkbaar een one-hit wonder in 2002. Ja, en zoals het gaat met de meeste nummers, steek daar een beetje meer tempo, een beetje meer beat in. En je krijgt een nieuwe versie die anno 2026 meteen terug super populair is en die iedereen leert kennen. En zo is dat nummer uit 2002 weer helemaal van onder het stof gehaald. Just the way you are in de nieuwe versie van Mal.

van Spyro. Zeg, stel je eens voor dat je in één klap 15 miljoen dollar rijker bent. Ah, wel, het kan wel eens gaan gebeuren bij Dua Lipa, want ze heeft Samsung aangeklaagd voor 15 miljoen dollar, omdat ze dus een foto hebben gebruikt van haar voor een reclamecampagne van hun tv's, zonder dat ze iets wist. Dus ja, dat mag natuurlijk niet. Hè. Je mag niet zomaar een foto van iemand gebruiken zonder dat die persoon toestemming geeft. En Dua Lipa was dan zelf nog eigenaar van de auteursrechten van de foto, dus zeer benieuwd hoe dat gaat eindigen. We zijn misschien wel aan het denken om zelf misschien ook eens een mailtje te sturen naar Samsung. Mijn foto mogen ze gebruiken voor 5 miljoen. Deal? Toch?

zondag kan je winnen hier in M&M Throwback vanaf overmorgen. That's why I love her. Miss Independent. Zometeen Club Kouter met Wannes daar live vanuit het UZ Leuven voor Dag van de Verpleging. Veel plezier vanaf 4 uur.

0: Je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Goedemiddag, het is 4 uur.
8: 14 uur.
7: En hier is Nicky van Driessen.
9: De nationale betoging verliep vandaag zonder incidenten. De drie vakbonden zijn blij met hoe de betoging in Brussel verlopen is. Er waren wel vandaag veel minder deelnemers dan vorige keer. In maart waren er volgens de politie 80.000, vandaag 40.000. Het is al de zesde betoging tegen de federale regering en dan is het dus logisch dat er minder volk is, zegt de liberale vakbond.
10: We leven in budgetair moeilijke tijden. Telkens dat mensen op straat komen, betekent dat serieus loonverlies. Wat werkgeversorganisaties of politici ook mogen denken, dat allemaal verlengde weekends zijn. Mensen leveren daar loon voor in, dus dat doet af en toe pijn. Er zijn zeker zoveel mensen die vandaag aan het werk zijn en die het ook totaal niet eens zijn met wat vandaag door de regeringspartijen beslist wordt. Dus in die zin, het is rustig verlopen. Het was een aangename atmosfeer, dus we zijn zeker niet ontevreden.
9: De vakbonden zijn onder meer tegen de pensioenshervorming en de besparingen op de werkende mensen. In het federaal parlement zal morgen dan toch niet gestemd worden over die pensioenshervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen en vragen daarom nu advies aan de Raad van State. Het is een van de belangrijkste maatregelen in het regeerakkoord van de federale regering van Bart De Wever. Maar in de oppositie is er veel kritiek op de malus. Dat wil zeggen, wie vervroegd met pensioen gaat en niet voldoende heeft gewerkt, krijgt dan een lager bedrag. Ons land zakt naar de vierde plek op de Rainbow Map. Die vergelijkt elk jaar Europese landen op basis van wetten en bescherming van de LGBTQI+-rechten. Ons land stond jarenlang op nummertje 2, maar de Vlaamse belangenvereniging Savaria ziet drie dingen die vandaag de dag beter kunnen.
11: Vandaag wordt het oproepen tot haat tegen LGBTQI+-personen niet vervolgd. Non-binaire personen worden vandaag nog altijd gedwongen om een M of een V op een identiteitskaart te zetten. Ook dat moet aangepast worden. En er zijn nog altijd medische ingrepen op intersexe jongeren mogelijk, zonder dat zij daar zelf toestemming voor geven en zonder dat die noodzakelijk zijn.
9: En in Japan liggen over twee weken zwart-wit chipszakken in de winkelrekken, omdat een belangrijke producent tijdelijk geen felgekleurde chipszakken meer kan maken. En dat komt door de oorlog in Iran. Want er is een tekort aan nafta, zegt het bedrijf. En dat is een grondstof die gebruikt wordt om inkt te maken om die chipszakjes te kleuren. Het blijft bewolkt weer, maar droog tot 14 graden. Morgen krijgen we nog frisser weer met een kille wind overdag. Veel buien ook, mogelijk een onweer. En ook de dagen daarna zien er voorlopig erg wisselvallig uit.
7: Mirjam, we beginnen al met 135 kilometer file vandaag.
12: En vooral veel problemen weer op de Antwerpse ring richting Nederland. Aan het begin van de E313 naar Hasselt in Antwerpen-Oost is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Dat betekent 1 uur file daar vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Ring richting Gent, dat is een half uur vanaf Antwerpen-Noord. En natuurlijk de files naar Antwerpen, een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Kruijbeke. Ook op de A12 vanaf Wilrijk een kwartier. Op de E19 vanaf Kleine Bareel ook 15 minuten. En dan ook de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Naar Brussel een beetje vertragen op de A12 in Londerzeel door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder ook in Strombeek een ongeval op de aansluiting met de Buitenring. Ook daar is één rijstrook dicht. Voor de Buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. M&M.

0: Dance van Calvin Harris. Het is 4:06. M&M. Welkom bij Club Kautar. De week is al half weg voor heel wat mensen. Korte week, want het is hemelvaartweekend natuurlijk. Dus misschien heb jij ook wel een verlengd weekend dit weekend en kijk je daar al keihard naar uit. Dat is voor heel wat mensen het geval. Maar voor anderen is dat niet het geval. Die moeten gewoon werken. Er zijn mensen die een beroep uitoefenen die wel gewoon moeten werken tijdens zo'n verlengd weekend. En dat heeft nu super toevallig ook heel veel te maken met waar Wannes op dit moment is. Dag Wannes.
1: Hey, hoor je mij goed?
0: Ik hoor jou zeer goed.
1: Ja, ik ben op dit moment in het UZ Leuven. Het is dag van de verpleging, dus ik kom eens een kort giftje meedraaien vandaag. Geweldig, toch?
0: Cool, ja. En wat ga je allemaal moeten doen? Ga je daar wel een beetje begeleid worden?
1: Ik ga hier zometeen Cato ontmoeten. Zij is zelf verpleegkundige en ze gaat me meenemen doorheen de dag. En heel belangrijk, de andere verpleegkundige gaan we ook eens in de bloemetjes zetten vandaag.
0: Ah, oké.
1: Dus ja, wat gaat hier zo allemaal gebeuren? Ik ga mij helemaal ontpoppen als pro-verpleegkundige vandaag.
0: Ja, ik ben zeer benieuwd. Ik hoop dat daar goed komt, vooral.
1: Ja, ik hoop het ook. Ik hoop niet dat ik een patiënt uit bed laat vallen of zo. Hè. Dat gaan we natuurlijk wel weer maken. Natuurlijk.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga je vooral heel goed je ding daar laten doen bij Cato, de verpleegster. Dus Wannes, we horen straks elkaar zometeen wel terug. Dan ga ik hier nog wat muziek spelen en zo meteen ook...

0: Veel temperature gaan we de komende dagen denk ik toch niet echt meemaken. Wat een triestig weer is dit, zeg. En dat voor zowat midden mei. Maar goed, we zullen er nog even van genieten voor we volgende week weer lekker warm in de zon kunnen zitten. En voor nu gaan we vooral ons even goed focussen op onze quiz.
1: Wat was dat?
0: Spelen ze meteen, wat was dat? De quiz waardoor je weer helemaal op de hoogte bent van wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Gisteren gaf Ashraya 4 juiste antwoorden. Het is absoluut niet onmogelijk om daarboven te klimmen en de winnaar van de week te worden. Als je graag meespeelt, dan stuur je wat was dat in de app van M&M. Om kans te maken op Club Koutersokken natuurlijk. En zoals altijd geef ik je ook nog graag even een tip mee. En die gaat als volgt.

0: Als je dus graag meespeelt zometeen, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium menu pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Ah, oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
6: Nee, maar ik wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: hebben tijd voor wat was dat?
1: Wat was dat?
0: De quiz waardoor je weer helemaal mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Als je goed je best doet, dan ben jij misschien wel de persoon die de exclusieve Club Kautar sokken kan scoren. Als je op het einde van de week natuurlijk onze beste speler bent. Ik ga eens even checken bij ons Kelly hoe hard ze erin gelooft. Dag Kelly.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag.
0: Goeie vier uur vind ik een goeie, Kelly. Zeg, ben jij goed in zo het nieuws volgen?
2: Vandaag was ik een beetje moeilijker te volgen, omdat ik deze middag een trefbaltoernooi had op school. Dat ik moest helpen scheidsrechten. Dus dat was moeilijker vandaag net.
0: Je bent leerkracht LO. Trefbal, is dat dan zo? Dat is zo met ballen gooien naar elkaar, toch?
2: Inderdaad, iemand aanraken op het andere veld en de bal botst op de grond, dan is die persoon eraan.
0: Geen slachtoffers gevallen, want dat kan zo soms wel eens heftig worden, hè?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Okay,
2: dat is
0: heel
2: goed gespeeld.
0: Ah, dat is goed, ze zijn sportief geweest. Okay, wel iets minder goed voor jou natuurlijk, dat je het nieuws van minder gevolgd hebt. Maar Kelly, er is toch absoluut niets verloren. Soms is het ook wel een beetje parate kennis zo af en toe. Dus het komt goed. Je geeft LO in het lager onderwijs. Dat zijn allemaal dingen die je dan sowieso wel hoort te weten, denk ik. Je speelt zo meteen dus mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. De bedoeling is dat je de vragen zo snel mogelijk beantwoordt. Weet je een vraag niet, dan moet je gewoon pas zeggen. Dan raak je het snelste vooruit, dat is het beste. En dan haal je misschien wel nog wat meer punten. De tijd begint te lopen van zodra ik de eerste vraag heb gesteld. En je moet toch minstens 5 juiste antwoorden kunnen geven om al boven onze speler van gisteren te jumpen. Wat denk je?
2: Dat wij dat gaan proberen.
0: Ah, wel, Kenny, dat vind ik een zeer goed idee. Ik stel voor dat we er gewoon meteen aan beginnen met jouw eerste vraag. 40.000 mensen kwamen vandaag op straat voor de nationale betoging. Ze staken tegen beslissingen van de federale regering. Hoe heet onze eerste minister?
2: Bart Wever.
0: Vanochtend was de weg naar Brussels Airport afgesloten door een gaslek. Naar welke Spaanse stad ga je op vakantie als er BCN staat op je ticket?
2: Barcelona.
0: Er is een prijzenoorlog tussen Aldi en Lidl. Ze verlagen hun prijzen en houden hun promo's geheim. Hoeveel appels neem je het best als het 2+3 gratis is?
2: 5.
0: De Franse president Macron onderbreekt een speech omdat er te veel gebabbeld wordt. Geef eens je luidste sst. Kan je goed als leerkracht. In Japan koop je binnenkort chipszakken zonder kleuren omdat er een inkttekort is. Noem een kleur uit het logo van Lay's.
2: Rood.
0: Vandaag start de 79e editie van het filmfestival van Cannes. In welke film met Leonardo DiCaprio zinkt een enorm schip door een ijsberg?
2: Titanic.
0: Dat is helemaal juist. Hey Kelly. Dat zijn hier 6 juiste antwoorden die je gegeven hebt.
2: Super.
0: Yes. Die, het kan toch wel nog goed komen, ook al heb je de actualiteit niet echt gevolgd.
2: Ja, inderdaad. Kijk, het staat een makkelijke vraag voor mij, denk ik.
0: Oh, kijk. Je staat nu helemaal boven onze ranking, of bovenaan toch alleszins. Als er nu morgen niemand 7 juiste antwoorden geeft, dat betekent dat jij die Club Kautar sokken kan scoren. De kans is ook groter, want het is een korte week deze week, Kelly. Dus dat komt goed uit.
2: Oké, super.
0: Geniet nog van je avond. En voilà, tot snel misschien, hè.
2: Tot snel.
0: Dag, Kelly. Bye-bye.
2: Bye.
1: Wat was dat?
3: Kan jij het beter?
1: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: No tears left to cry, Ariana Grande. Wel wat daar, en als je ziet hoeveel file er al staat op de weg, Mirjam, 180 kilometer.
2: Ja, vooral op de Antwerpse ring heb je toch nog recht op groene. In Antwerpen-Oost is aan het begin van de E313 de weg wel vrijgemaakt, maar toch nog altijd ruim 1 uur extra daar vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Richting Gent ook 40 minuten vanaf Antwerpen-Noord naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven-Oost een kwartier. Een half uur vanaf Kruijbeke, 20 minuten vanaf Wilrijk, een half uur ook vanaf Kleine Bareel en ook zoveel op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Dan naar Brussel vertragen op de E40 in Merelbeke door een ongeval links. Ook op de A12 in Meissen een ongeval. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. En dan de buitenring rond Brussel. 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Verder kleinere vertragingen.

0: Het is 4:30. En ja, Wannes Lacroix, je hebt hem hier nog niet in de studio gehoord. M&M. Maar daar is een zeer goede reden voor, want het is vandaag dag van de verpleging. En wij vonden het toch belangrijk om dat nog eens extra in de kijker te zetten. Daarom is Wannes as we speak in het UZ in Leuven. Ik heb ook al licht zicht op hoe hij eruit ziet. En dat is toch wel zeer prachtig. Je kan het ook meevolgen als je kijkt via VRT Max. Hij heeft zijn verplegerspakje al aan. Maar hij gaat daar vooral een kleine shift meedraaien met Cato. En ik heb er ergens vertrouwen in, maar ergens pak ik mij toch ook een beetje zorgen, maar dat is voor zometeen.
1: Flowrida komt terug. Na meer dan 10 jaar brengt hij zijn wereldhits naar Vorst Nationaal. Feest mee met Flowrida op 26 mei. Tickets via fkpscorpio.be. Samen met M&M.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting.

0: samenleving. Dus van mij krijg je alvast een dik applaus. En we beslissen dan toch wel om vandaag de verplegers nog wat extra in de kijker te zetten. En daar gaat Wannes persoonlijk voor zorgen. Dag Wannes!
1: Goeiedag, goeiedag. Ik sta hier op dit moment in het UZ in Leuven, Campus Gasthuisberg, ook wel beter bekend. Met de fantastische Kasto hier naast mij. Je kan het zien als je meekijkt op VRT Max. Zij is ook verpleegkundige hier in het UZ. En het is vandaag dag van de verpleging en we komen ze in de bloemetjes zetten. Nu, ik hoop dat je van pralines houdt, want ik heb pralines bij. Dus die zal ik straks droppen waar dat jullie zitten en dan kunnen jullie daarvan genieten. Okay. Maar Kato, we gaan vandaag werken. Wat gaan we allemaal doen?
2: We gaan van alles doen. We gaan parameters nemen bij de patiënt. Oh. Ik hoop ook leuke babbeltjes doen. Antibiotica, voorbereiden. Van alles.
1: Amai, ik zie er zelf heel professioneel uit. Ja, jij ziet er ook professioneel uit. Maar je hebt vandaag al moeten werken. Wat heb je allemaal al moeten doen?
2: We beginnen de ochtend altijd met alle medicatie na te kijken, voor te bereiden, toe te dienen, ook antibiotica's en zo. Bloednames, hygiënische zorgen toedienen aan de mensen.
1: Een hele hoop eigenlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Heel veel. Heel divers.
1: Want wat vind je eigenlijk zo leuk aan het verpleegkundige zijn? Of mag ik het zo noemen?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, zeker. Ik denk vooral als je aankomt op je shift, is geen enkele dag hetzelfde.
1: Het is altijd anders.
2: Het is altijd anders. Altijd andere dingen te doen. Andere patiënten die je voor je hebt. Echt super fijn om zo divers te kunnen werken.
1: Ja, want het is vandaag ook de dag van de verpleging. Daarom zijn we hier vandaag ook. Waarom is die dag zo belangrijk?
2: Ik vind dat wij wel één dag van het jaar een beetje in de kijker mogen gezet worden, om het zo te zeggen. Ik doe mijn job ook heel graag, dus ik vind dat een heel mooie job. Dus ik vind dat ook wel goed dat dat eens in de bloemetjes wordt gezet. En ik hoop dat de mensen van buitenaf dan ook zien dat dat een heel mooi beroep is en dat dat misschien mensen ook wel aanspoort om toch ook voor de zorg te kiezen, als ze ooit nog zouden moeten kiezen voor een studie.
1: Het is ook wel een pittige job, heb ik me weten vertellen. Zijn er veel tekorten?
2: Dat toch wel.
1: Ja, want er kwam vandaag ook een artikel uit. 4 op de 10 van de verpleegkundigen maakt soms of heeft soms te maken met agressie. Ervaar jij dit soms ook?
2: Agressie van patiënten uit kan soms verbaal of fysiek wel aanwezig zijn, maar dat is vaker wanneer dat patiënten echt verward

0: leeftijd en zo van die.
1: Ja, waarschijnlijk ook door het slechte nieuws dat ze het soms kunnen krijgen.
0: Ja, ook zeker. Ja,
1: en heel veel stress.
0: Ja, begrijpelijk dan ook.
1: Ja, wel, ik ga jou vandaag een beetje helpen. Het komt hier helemaal goed. En je hoort het koud daar. Ik hoop dat dat hier allemaal goed komt. Heb je vertrouwen in mij?
2: Ik hoop. Ik heb zoiets van eerst zien en dan geloven, denk ik. Wat is dat een goede
1: idee? Ik denk wel dat ik dat goed. Wat gaan we zo meteen doen?
0: Ik denk de antibiotica voorbereiden. Ja.
1: Oké. Oké, u hoort voilà. Het. Ik ga zo meteen antibiotica voorbereiden.
2: Oké, dan wens ik jou heel veel succes met antibiotica voorbereiden. Ik hoor je zo meteen.
3: Joehoe. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean staat op nummer 1 in de M&M 50. Make it so easy
4: to fall in love. Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M.

0: een verplegerspakje in het UZ in Leuven voor de dag van de verpleging. Hij is daar Cato een handje aan het helpen. Wannes, wat gaan jullie allemaal doen?
1: Ja, Cato is me eigenlijk een beetje aan het begeleiden als een klein kind, want we staan hier op dit moment aan een kar waar er antibiotica op ligt. We moeten antibiotica voorbereiden, ja, hè, Cato?
2: Klopt.
1: Oké, ja. Maar wat is de eerste belangrijke stap dat we moeten doen?
2: We gaan altijd eerst onze handen even ontsmetten.
1: Handjes ontsmetten. Oké,
2: doen we even. Twee keer pompen.
1: Tjoep, tjoep. Ja. Oei, ik ben echt aan het knoeien.
2: Ja, dat is veel.
1: Is dat altijd?
2: En dan wrijven daar overal uw
1: handen. Oh, vind ik het beste gevoel ooit. Zo alcoholgel op die handen, heerlijk. Oké, en nu? Dit is antibiotica. Ik zie hier een oplosmiddeltje, wit poeder, een buisje. Wordt dit straks ook echt gebruikt op een echte patiënt?
2: Ja, dus wat we nu gaan maken, gaan we effectief ook straks om 8 uur toedienen bij de antibiotica-ronde aan de patiënt.
1: Oké, dus het moet wel echt goed verlopen, dit. Ik mag niks mis doen.
2: Ja, we gaan het echt geven. Ja.
1: Oké, maar bestaat dit bijvoorbeeld ook in pilvorm of is het een speciale antibiotica?
2: Ja, dit is wel echt de IV-vorm voor echt via de aders toe te dienen. Ja.
1: Oh, daar heb ik helemaal stress van. Ik sta hier ook aan een kar met een naaldenpak, mijn grootste angst. Maar ik stel voor dat we daaraan beginnen, zullen we de mise en place van de dingen even doen.
2: Oké, okay,
1: eerste stap, Cato. Wat moet ik doen?
2: Dat mag je al openmaken.
1: Oké, wat is dit?
2: Het transfermiddel waarmee dat we het oplosmiddel in de poeder van de antibiotica gaan
1: brengen. Oké, en nu?
2: Ja. We gaan even deze al met wat ons... Dat mag je gewoon laten liggen.
1: Ah, dat mag ik laten liggen.
2: Daar kan je nog iets mee misdoen.
1: Ja, want je hebt ook verteld dat ik iets kan desteriliseren. Maar dat is niet de bedoeling, toch?
2: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Oké, dat gaan we niet doen.
2: Open.
1: Ja, dat mag open.
2: Daar mag deze op.
1: Dat is ook ethanol, 70%.
2: Ja,
1: dat lijkt gewoon opgieten.
2: Mag bij mij ook een beetje.
1: Oh, jij doet bij jou ook hoor. Sorry, hier alsjeblieft.
2: Perfect.
1: Voilà, ik heb nu alcoholgel op die compressen gegooid. Kater, ik ben helemaal professional hier aan het worden.
2: Nu gaan we dat openmaken. Okay. Daarna is het belangrijk dat je wat je eraf haalt, daarna niet meer aanraakt.
1: Oké.
2: Dus die kan zo.
1: Oké, klik. Oh, mag ik dat laten staan?
2: Oh, dat maakt niet uit.
1: Helemaal stress krijg ik ervan.
2: En die compressen, die mocht je nu even daarop leggen.
1: Oké, compressen.
2: Dat goed steriel blijft.
1: Oké, voilà. Iconic.
2: Eén kant van die haal je eraf.
1: Okay.
2: En het witte raak je ook niet meer aan.
1: Oké. Het is geen naald, hè?
2: Ja, nee. Het is geen
1: echte
2: naald. Nee.
1: Ik zat aan de verkeerde kant.
2: Die mogen er terug af.
1: Oké, die mogen er af.
2: Ja, allemaal.
1: Allemaal.
2: En die steekt je nu daar zo in.
1: Cato, ik heb echt bang voor mijn leven.
2: Goed duwen.
1: Oh.
2: Ja.
1: Oh my goodness.
2: Nu draaien we deze los.
1: Deze los.
2: Zo goed draaien.
1: Ja?
2: Ja, ook niet meer aanraken dan dat stukje. Dan kun je dat gewoon zo terug op je kar leggen.
1: Hey.
2: Ja.
1: Ja,
2: en nu is.
1: Oh my god, ik heb helemaal bang. Ja?
2: En nu gaan we die samenvoeren. Dus je pakt die vast ook, goed stevig, want dat is niet zo heel gemakkelijk.
1: Oh, Cato.
2: En dan draaien we dat er zo in. En echt duwen en draaien.
1: Amai.
2: Oh
1: my goodness, dat is moeilijk.
2: Ja, dat is niet zo gemakkelijk.
1: Oh my god. Ik durf niet meer.
2: Jawel, duw maar goed door.
1: Ik ben aan het duwen met man en macht. Cato, wat is dit moeilijk?
2: Zit het erin?
1: Nee, het zit erin. Wacht, hier doe jij het even.
2: Wacht,
1: hè? Oh, Cato, het gaat hier helemaal mis. Verpezen zijn.
2: Het zit erin. En nu duwen en schudden. Nu kun je niks meer fout doen.
1: Duwen eigenlijk zoals een cocktail.
2: Echt, dit,
1: mijn favoriete bezigheid.
2: Voilà.
1: Shaken die cocktail.
2: Voilà.
1: Dus eigenlijk zijn we nu een pillencocktail aan het maken.
2: Ja.
1: Heerlijk. Amai.
2: En dan zie je dat oplost, normaal gezien.
1: Jij bent wel sterk, hè, Cato, want ik...
2: Dat is een beetje de techniek, denk ik.
1: Ik ben aan het shaken voor mijn leven.
2: En dan kunnen we dat even zo laten staan.
1: Oké. Het ziet er wel goed uit.
2: Ja, zeker.
1: En voor wat dient dit eigenlijk? Wat gaat er hier, voor welke patiënten hebben dit nodig?
2: Ja, de antibiotica's voor de mensen die hoge ontstekingswaarden hebben, geven we dan antibiotica ook. Ja.
1: Oh, Kautar, ik voel me helemaal professional. Ik voel dat ik misschien toch mijn tweede roeping heb gevonden.
0: Ja, voor de mensen die absoluut niet door hadden wat er net aan het gebeuren was, je hebt een soort van flesje met wat poeder klaargemaakt en dat aan een soort van bakster gehangen, toch?
1: Ja, zo'n infuus zakje, een soort van eigenlijk leeggekapt in een apart bakje, in een glazen flesje. En dat is zo, dat is met een priksysteem. Ik moest heel hard duwen en het zit erin, maar het ging niet al te vlot, maar ik heb het wel gekunnen.
0: Oké, dat is goed. Dan mag je dat vooral nog verder gaan doen en dan komen we straks nog eens bij jou om te horen hoe dat jouw dag als verpleger

0: Hij is voor één dag verpleger, omdat het dag van de verpleegkundige is. Maar wij gaan hier sowieso ook nog op zoek naar iemand die we kunnen toevoegen aan ons clubje. Je weet hoe het werkt ondertussen. Ik heb drie voorwaarden bij. Je moet onder die drie voorwaarden vallen. Is dat het geval, dan moet je vooral van je laten horen in de app van M&M. En wat levert jou dat op? Wel, lidmaatschap bij deze club. Dan ben je officieel lid van Club Kouter. En dat wordt ook echt extra officieel gemaakt in de vorm van een sticker. Een sticker die je krijgt met ons hoofd op, die je overal kan plakken. Hij is brandbestendig, hij is waterbestendig, hij is steelbestendig. We hebben dat hier ooit al eens getest. Maar daarvoor moet je natuurlijk nog eerst onder die drie voorwaarden vallen natuurlijk. Dus vandaag zijn we op zoek naar iemand die bezig is aan een goed boek. We zijn ook op zoek naar iemand die iets kleurrijk aan heeft vandaag. En we zijn op zoek naar iemand die altijd let op nummerplaten. Bij de persoon die we zoeken, ben je bezig aan een goed boek, heb je iets kleurrijk aan en let jij altijd op nummerplaten, dan weet je wat je moet doen. Gewoon even melden in de app van M&M. Tot zo!
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
1: Wat doet de fabrikant?
2: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws. Helemaal helder.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Tednet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
8: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
9: Met mij, Lieve Scheren.
8: En met mij, Hetty Halsmoortel.
7: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
10: Op Domein Tuijbroek.
7: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
11: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
12: Het is Donner Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
13: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
12: Pizza Hut.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Goedemiddag, het is 5 uur
15: 14 nieuws.
0: En hier is Nicky van Driessen.
16: De nationale betoging verliep rustig. Er waren dus geen grote incidenten op de betoging in Brussel vandaag. Wel waren er veel minder deelnemers dan de vorige. In maart toen volgens de politie 80.000, vandaag 40.000. Het is al de zesde betoging en dan is het ook logisch dat er minder volk is, reageert de Socialistische Vakbond.
17: Mensen zijn natuurlijk soms een beetje moe. Zij verliezen loonverlies, zij zien dat er weinig verandert. Maar ik denk dat mensen wel nog altijd bewust van zijn dat deze regering niet direct de regering voor de werkende mensen zijn. En laat ons nu kijken welke richting we willen uitgaan en zullen er nog acties komen, zeker en vast. Zolang dat het sociaal verleg geen eerlijke kans krijgt, denk ik dat we niet anders gaan kunnen.
16: Eén iemand die een projectiel naar de politie had gegooid, werd opgepakt. In een grote loods in Bornem in de provincie Antwerpen worden 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. Onder meer een Porsche, een Ford Mustang, een Harley Davidson. Dat vertelt de FOD Financiën.
18: De verkoop is eigenlijk zowel voor professionelen als voor particulieren. Voor die 25 voertuigen is de totaalprijs die we hopen binnen te halen 500.000. Individueel kunnen we niet zeggen, kijk, dat is de minimumprijs die we willen voorhalen. We weten dat voor 20 van de 25 voertuigen is die bepaald. Dat we zeker die prijs moeten halen, anders gaat het voertuig niet weg. Dat is een overheidsopdracht, ja.
16: Vooral de luxe wagens die gelinkt worden aan het dossier rond thuisverpleegster Stefanie Sander krijgen veel aandacht op de kijkdag vandaag. Vanavond staat in Wenen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op het programma. Onder meer ons land en Israël staan er op het podium om te strijden voor een plek in de finale. Maar deze editie is dus omstreden door die deelname van Israël. Veel protest is er vandaag nog niet te zien, zegt Gianni Paling, die er voor ons is.
9: Van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn.
16: Aan de Franstalige omroep RTBF in Brussel hebben een 40-tal mensen wel actie gevoerd, omdat ze willen dat de RTBF het Eurovisie Songfestival boycott. De actievoerders vinden het niet kunnen dat de RTBF een kandidaat stuurt en ook de zangwedstrijd uitzendt. Aanvaller Matias Fernandes Pardo heeft beslist om voor de Rode Duivels te voetballen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft zowel de Spaanse als de Belgische nationaliteit en kiest nu dus na lang twijfelen toch voor ons land. Vrijdag maakte bondscoach Rudy Garcia zijn WK-selectie bekend. Het valt nog af te wachten of hij Fernandes Pardo ook selecteert. En wielrenner Arnaud Tully heeft moeten opgeven in de Ronde van Italië. Tully was vorige week al ziek, maar stond toch aan de start van de Giro. Vandaag in de vierde rit stapte hij af tijdens de enige beklimming. De renners moeten op dit moment nog zo'n 9 à 10 kilometer koersen. Vanavond en vannacht wordt er regen verwacht, gevolgd door opklaringen, minima van 4 tot 10 graden. Morgen wordt fris, vrij winderig, met veel buien die soms stevig kunnen waaien. En zijn temperaturen tot 14 graden en de dagen daarna blijft het wisselvallig.
0: En hop, Mirjam, we zijn boven de 200 kilometer gesprongen.
10: Ja, nog altijd veel file rond Antwerpen. Voor de ring richting Nederland plus 1 uur. Naar Gent komt er 20 minuten bij vanaf Antwerpen-Noord. Er tweede ring richting Stabroek ook 20 minuten tussen de Liefkeshoektunnel en de A12. Dan naar Antwerpen vanaf Melcele 20 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke een half uur. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. Vanaf Kontig op de E19 10 minuutjes. Vanaf Massenhoven 20 minuten. Ook zoveel op de E19 vanaf Kleine Bareel en op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Naar Brussel op de E40 ruim een half uur tussen Sindenijs-Westrum en Merelbeke komt door een ongeval. Daardoor gaat het ook traag op de binnenring van Gent vanaf Melle. Verder naar Brussel op de A12 20 minuten in Meissen door een ongeval op de rechterrijstrook. Daar is ook een kijkfile naar Antwerpen vanaf Strombeek. En dan ook veel problemen op de buitenring rond Brussel. 1 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. M&M.

0: Wannes, die zit hier niet in de studio vandaag. Die is vandaag aan het ploeteren in het ziekenhuis, in het UZ in Leuven. Is hij daar voor de dag van de verpleging is aan het voelen hoe het is om voor één dag ook echt verpleger te zijn. Hij heeft bijvoorbeeld al antibiotica moeten klaarmaken voor de patiënten enzovoort. Dus hij gaat straks ook nog eens zo'n rondje doen met Cato, die hem daar vol een bak aan het helpen is. Maar dat is voor straks. Eerst gaan we nog iemand toevoegen aan ons clubje. Welkom in de club.
1: Ibe Noeterman.
0: Hey, dag Ibe.
1: Hallo.
0: Ibe, jij zou graag in ons clubje willen komen.
1: Ja, heel graag.
0: Oké, dan zullen we eens meteen overlopen of dat ook echt kan. Ibe, jij bent bezig aan een goed boek. Welk boek precies?
1: Ja. It Starts With Us.
0: Is dat dan de reeks It Ends With Us?
1: Ja.
0: Waar ooit de film met Blake Lively ook van uitgekomen is.
1: Ja.
0: Ja. Je hebt ook iets kleurrijk aan vandaag. Over welke kleur gaat het dan?
1: Ik heb een roze t-shirt aan vandaag.
0: Dat is zeer kleurrijk, kan je wel zeggen. En misschien wel nog de leukste, jij let altijd op nummerplaten.
1: Ja, dat klopt. Ik heb zelf een hele korte naam. Het zijn 3 letters, dus ik ben nog altijd op zoek naar mijn eigen nummerplaat.
0: Ah ja, je bent op zoek naar de Ibe.
1: Ja, klopt.
0: Ik zou je moeten teleurstellen, Ibe. Mijn nummerplaat, daar staat geen Ibe op, voorlopig.
1: Ah, ja. Heel jammer.
0: Maar ben je wel al nummerplaten tegengekomen die heel dicht in de buurt kwamen?
1: Ik heb het wel al omgekeerd gezien en ook met een Y in plaats van een I.
0: Ah ja, ja, ja, ja. Oké, dus het is nog wel even zoeken.
1: Ja, ik blijf mijn zoektocht voort.
0: Hey, maar dat is goed, als ik ooit die nummerplaat zou tegenkomen, dan zal ik het je laten weten, Ibe.
1: Ah, dat zou heel tof zijn.
0: Ben je dan ook iemand die zo kijkt naar... Haha, dat is wel een grappig woord of zo dat het dan vormt, los van je naam?
1: Ja, like, soms kom je zo gepersonaliseerde nummerplaten tegen met zo pastinaak of spruitje of zo.
0: Pastinaak?
1: Dus dat ben ik... Ja, dat is zo een fruitwinkel of zoiets. En zij doen dat met al hun personeel die rondrijden met kabinetjes van hun. Met allemaal verschillende... groentjes of fruit. En dan kom je dat weer tegen en dan vind ik wel grappig.
0: Dat is keigoed gevonden.
1: Ja.
0: En dat is ook wel grappig inderdaad. Dat je zo'n auto met pastinaak dan ziet rondrijden.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, pastinaak, daar ga ik voorlopig nog niet voor. Maar Ibe, wel fijn dat jij wel let op de nummerplaten. Ik stel voor dat we het ook even officieel maken dat je dan lid bent van de club.
2: Proficiat.
0: Ibe Noeterman.
3: Jij bent nu trots lid van Club.

0: Remember van Becky Hill en David Guetta. We hebben een ontdekking gedaan. We hebben een ontdekking gedaan, want we hadden net Ibe aan de lijn. Dag Ibe.
1: Hallo.
0: Hey, ja, kan je nog eens even kort vertellen naar wat voor soort nummerplaat jij precies altijd op zoek bent?
1: Ik ben op zoek naar mijn eigen nummerplaat met de letters IBE.
0: IBE, ja. Nu, we hebben een ontdekking gedaan, want blijkt dat daar dus een probleem is. En dat de kans ongelooflijk klein is dat jij ooit jouw naam op een nummerplaat zal tegenkomen. En Lindsay zal het ons kunnen vertellen. Dag Lindsay.
2: Hallo.
0: Hey. Ja, je hebt een boodschap voor Ibe, die op zoek is naar nummerplaat Ibe.
2: Ja, zij gaat nooit de nummerplaat met Ibe vinden, omdat de nummerplaat begint nooit met de letter I. Dat lijkt veel te hard op de 1. Dus die wordt overgeslaan.
0: Ibe.
3: Oh my god. Ja. Daar gaat mijn droom.
0: Oh, Ibe, allee, dat is zo erg.
3: Oh my god. Ja, en ik had dat nog niet door of zo. Ik heb eigenlijk nog nooit een nummerplaat gezien met de letter I als eerste letter. Dus
0: het klopt.
3: Klinkt vrij logisch.
0: Ja.
3: Klinkt vrij logisch, ja.
0: Ibe,
3: ja,
0: sorry dat we uw droom aan diggelen hebben moeten slaan vandaag.
3: Ja, een kleine teleurstelling, maar ja, dan heb ik wel meer kans om misschien mijn eigen nummerplaat ooit te maken. En gewoon met mijn naam Ibe,
0: voilà.
3: Zonder één of zo.
0: Dat zal wel. Zonder één, ja.
3: Ja. Dan zal ik dat zo moeten doen.
0: Ja, sorry Ibe.
3: Ja, geen probleem.
0: Ja, die moet ik u zo met een teleurstelling terug naar huis sturen. Maar nu verlies je daar tenminste wel geen tijd meer aan, toch?
3: Dat is waar. Nu kan ik op zoek naar andere namen.
0: Voilà. Veel succes daarmee. Dankjewel Ibe. Dankjewel Lindsay. Bye bye.
4: Bye bye. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
5: Dit is deze week de M&M.

0: van deze week. Tranen van goud. Zeg, we hebben een ontdekking gedaan. Want Spotify is 20 jaar oud en je kan je allereerste nummer dat je daar ooit hebt beluisterd terugvinden. Ik ga zo meteen die van mij vertellen.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.

Loco Loco. M&M. Ik heb hier net een ontdekking gedaan. Spotify is blijkbaar jarig. Oei, amai, mijn Spotify is aan het spelen. Ik was in de war. Ik dacht, wat is er aan het gebeuren? Nee, Spotify is jarig, bestaat 20 jaar. En daarom hebben we een soort van Spotify Wrapped Ultra gemaakt, waarbij je echt volledig terug kan gaan in de tijd. Je kan bijvoorbeeld zien wat het allereerste nummer is dat je zelf ooit gespeeld hebt, van welk jaar dat je lid bent geworden van Spotify. Dus ik heb het hier even geopend. En ik heb sinds 2011 Spotify. En ik heb het meeste geluisterd naar, ik denk, Beyoncé. Wacht, het gaat hier nu oppoppen. Ik heb het meest geluisterd naar Beyoncé. Daar ben ik heel trots op mezelf. Zeer trots. Je krijgt ook een volledige afspeellijst die samengesteld wordt van de 120 nummers waar je het meest naar geluisterd hebt. En ze staan zelfs in een soort van volgorde als een hitlijst van hoeveel keer je er zelfs naar geluisterd hebt per liedje. En bij mij staat helemaal bovenaan... Ik wil eerlijk zeggen dat ik het wel heel cool vind. Ik ga niet liegen. Koudaar van 2011. Hoe oud was ik toen? 15 jaar jonger. Dus ik was toen 14. De 14-jarige Koudaar... Die heeft Spotify gedownload en de eerste song waar ze op klikte om dan te beluisteren was er een van One Direction. En het was deze. One Day. Ah,

zelf ook benieuwd zijn naar de eerste song die ze ooit op Spotify hebben afgespeeld. Spotify heeft een soort van rap van hun volledige bestaan gemaakt, waarbij je zelf dan dus kan zien wat het eerste

0: gebeurd is dat je ooit hebt gespeeld. Bij mij was dat One Thing van One Direction. Je kan dat dus zelf ook vinden door te surfen naar spotify.com en dan /20 te doen. En dan kom je er normaal gezien wel op. Intussen ongelooflijk druk op de weg. Meer dan 200 kilometer file, Mirjam.
1: Met nog altijd veel problemen rond Antwerpen voor de ring richting Nederland. Nog altijd 1 uur in Borgerhout extra hinder door een ongeval. Ring richting Gent 20 minuten. R2 de ring richting Stabroek 25 minuten tussen de Liefkeshoektunnel en de A12. Naar Antwerpen vanaf Melcele 25 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke komt er 3 kwartier bij. Op de A12 vertragen vanaf Strombeek heeft te maken met een ongeval daar. Verder vanaf Vilrijk een kwartier. E19 vanaf Kontich 10 minuutjes. Vanaf Massenhoven een kwartier. Vanaf Kleine Bareel op de E19 20 minuten. En de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Dan naar Brussel nog een 20 minuten vertragen op de E40 tussen Sint-Denijs-Westerhem en Merelbeke. Daardoor, daar is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. Door die file ook nog vertragen op de binnenring van Gent vanaf Melle. Nog naar Brussel op de A12 vanaf Meissen. Ook daar komt dat door een ongeval. Verder op de E19 naar Brussel bij Bergen 3 kwartier extra door werken. En dan problemen ook op de buitenring. Bijna 1,5 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Op de ring ook vertragen in Groenendaal in beide richtingen door een botsing. Maar op andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Live.

0: Ja, Wannes die is vandaag op pad getrokken naar het UZ in Leuven, omdat het dag van de verpleging is. En daarom is hij daar een handje aan het helpen bij Cato. Ik ga eens even checken, Wannes, leef je nog?
1: Hey, ja, lieve schat, ik leef nog helemaal. Ik sta hier bij Cato aan een prachtig machine en wij gaan zo meteen de saturatie meten. Ik heb hier niet stilgezeten. De saturatie gaan we meten, de bloeddruk gaan we meten, we gaan de temperatuur even nemen. We gaan even kijken. Ik heb hier echt wel wat geleerd door vandaag. Ik ben echt slimmer geworden. Had je niet verwacht, hè?
0: Dat had ik wel verwacht. Ik had wel verwacht dat je slimmer ging worden.
1: Gaan we dus goed, hè? Even naar de patiënt.
0: Wel, dat is goed. Dan ga ik je vooral hier rustig laten opstarten en dan horen we elkaar zo meteen.

0: Pussycat Dolls live.
1: Info en tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement

0: Bebe Rexha and Faithless. Het voelt een beetje alsof er nu een examen moet afgelegd worden. M&M. Want Anders is vandaag een dagje aan het meedraaien met verpleegster Cato. Het is vandaag dag van de verpleging. En hij heeft al van alles geleerd, maar hij moet wel nog één taak volbrengen, dacht ik. Toch, Anders?
1: Ja, ik heb eigenlijk nu een soort van praktisch examen. Ik sta hier in de gang van het UZ Leuven met een prachtige Spotcheck Team 1 kar. En dat is een kar met een scherm op. Ja, zo zeg ik het toch goed, Cato?
2: Zeker,
1: ja. Een kar met een machine op. Daar hangt aan een bloeddrukmachine, een temperatuurmeter en een saturatiemeter. Want dat heb ik in de tussentijd allemaal al geleerd hoe ik dat moet gaan doen. En ik stel voor dat we er meteen aan beginnen.
2: Ja.
1: Gaan we naar de eerste patiënt?
2: Ja.
1: Oh, ik heb al helemaal stress, Kouter. Oh, wacht. We moeten wel samen in uniform blijven, dus ik moet even zo.
2: Ik zal zo draaien.
1: Ja. Oké. We gaan hier binnen nu. Goeiedag, meneer. Ik kom even uw bloeddruk meten. Mag dat? Is dat oké? Oh, ik ga dat hier weer moeten fabriceren. Oké, wacht. Je hebt mij dit geleerd. Waar hangt de bloeddrukmeter?
2: Aan de andere kant.
1: Ja, raken we daar?
2: Hier.
1: Even de handen ontsmetten, Kouter.
2: Ja,
1: heel belangrijk.
2: Doen.
1: Voilà.
2: Zo.
1: Sorry, meneer. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik ga mijn best doen voor u, Cato. Help mij als er iets misloopt.
2: Ja, die arm.
1: Ja, kom. Ga je de kar meepakken? Deze arm?
2: Ja.
1: Alles oké, meneer? Alles oké. U ziet er nog redelijk goed uit. Ja, het komt allemaal goed, hè. Ik doe nu de band rond u. Wacht, dat was fout. We gaan het zo doen. Ik doe de band rond u.
2: Ja,
1: ziezo.
2: Perfect.
1: Goed. Zit die goed, meneer? Prima. Ja, dan gaan we eraan beginnen. Oh, wacht. De kabel. Dat is hier niet handig. Ik uit, want we zijn hier met 1000 kabels aan het werken. Ik heb ook nog een radioding op mijn hoofd. Dus de kabel wordt er nu ingestoken en we gaan er lucht in blazen.
2: Ja, ik ga nog even zijn bandjes scannen. Dan hebben we de juiste patiënt ook voor ons. Voilà.
1: Gaan we eraan beginnen.
2: Doe maar.
1: Klikken erop.
2: Het gaat lukken.
1: Ah, gaat lukken?
2: Ja.
1: Oké. Oh my god. Komt het erdoor? Nee, het komt er niet door.
2: Jawel.
1: Nu komt het erdoor. Meneer, even geduld. Hè. Het is belangrijk dat we dit goed meten. Maar ik voel het hier al borrelen. Het begint hier al op te blazen. Doet het al pijn? Het doet geen pijn, zegt de meneer. Het begint.
2: We gaan niet.
1: Vind je het toch wel fascinerend? Vind je niet koud daar?
0: Ik vind het zeker fascinerend, ja.
1: Oh,
0: ik zie
1: maar
0: daar.
1: Die is mega goed, denk ik, die bloeddruk. Nee?
2: Ja, die is zeker oké.
1: 139 over 83. We gaan even de saturatie met. Mag je even mijn vinger, uw vinger geven? Zo, hè?
2: Ja, klopt.
1: Super, voilà.
2: Perfect.
1: Goed, hij weet al hoe dit moet.
0: Ja, dus de saturatie meet je dus door de vinger in zo'n bakje te steken.
1: Ja, ik heb nu de vinger in zo'n bakje gestoken. Even kijken. Lijkt mij prima.
2: Zeker,
1: saturatie is... Cato klikt, ja. En dan nog even uw temperatuur, meneer. Heel belangrijk. Dat u zeker geen koorts heeft. Even checken. Wacht. Dit moest over het hoofd.
2: Ja.
1: En dan richting de oor. Dus ik ga nu met een langwerpig machientje over zijn hoofd en dan richting het achteroor.
2: Ja.
1: Zo goed?
2: Ja, ik denk het wel. Ik weet niet of je hard genoeg... Ja, perfect.
1: 36,4.
2: Balasse.
1: Hey. Geweldig. Ik ga je dat ook terugnemen. Meneer, dank u wel dat u even mijn proefkonijn mocht zijn. Ben ik geslaagd, Cato?
2: Je bent zeker geslaagd.
1: Hoort je het, Cato?
2: Helemaal goed.
1: Ik ben helemaal geslaagd. Het komt wel wat vlotter, hè?
2: Nee. Voor een eerste keer is het zeker goed, hè?
1: We zaten een beetje in de war met de kabels. Ja, dat was het grote probleem. Maar eigenlijk viel dit al bij al mee. Dit was wel een goede sollicitatie voor een echte job, eigenlijk, hè?
2: Ja, zeker.
0: Wat denk je, Cato? Zou hij volgende week aan de slag kunnen als stagiair? Of heeft hij toch nog een beetje meer extra info nodig?
2: Misschien nog een beetje extra info, maar als stagiair ben je zeker welkom.
0: Voilà. Kijk, bij deze is dat geregeld. Wallace, je hebt dat ongelooflijk goed gedaan. En Cato, merci om hem zo professioneel te begeleiden.

0: Temptation Island. Het wordt een leuke avond vanavond. M&M. Toch al zeker bij Bloot, want Torian Ausums en Lotte van Wezemaal die ontvangen Deborah, die in dit seizoen van Temptation Island zit. Nu, ik moet eerlijk toegeven, ik ben het zelf eigenlijk niet echt aan het volgen, maar ik heb wel een grote fan die normaal gezien ook altijd in deze show zit. Toch, Wannes?
1: Ja, het is echt geweldig dit seizoen. Die Deborah, ik heb in het voorstukje van de laatste aflevering gezien dat ze compleet zot wordt door de beelden van Elias en zegt, het is klaar. Het is klaar.
0: Elias is dan haar lief, want ze zijn een koppel.
1: Ja, Elias is haar lief. Okay. En blijkbaar is ook de helft van de cast zwanger, wat ook helemaal niet mag. Dus Het maakt het nog extra juicier. Ja, dat is geweldig. Jay gaat met Masha de zee in en gaat daar vieze dingen doen. Elias gaat dan met Gael de zee in en gaat daar vieze dingen doen. Het is gewoon één gedoe in die mannen. Maar ik heb ook gezien dat Ramona of Morena, ik weet het even niet meer of het Ramona of Morena is, maar Morena van Ray gaat ook loskomen hoor in een vrouwenvilla, dus het is echt geweldig.
0: Oké. Van Morena of Romena gaan we dan niet al te veel te horen krijgen, denk ik, vanavond. Maar Deborah die is wel gewoon op bezoek bij Bloot. Ze gaat het hebben over vertrouwen en toxische relaties, dus we kunnen daar onze conclusies misschien al trekken.
1: Daar kan ze misschien nog wel wat over kwijt. Ja, over toxische relaties.
0: Wallis, merci om dit toch even te laten weten. Het is beat. Om 10 uur is er weer een Bloot speciaal voor jou. Club Kautar.

0: van Karol G. Zometeen Alexandra Gazzina, die jou alles gaat vertellen over het popnieuws van vandaag.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Het is 6 uur. Goedenavond.
2: VRT Nieuws.
0: Nicky van Driessen.
3: Het is nog rustig op Eurosong. In Wenen in Oostenrijk is er straks de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ook ons land is vanavond aan de beurt met zangeres Ezila, gestuurd door de RTBF. Maar deze editie is omstreden door de deelname van Israël. Veel protest is er wel nog niet te zien in Oostenrijk, zegt Gianni Palenk.
4: Van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn.
3: In ons land hebben een 40-tal mensen vanmiddag actie gevoerd aan de Franstalige omroep van RTBF. De meeste Nederlandse parlementsleden willen niet dat rapper Jay komt optreden in Nederland. Dat meldt de NOS. Er zijn 2 concerten gepland in Arnhem, maar de parlementsleden vinden het niet kunnen dat Jay recent antisemitische uitspraken deed. De rapper mocht daardoor al niet optreden in het Verenigd Koninkrijk en er zijn ook al concerten afgelast in Frankrijk, Polen en Zwitserland. Het concert in Nederland is nog niet geschrapt, want de politiek kan dat enkel maar doen als de veiligheid in het gedrang komt. De parlementsleden zullen het wel vragen aan de organisator. De jeugdrechter heeft de verdachte van 16 van een schietpartij in Leuven in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Er waren meerdere jongeren bij het incident betrokken zondagavond. Een jongere werd er in de voet geschoten, een tweede slachtoffer werd geschopt en geslagen. De andere verdachten worden nog altijd opgespoord. In een grote loods in Bornem in Antwerpen worden vandaag 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. Onder meer een Porsche, een Ford Mustang en een Harley Davidson. De kijkdag lokte heel wat bezoekers, zegt de FOD Financiën.
5: Dus er is niet voorzien dat er testritten gemaakt wordt. Nu, alle voertuigen die hier staan, dat is uitgeprobeerd geweest, die starten. Behalve eentje. Maar in de catalogus kan er preciseringen gevonden worden in welke staat het voertuig is, hoeveel kilometers dat het telt en dergelijke meer. Bieden ze eigenlijk aan zoals dat ze ons doorgespeeld worden door justitie.
3: 100 Britse parlementsleden van de Labour-partij hebben in een brief hun steun betuigd aan premier Keir Starmer. Dat zijn er 20 meer dan degenen die hem liever zien vertrekken na de slechte verkiezingsresultaten bij de plaatselijke verkiezingen daar. Zelf wil de premier aanblijven om de Labour-partij naar eigen zeggen en het land niet in chaos te doen terechtkomen. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 4e etappe in de wielerronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint van de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider en mag dus in de roze wielertrui fietsen. De beste Belg was Lennart van Eetveld op een 7e plaats. Arnaud Delis moest tijdens de rit vandaag opgeven. Vanavond en vannacht krijgen we nog wat regen, gevolgd door opklaringen, minima van 4 tot 10 graden. Morgen wordt een frisse dag met vrij veel wind, veel buien ook, die soms stevig kunnen zijn, temperaturen tot 14 graden.
0: Het is precies druk onderweg, vooral op de Antwerpse ring, toch Mirjam?
6: Ja, maar wel goed nieuws om te beginnen, want op die ring richting Nederland is in Borgerhoutenweg net vrijgemaakt. Het kan daar dus een beetje beginnen vlotten, maar op dit moment moet je daar wel nog 1,5 uur extra rekenen vanaf Sint-Anna-Dinkeroever. Ring richting Gent, dat is nog een kwartiertje vanaf Antwerpen-Noord. En dan natuurlijk naar Antwerpen vanaf Melschelen 1,5 uur. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke 3 kwartier. Vanaf Wilrijk en vanaf Kontig op de A12 en de E19 20 minuten. 10 minuten vanaf Frans en vanaf Kleine en ook nog 1,5 uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel dan op de E40 tussen Sindenijs, Westerum en Merelbeek. En daardoor gaat het ook traag op de binnenring van Gent vanaf Melle. En op de buitenring tussen Zwijnaarden en de E40. Verder op de A12 vanaf Wolvertem richting Brussel. Op de E19 bij Bergen 3 kwartier door Werken. En ook nog de hinder op de buitenring rond Brussel. Een dik 1,5 uur tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Daar is de weg gelukkig ook vrijgemaakt. Verder ook nog 3 kwartier tussen Waterloo en Groenendaal, daar wel nog een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring daardoor ook 20 minuten kijkfile tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Verder vooral kleinere vertragingen.
2: M&M. Alexandra Gazzina.
0: tijd om het espresso-shotje van Sabrina Carpenter achterover te kappen en jouw dinsdagavond vol energie in te gaan. Santé, hè?
2: M&M.

voor de eerste keer draaien in de Ultratop 50 op zondagochtend en ik was direct verkocht. Er zit zoveel positieve energie in en ik zie het ook zo voor mij. Een hete dag, ergens eind juni, zomerbarretje, fris drankje in de hand en dan another die door de boksen knalt. Ik zie dat echt nog een zomerentum worden. En hopelijk kreeg je het er een beetje warmer van op deze toch wel frisse dinsdag. Dit was another met Talk to You. Mocht je nog aan het twijfelen zijn over de culinaire keuzes voor vanavond, pasta is altijd een goed idee. Je kan er heel veel kanten mee op, het is simpel, snel klaar. En waarom kom ik nu ineens op pasta? Wel, door de mannen van Bastille. Die hebben een nummer geschreven over de Italiaanse stad Pompeii en daar weten ze alles over lekkere pasta. Nu al smakelijk, wat jij ook gaat eten.

Hier ging ik echt goed op in het vijfde middelbaar. Op de bus met mijn oortjes. Bastille met Pompeii. M&M. Het is dinsdag 12 mei. Als jij verlengd weekend hebt aan het einde van deze week, dan is de werkweek al over de helft. En dat op een dinsdag. En als jij geen verlengd weekend hebt, dan zwijg ik. Sorry voor alles dan. Ik heb niks gezegd. Ik ben vooral heel benieuwd naar jouw avonturen van deze dinsdag. Want dinsdag, dat is op het eerste gezicht zo'n doodgewone dag. Maar misschien heb jij wel nieuwe ervaringen opgedaan in je leven vandaag. Misschien heb je voor de eerste keer iets in de categorie adulting gedaan. Bijvoorbeeld gesolliciteerd of zo. Of een... Ik weet het niet. Energiecontract afgesloten. Ik zeg maar dingen. Misschien probeerde je een nieuw recept uit. Dat heerlijk uitdraaide. Ik wil het weten. Welke first time heb jij vandaag meegemaakt? Het mag echt werkelijk in alle categorieën zijn. Maakt niet uit. Welke nieuwe dingen heb jij vandaag meegemaakt? Vertel het mij in de app van M&M.

0: plek waar sneeuw op een nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
4: Impressive.
3: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op 14 Max.
5: Good shot, baby.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: Gary Hilson met The Way I Are.
1: M&M.
0: Het is zeker geen random Tuesday voor Leticia uit Ruisseleren. Goedenavond, Leticia.
2: Goedenavond.
0: Jouw first time moet nog komen van deze dag, want waar ben jij naar onderweg?
2: Naar de autorijschool.
0: Ah, spannend. En het is jouw allereerste rijles vandaag, klopt hè?
2: Ja, dat klopt, volledig.
0: Hoe is het met de zenuwen?
2: Heel hoog.
0: Echt? Maar dat is voor niks nodig. Ja. Het is jouw eerste rijles. Je moet echt gewoon vandaag een beetje luisteren en een beetje doen wat die instructeur zegt eigenlijk, toch? Moest het nu een examen zijn, dan snap ik het. Nee, maar ik snap het sowieso dat je stress hebt. Dat is best wel spannend. Waar heb je het meeste stress voor?
2: Goh, gewoon voor bij hen. Direct op de baan.
0: Is direct op de baan? Dat is toch eerst op de parking of zo, toch?
2: Nee, wat mijn partner heeft verbaasd, hij zegt dat direct op de baan is.
0: Oké, spannend, Leticia. Ja, dan zou ik zeggen, niet vergeten pinken en goed checken waar de rem is op voorhand. Ja, maar de instructeur die zal dat wel allemaal onder controle hebben. Komt helemaal goed. Hoe laat is die rijles?
2: Om 7:00.
0: Dan ga ik extra veel aan jou denken op dat moment. Het komt allemaal goed. Je mag zeker laten weten hoe het was. Leticia, superveel succes daar. Hè. Alles komt goed.
2: Ja. Bedankt.
0: En speaking of dingen doen voor de eerste keer, ik heb nog niet de gelegenheid gehad om deftig naar het nieuwste nummer van Milk Enk te luisteren, Medicine. Bij deze gaan we dat samen doen. Dit is dus het nieuwste nummer van Milk Enk, Medicine.

0: for the first time. Zometeen ga je in een filmische droomwereld terechtkomen. Allemaal dankzij muziek. Eerst even checken bij Mirjam hoe het zit met de files.
1: Het begint stil aan te beteren. 130 kilometer staat er nog met voor Antwerpen op de ring richting Nederland. Nog een half uur extra. Naar Gent komt er nog een kwartier bij vanaf Antwerpen-Noord. Naar Antwerpen ook een kwartier vanaf Melcelen. Verder vanaf parkeerterrein in Kruijbeek een half uur. 20 minuten nog vanaf Antwerpen-Haven. Andere vertragingen naar Antwerpen zijn kleiner. Naar Brussel op de E19 bij Bergen drie kwartier door werken. En dan voor Brussel zelf op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Ook wel nog drie kwartier tussen Waterloo en Groenendaal door een ongeval links. Op de binnenring daardoor ook 20 minuten kijkvielen tussen Wezenbeek en Groenendaal. Verder vooral nog kleinere vertragingen.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: M&M Live.
3: En met Florence and the Machine en Calvin Harris ga je direct minstens 10 kilo zwaarder kunnen liften. Ik ben daar zeker van.

0: Zahut.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
7: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

Marshmallow and Kane Brown, Miles on it. We worden best wel verwend op concertvlak de laatste tijd. M&M. Rate the song. Ja, I know. Sommige artiesten skippen België, dat is waar. Olivia Rodrigo bijvoorbeeld met haar recent aangekondigde tour. Maar er komen ook zoveel, ontzettend veelbelovende artiesten naar ons land. Afgelopen weekend bijvoorbeeld nog Olivia Dean. En over anderhalve week komt Sienna Spyro naar de AB op 23 mei. Ik denk dat het de laatste keer is dat ze voor 2000 man zal optreden in België. Want op Ticketswap worden er bijna 5000 tickets gezocht. En het is toch altijd bijzonder om een upcoming artiest gezien te hebben voor ze AFAS Domes gaat uitverkopen. Toch, in een iets intiemere setting, voor €28 dan nog wel. Dat is geen geld tegenwoordig. Dus bijzonder concert om mee te maken. Ik denk dat Diane de Schil misschien wel het luidst meegebruld gaat worden. Dat is haar grote hit. Maar er komt nog veel meer aan dan gewoon pianoballades hoor. Tijdens Sienna Spyro haar concert. Zoals bijvoorbeeld haar nieuwste song, Material Lover. Ik ga hem draaien voor jou. En jij opent de M&M-app, want ik wil het van jou horen. Wat vind jij ervan? Wat doet deze song met jou? Beschrijf het maar in geuren en kleuren in de app van M&M. En een score op 10. Rate the song.

0: Fiona Sparrow, Material Lover. M&M.
1: Read the song.
0: Wat vind je hiervan? Ik ga even kijken in de app van M&M. Daan vindt het een 8 op 10 waard. Alright. Dan is er nog Dirk. Hij zegt, stem is top. Het liedje vind ik toch wat minder. 6,5 op 10 van mij. Luc uit Wetteren laten weten. Ah, ik vind het echt feel good. Soul and smooth. Weer een 10. Oké, dat is genoteerd. 10 op 10 lees ik hier nog. Leuk lied om te spelen terwijl je rijdt naar huis na een dagje werken. Jij, je auto en dan de straatlichten in het midden van de nacht. Ik vind dit zeer filmisch beschreven. Voor die nacht gaan we wel nog even moeten wachten, want het is nog volop licht buiten. Maar ik snap de vibe. Ik kan mij voorstellen dat dit nummer perfect is voor 's nachts mee naar huis te rijden. Oké, tijd om een gemiddelde te nemen van jouw scores die nog blijven binnenkomen voor Sienna Spyro met Material Lover. Want als het gemiddelde meer is dan een 5 op 10, dan hoor je haar morgen vroeg weer op M&M. Dus even mijn wiskundig brein aan het werk zetten. Gemiddeld kom ik uit toch wel op een 9 op 10. Er komen veel straffe scores binnen in de app van M&M voor Sienna Spyro. Als ze zou luisteren naar M&M, zouden ze denk ik heel blij zijn, want

Een van de meest herkenbare en meezingbare deuntjes ever, denk ik dan. Liquido met Narcotic uit de late 90s. En nu een zeer leuke crossover episode die gebeurd is in de muziekwereld. En dan Milo, die bekend werd van AO Technology back in the days. En DJ Licious, die je regelmatig hoort hier op M&M. Die hebben de handen in elkaar geslagen voor Forever Young.

0: 14-nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat hij nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
6: Ja, of twee abonnementen, of...
7: Twee, dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Het is 7 uur. Goedenavond.
13: 14 nieuws.
12: Nikki van Driessen.
14: Zelfrijdende Tesla's mogen testritjes doen in ons land. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna autonoom rijdende Tesla. Als die positief zijn, dan kan het snel gaan met de goedkeuring van dat type auto en kunnen we zelfrijdende Tesla's ook snel op de Vlaamse wegen zien. Die auto is al eerder getest in de VS en Nederland, maar minister van Mobiliteit Annick de Ridder vindt extra testen bij ons toch nog nodig.
15: Die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram, dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is. Dus moeten we natuurlijk, vooraleer we die wagens toelaten op ons wegennet en die systemen, ook wel weten dat zij, dat zijn van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
14: De meeste Nederlandse parlementsleden willen niet dat rapper J komt optreden in Nederland. Er zijn twee concerten van hem gepland in Arnhem. Maar de parlementsleden vinden het niet kunnen dat J recent nog antisemitische uitspraken deed. Daardoor zijn al concerten afgelast in Frankrijk, Polen en Zwitserland. De parlementsleden zullen dat nu ook vragen aan de concertorganisator in Nederland. De Europese Commissie heeft de Taliban in Afghanistan uitgenodigd om naar Brussel te komen. De bedoeling is om te praten over hoe ze de terugkeer kunnen organiseren van Afghaanse asielzoekers die illegaal in de EU verblijven. De Taliban is al 5 jaar opnieuw aan de macht in Afghanistan, maar de vrouwenrechten staan er nog altijd zwaar onder druk. Er komt daarom veel kritiek op het voorstel. Ons land staat wel achter het bezoek. In Cannes in Frankrijk begint de 79ste editie van het filmfestival rond deze tijd. Nog altijd het grootste en belangrijkste filmfestival ter wereld. Er zit ook één Belg in de officiële competitie, Lucas Dont, met zijn nieuwe film Coward. Die maakt dus kans op de begeerde Gouden Palm. Al wordt het wel nog spannend, zegt Lieve van Gils.
16: Als hij klaar raakt, tenminste, die film. Want Dont was maar op het laatste nippertje geselecteerd voor het festival. Hij is zelf nog altijd niet hier in Cannes. Hij zat tot gisteren in de montage. Maar ik hoor dat het allemaal goed komt. Hij heeft ook nog even tijd. De film gaat pas volgende week donderdag hier in première om 10 uur 's avonds. Dus tegen het einde van het festival.
14: Vanavond nog kans op wat regen, gevolgd door opklaringen vannacht. Morgen een frisse 14 graden met vrij veel wind en soms stevige buien. Ook de dagen daarna blijft het nog wisselvallig.
17: M&M.
12: Er is popnieuws straks, waardoor jij je instant minder schuldig gaat voelen over je eigen uitstelgedrag.

Sharon met Sapphire. Nog exact één maand. Op 12 juni komt You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love uit. Het nieuwste album van Olivia Rodrigo. En ik ben zeer benieuwd hoe die Pink Era verder gaat klinken. Want roze is haar nieuwe themakleur nu. Drop Dead is het eerste voorproefje van dat nieuwe album.

0: Daarnet passeerde Ed Sheeran al met Sapphire. Maar zometeen hoor je ook nog een klein stukje Ed Sheeran. En het heeft iets te maken met dat uitstelgedrag nieuws waar ik het daar straks over had. Zometeen meer tijdens Popdate, jouw dagelijkse update over het popnieuws van de dag.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. SwissSend staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting.

hebben allemaal wel eens last van uitstelgedrag. Die ene mail, het gras afrijden, de frigo uitkuisen, dat soort dingen. Daar moeten we niet flauw over doen. Maar Ed Sheeran en Martin Garrix, die zijn er nu wel echt heel ver in aan het gaan in hun uitstelgedrag. Je gaat je echt direct beter voelen over jouw eigen uitgestelde taakjes als je dit hoort. Update. Er zit een hele historie achter. Dus, even terugspoelen. 10 jaar geleden, in 2016, hebben Ed Sheeran en Martin Garrix een nummer geteased. Dat nummer werd gedraaid in een DJ-set van Martin Garrix, hier en daar gepost. Het publiek hield ervan. En mensen waren zo hard van. Ze knipten dat nummer uit. De filmpjes die online verschenen, ze posten dat. Iedereen was echt aan het wachten tot dat ging uitkomen. Maar het kwam maar niet. En toen verdween die excitement in de chaos van het leven. Was iedereen het plots vergeten of zo. Maar nu zijn we 10 jaar later en Ed Sheeran en Martin Garrix die dachten waarschijnlijk, dat nummer, dat is nog altijd niet uit. Dat ligt nog steeds in de kast. We moeten daar iets aan doen, want ze zijn weer volop aan het teasen naar Rewind Repeated. Dat klinkt zo.

zijn echt peak 2016 vibes. Een beetje nostalgie, maar ook niet, want het is nostalgisch. Het is toen ontstaan in 2016. Het is natuurlijk nooit uitgekomen, maar het heeft nog steeds die vibe. Martin Garrix en Ed Sheeran zijn er dus echt heel veel over aan het posten. Ze hebben zelfs een ludieke video gepost met allemaal excuses. Oh, we hebben te veel moeten toeren, in het buitenland geweest, te veel versies gemaakt, focus kwijtgeraakt, bla bla bla. Hopelijk kan ik hier een popdate binnenkort verkondigen dat er een release datum is. Heb jij kinderen die op alles tekenen en kribbelen? Ah, wel, Rihanna die heeft dat ook. Met een beetje geluk is dat op papier, met een beetje minder geluk is dat op de muur of op dure meubels met onafwasbare stiften. Dat is niet tof, lijkt mij niet tof, ik heb er geen ervaring mee. Wel, Rihanna heeft dat keihard omarmd en die heeft dus de kribbels van RZA, Riot en Rocky van haar kinderen verewigd op haar lichaam. Die heeft een tattoo gezet van zo, ja, echt gewoon kribbels. Je kan er niks in herkennen. Dus ik geef het maar mee, misschien is het een inspiratie voor de ouders onder ons, als je daar zin in hebt. En als jij regelmatig last hebt van ochtendhumeur als je wekker afgaat, dan suggereer ik dat je wat minder de M&M, dat je wat meer de M&M ochtendshow opzet in de ochtend. Dat is wat ik wou zeggen. Minder laat slaapt en meer de M&M ochtendshow opzet. Dit was even mijn hoofdspinsel. Want onze M&M-DJ Maureen die zingt tegenwoordig heel veel in de M&M ochtendshow. En Maureen die heeft echt een engelenstem die elk grijntje slechtgezindheid doet wegwaaien. Vanmorgen coverde ze nog Lonely van Aiken. Dat is dit nummer uit 2004.

0: Maureen die maakte daar compleet haar eigen ding van om jou warm te maken voor het concert van Nio en Aiken. Die komen optreden in de AFAS Dome deze zondag, 17 mei. En de versie van Maureen die begint super stil en intiem, dus ik ga het even stil maken daarvoor. Maureen, doe je ding.
1: Oh my gosh. I found his old letter. This is what he wrote.

Lost Frequencies met so much beauty around us. Zeker waar, dat gaan we zo meteen vieren met jouw hoeraatje van de dag. Dus je mag er al eens over nadenken. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Daar is de weg wel vrij. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht, 20 minuten.

0: Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow! M&M Live.
3: Slim

0: voor je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Mannekes,
5: vader.
4: Hier is brother Bambi.
6: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bambi.
6: Donderdag is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
6: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bambi?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
7: Halleluja, brother Bambi.
9: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: leven is nog mooier als je de kleine dingen viert.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: Mijn hoeraatje van de dag is dat ik vandaag tijd heb gemaakt om in mijn middagpauze een boek te lezen in het park. Heel goed boek trouwens. Ik was helemaal in het verhaal gezogen. The House of the Spirits van Isabel Allende ben ik aan het lezen. Het is blijkbaar een classic. Speelt zich af in Latijns-Amerika. Het is een aanrader. The House of the Spirits. Maar ik ben aan het afdwalen, want ik ben vooral benieuwd naar jouw hoeraatje van de dag. Misschien heb jij ook een fijn moment beleefd vandaag, tijd gemaakt voor iets waar jij van geniet. Of heb jij een grotere gelegenheid om te vieren? Dat kan allemaal. Een hoeraatje kan echt van alles zijn, zolang je er maar gelukkig van bent geworden vandaag. Dus you tell me, wat is...

0: jouw hoeraatje van de dag. Klein of groot, middelmatig, allemaal goed en wel. Drop jouw hoeraatje in de app van M&M. En dan gaan we het samen vieren.
1: Hoera! Met Alexandra. M&M.

0: Eminem en Rihanna. Met The Monster.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: Vandaag vooral hoera met Sandrino, de meulemeester uit Waregem. Dag Sandrino.
2: Goedenavond.
0: Ik ben een beetje aan het fluisteren, want slaapt ze?
2: Nee.
0: Oké, dan kan ik normaal praten. Sandrino, ja, leg eens uit. Wat is jouw hoeraatje van de dag? Jouw heel groot hoeraatje?
2: Wel, vandaag voor de eerste keer het flesje kunnen geven aan mijn pasgeboren baby. Dus waarom enkele dagen later? Omdat de mama borstvoeding heeft. Dus was dat een beetje uitgesteld. En eindelijk, vandaag was het eerste.
0: Ah, zo mooi, Sandrino. Proficiat. Oké, dus je hebt net een kindje gekregen. Een dochtertje. Hoe voel je je daarbij?
2: Oh. Ja, klopt. Ik ben de gelukkigste man ter wereld momenteel.
0: Ik hoor het aan je stem. Hoe was dat eerste flesje? Hoe was het om dat voor de eerste keer te geven?
2: Zalig, echt waar, zalig. En zeker daarnet trok ze zo'n glimlach. Gewoon heel mooi om te zien.
0: Maar Sandrino, wat brengt de avond nog vanavond met jouw glunderend gezinnetje?
2: Oh, ik denk waarschijnlijk nog een beetje ermee bezig zijn, ervan genieten en profiteren natuurlijk. Hè.
0: Zeker en vast. Nog een flesje of twee of drie. Het komt allemaal dik in orde vanavond. Sandrino,
2: waarschijnlijk wel.
0: Geniet ervan. En nog eens een dikke proficiat. En hoe heet jouw dochter? Misschien nog belangrijk.
2: Layen,
0: prachtige naam. Ja. Groetjes aan Layen dan. Bye bye.
2: Dat is goed.
1: Met Alexandra. M&M.

0: het zal lonen om straks wat later op te blijven. Bloot. Want er is een extra gast bij Bloot vanavond, bij Dorian en Lotte. Namelijk Deborah van Lingen. Die kan je kennen van verschillende reality shows, maar vooral van Temptation Island de laatste tijd. Het is daar spannend op dit moment. De komende afleveringen die gaan nog vol emoties zitten, volgens mij. Misschien ook een plot twist, geen idee. Daar gaan we samen achter komen als we het zien. Maar Dorian en Lotte die gaan vanavond zonder taboes babbelen met Deborah over van alles. Onder andere toxische relaties. En jij kan zoals altijd meebabbelen tijdens Bloot in de app van M&M. Vanaf 10 uur vanavond tot 11 uur. Dus check het.
1: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.

0: starten is altijd goed en eten winnen en gratis kunnen krijgen, dat is natuurlijk nog beter. Straks zorgt Robin van de Radio ervoor dat jij binnenkort jouw maagje kan rondeten met je lengte in... Ja, ik ga het nog niet zeggen, hè. Iets dat lekker is. Zowel zoet als zout. Al is zout misschien een controversiële mening, maar ik vind het ook heel lekker in de zoute variant. Dus, voilà, succes. Geniet ervan. Robin van de Radio zometeen vanaf 8 uur.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Het is mei met heel wat lange weekends. Ideaal voor een uitstapje met de auto. Maar wat bij een aanrijding? Wie betaalt? Ben je in je recht? Dan is het simpel. De tegenpartij of dienstverzekeraar vergoedt je materiële schade en eventuele lichamelijke letsels. Ben je zelf in fout? Dan vergoedt je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto de schade die jij hebt aangericht bij de tegenpartij. Maar niet de schade aan je eigen wagen. Daarvoor heb je een Omnium-verzekering nodig. Raak je zelf gewond? Met een bestuurdersverzekering krijg je je letsels vergoed. Kortom, let goed op de weg en op je verzekeringen. Zo kan je in alle vertrouwen genieten van die lange weekends. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Acht uur, goeie avond, VRT Nieuws met Koen Brankman. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit De Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna zelfstandig rijdende Tesla's meteen in heel het land mogen rijden. De Tesla is ook al eerder getest in de VS en Nederland, maar minister De Ridder wil de extra testen in Vlaanderen, zegt ze.
6: Wel, die wagen gaan we laten rondrijden en die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram. Dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is.
5: In Antwerpen op de begraafplaats Schoonselhof is vandaag voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling in 1894. Na een lange strijd van de Congolese gemeenschap is er nu eindelijk erkenning, zegt mede-initiatiefneemster Christelle Joka.
7: Eindelijk. Dit is iets waarvoor dat wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
5: De Congolezen stierven van ontbering nadat ze werden tentoongesteld in een menselijke zoo. In Groot-Brittannië is de minister van Volksgezondheid afgetreden. Daarmee krijgt de positie van premier Starmer opnieuw een klap. Het is al de 4e minister van de Britse regering die vandaag ontslag neemt. De belangrijkste kopstukken in die regering blijven wel achter de premier staan. Hij ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van zijn Labour-partij bij lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Zelf wil Starmer aanblijven, want nu opstappen zou de partij en het land in chaos storten, verklaarde hij eerder vandaag. En vanavond is er de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen treden op en de 10 beste gaan naar de finale zaterdag. Onder meer ons land en Israël zullen vanavond optreden. Er is heel wat controverse over deze editie van het Eurovisie Songfestival door de deelname net van Israël. Enkele landen doen niet mee. In Israël zelf zullen veel mensen vanavond naar de show kijken, zegt Inge Franke in Tel Aviv.
8: De Israëli's houden heel erg van het Eurovisie Songfestival, dus hier zal vandaag massaal gekeken worden, dat is zeker. Maar dat heeft er voor een stuk mee te maken dat dit voor hen zo het evenement is op een jaar waarop dat ze hun land op een andere manier kunnen tonen dan in de context van oorlog en conflict en geweld. Ja, en dat er daarover nu net zoveel controverse is, dat ergert best heel wat mensen hier.
5: Vannacht regen en daarna opklaringen, minima van 4 tot 10 graden. Morgen fris en vrij winderig ook, met veel buien die soms stevig kunnen zijn. Het kan 14 graden worden. Meer op 14nieuws.be.

0: beginnen. Dat doen we met een beest. Het zit verstopt in dit liedje, maar welk beest is het? Als je het weet, stuur het in de app van M&M.
1: Je bent net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.

0: la.
1: Robin van de Radio.
0: Goedenavond. Het is aflevering 178 van Robin van de Radio. Dag Loubi van de regie.
2: Dag Robin van de Radio.
0: Gisteren was het zeer leuk hier in deze show. Toen hebben we heel veel collega's proberen bellen. Van allerlei radiozenders. Van M&M, van Studio Brussel, van Radio 2. Maar ook van Clara. Zo belden we naar de grote mevrouw van Clara. Namelijk Chantal Patin. En dat klonk zo.
3: Hallo.
0: Hallo, dag Chantal. Goedenavond. Het is met Robin hier van de radio van M&M VRT.
3: Robin, hey.
0: Hey, sorry.
3: Ja, dat is... Ik ben met 130 Clara-luisteraars in Stockholm.
0: Ja, amai, met 130 Clara-luisteraars.
3: Ja, jij bent verbaasd dat er zoveel mensen naar Clara luisteren, zeker.
0: Ah. Dat vond ik heel grappig. Heel grappig. Vooral omdat hij zelf dus de mop maakt dat er niemand naar Clara luistert.
2: Ja, dus het is misschien ook gewoon geen mop.
0: Lachen met de waarheid. In ieder geval zometeen een prachtige prijs. Je lengte in iets, Alexandra zei het al, iets zoet en soms een beetje zout. We zullen zien wat het is. Maar eerst, dat beest. Dag Virginie.
4: Hallo.
0: Even de puntjes op de i. Je hebt er drie in je naam. Virginie. Maar dus, is het Virginie of is het Virginie?
4: Ze zeggen beide, maar het is Virginie.
0: Virginie. Dus is dat een beetje op zijn Frans dan?
4: Ja, een beetje wel, ja.
0: Een type Virginie. Virginie, we zijn begonnen met een beest. Welk beest is het?
4: Een pauw.
0: Ah, dat is helemaal goed, proficiat. Heb je iets met pauwen?
4: Wel, mijn beste vriendin, als haar kinderen kwijt is en ze is ergens naartoe en ze vindt haar kinderen niet, dan roept ze zoals een pauw en dan weten de kinderen dat ze moeten komen.
0: Dat meen je niet. Dus weinig in shoppingcenter op zaterdagmiddag, kinderen zijn weg en dan begint hij zo... Leeuw, leeuw, te doen.
4: Ja. Ja.
0: En dat werkt?
4: Dat werkt. Dat werkt heel goed zelf.
0: Schitterend. En kan jij een goede pauw nadoen, Virginie?
4: Leo!
0: Stel eens even je voor, Virginie. Hey, je hebt een kind dat loopt rond in Weinigem Shoppingcenter en je vindt het niet echt. Het is een kwartier al weggelopen. En echt uit het diepste van je kern wil je dat kind roepen met je pauwekreet. En dan doe je...
4: Leo!
0: Beter. Nog niet super, maar beter. Virginie met de drie puntjes op de i. Salut, hè.

kan je lengte winnen in iets dat zowel zoet als zout kan zijn. Iets om te eten. Céline zegt popcorn. Nou, misschien.

0: een prachtige prijs hier te winnen, geschonken door een naamgenoot van mij. Het is een prijs die zowel zout als zoet kan gegeten worden. En het is je lengte in die prijs. Zowel zout als zoet. Dag Robin.
1: Dag Robin.
0: Dag Robin. Robin, van niet de radio, maar iets anders. Wat kunnen de luisteraars van Robin, van wel de radio, bij jou winnen?
1: Zij kunnen bij mij hun lengte in pannenkoeken winnen.
0: Pannenkoeken!
2: M&M winnen een grote prijs bij een kleine zelfstandige. M&M.
0: Fantastische prijs, fantastische prijs. Robin, ongelooflijk. Zeg, de pannenkoeken bij jullie. De doorsnee van de gemiddelde pannenkoek bij Rozel in Mechelen. Hoe lang is die ongeveer?
1: Die is ongeveer 30 centimeter lang.
0: Prachtig, mijn vader is ongeveer 1,80 meter hoog, ondertussen 1,76 meter. Dat zijn 6 pannenkoeken. Dat is al mooi, dat is al mooi. Maar dus, ik ben er al de hele tijd over bezig. Je kan die pannenkoeken zowel zoet als zout eten. Dat is bij jullie ook het geval.
1: Dat is inderdaad bij ons ook het geval. Dat is, wij hebben boekweitpannenkoeken. Die beleggen we met lekkere, hartige dingen, zoals een spiegeleitje, kaas, hesp. Of we hebben dan natuurlijk de zoete pannenkoeken. Dat zijn onze bio-speldpannenkoeken. En die kan je dan hebben met suiker of huisgemaakte karamel.
0: Oh, zeker. Dat is niet verkeerd. Bio-speld. Ja, wadden. Ja, wadden. Zeg, Robin, voordat we hier verder overgaan tot het uitreiken van de prijs, zou ik jou toch graag even de radiospot laten horen die ik gemaakt heb. Als mensen die horen, dan moeten ze bellen naar 078-78-1010. Dat is het nummer van deze show en dan maken ze kans op hun lengte in pannenkoeken. Ben je klaar voor de spot?
1: Ja.
0: Komt-ie.
3: Papa, daar een pannenkoek.
0: Zeg je zot weer een pannenkoek? Weet je wat dat kost?
2: Huil niet, mijn kind. Bij Robin van de Radio win je je lengte in pannenkoeken. Win je lengte in pannenkoeken. Geschonken door Rozel. Alle info op www.rozel.be.
3: Dank je, papa.
0: Hela, kameraad. Wat vind je ervan?
1: Dat is mooi gemaakt.
0: Ja, prachtig. Dank je. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Dat is niet verkeerd. Perfect, perfect. Oké, de spot is goedgekeurd. Dus als je die zo meteen nog eens hoort, liefste luisteraar, 078-78-1010. Alright, we gaan eens even de diepte in duiken, Robin. Het meest gekozen beleg op de zoete pannenkoek, de klassieke zoete pannenkoek. Wat is dat?
1: Dat is eigenlijk een klassieker, dat is de kinnikensuiker.
0: Ah, non de Joe, vanmiddag. Ik heb het toevallig van het weekend nog gegeten, ook met de kinnikensuiker. Het heeft soms een beetje de geur van, ja, een bijzondere geur, vind ik, als je aan kinnikensuiker ruikt, maar het is waanzinnig lekker. Weet jij van waar de naam komt, trouwens, van kinnikensuiker?
1: Dat is eigenlijk van het pakje suiker, dat is Tiense suiker, en daar staat een kindje op. Oh. En daarom is dat in de volksmond nu de kinnikensuiker.
0: Allee, kijk eens aan. Ik hoorde hier ook nog van mijn goede vriend Louis van de Regie een leuk weetje over belastingsontduiking en hartige pannenkoeken. Dat daar een link zou zijn.
1: Ah ja, dat is. Wij maken de hartige pannenkoeken met boekweit.
0: Ja?
1: En dat komt eigenlijk van in Bretagne. En daar had de koning in der tijd een belasting gegeven op tarwe.
0: Ja?
1: En om die te ontduiken zijn dus de Bretonen slim als ze zijn met boekweit pannenkoeken beginnen maken.
0: Maar kijk!
1: En daarom moesten ze dus geen belasting betalen en konden ze zo die ontduiken.
0: Alle leven de Bretonen, denk ik. Ik weet dat niet, ik durf dat niet te zeggen. Ik weet niet of de Bretonen iets hebben mispeuterd. Maar in ieder geval, de Bretonen, ja, die hebben dat dus op die manier gedaan. Het zijn toch creatieve geesten, die Bretonen. En zo zijn we dus bij de hartige pannenkoek terechtgekomen. Fantastisch, hè, Robin. Fantastisch. Fantastisch. Ook een goede naam, trouwens. Oké, Robin. We gaan de lijnen hier openzetten en dan is het wachten op die radiospot voor Rozel daar in Mechelen. Zoet, zout, hartig, al wat je wilt. Ben je er klaar voor, Robin?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Allee, start. Hepla. Dus nu is het wachten op de spot. Hoor je hem, dan bel je naar 078-78-1010. 078-78-1010. Merci, Robin.
1: Ja, dankjewel, Robin. Goedemiddag.

0: 70 78 10 10. Als die spot ooit komt, wacht hier op.
1: Papa, daar een pannenkoek.
2: Zeg je zot weer een pannenkoek? Weet je wat dat kost? Huil niet, mijn kind. Bij Robin van de Radio win je je lengte in pannenkoeken. Win je lengte in pannenkoeken. Geschonken door Rozel. Alle info op www.rozel.be.
1: Dank je, papa.
0: Stemmetje werd ingesproken door het grote talent Ruby Keijaert, mijn dochter. Voilà, applausje daarvoor zeker. Ja, doe maar. Voilà. Eet trouwens zeer graag pannenkoeken. Waanzinnig. Van het weekend gegeten met haar en een vriendinnetje van haar. Jongens toch. De honger was niet te stillen. Dus lekker, hè. Je lengte in pannenkoeken. Beste vrienden, dat zijn echt hartige pannenkoeken. Porties pannenkoeken ook. Dus dat wordt fantastisch. Maar wie gaat er mee aan de haal? Hallo, met wie?
3: Hallo, met Matthias.
0: Dag, Matthias. Goedenavond. Matthias, hoe groot ben je?
3: 1,80 meter.
0: 1,80 meter? Matthias?
3: Ja?
0: Jij bent je lengte in pannenkoeken! Epa! Wie mag er mee gaan smikkelen?
3: Mijn maat Chris. Wij gaan die samen opspelen. Dat komt in orde.
0: Uw maat. En wie is uw maat?
3: Chris.
0: De Chris. Fantastisch. En hoeveel pannenkoeken denk je dat Chris op een goede vrijdag naar binnen zou gespeeld krijgen?
3: Meer dan lekker vandaag gaan winnen.
0: Ja, is goed. Kan ik helaas niks aan veranderen. Wat wordt het beleg, Matthias?
3: Dealer's choice. Dat mogen ze voor ons eens kiezen.
0: Ja, ze hebben daar Bretoense pannenkoeken en zo, van de Bretoene destijds, voor de belastingontduiking en zo. Ze hebben zelfs een special, ja. Het Bretoenske, dat is daar allemaal te vinden bij Roselle. Dus hartig kan ook bij zo'n hartige meneer.
3: Ja, zeker en vast.
0: Oh, maar Matthias, dan ga jij ervan genieten, jongen. Laat ze smaken, hè.
3: Merci, kut.
0: Yo. Hey, dit kan nog eens, hè. Hoor je de spot? Bel 078 78 10 10. Make life.

0: Frederik. Ja, Maarten. Zou je graag lengte in pannenkoeken willen? Ja. Maar hoe? Hoe? Maarten, wel Frederik, gewoon luisteren naar Robin van de Radio. En als je die radiospot hoort, bellen naar 078-78-1010. Oei, mijn telefoonlijn stond nog open.
1: Papa, daar kan pannenkoek.
2: Zeg je zot, weer een pannenkoek? Weet je wat dat kost? Huil niet, mijn kind. Bij Robin van de Radio win je je lengte in pannenkoeken. Win je lengte in pannenkoeken. Geschonken door Rozel. Alle info op www.rozel.be.
1: Dank je, papa.
0: Zoet of zout? Jouw lengte in pannenkoeken. 30 centimeter lang zijn ze, die pannenkoeken. En overheerlijk. Geschonken door Rozel. Daarnet hoorde je het al. Mensen die gewoon met hun beste vriend een leuke namiddag samen gezellig pannenkoeken zouden gaan eten. Meer moet dat toch niet zijn? Hallo, met wie? Hallo?
3: Hallo?
0: Oh, ja. Ja, ja. Jij Hallo. Bent het. Hallo. Hey. Ja, ja. Ja. Met wie spreek ik alsjeblieft? Hallo.
3: Met Indira.
0: Indira. Indira, ik heb het gevoel dat je volledig van je melk bent.
3: Ja, ik heb eigenlijk echt belangst.
0: Belangst. Oei, en die overwin jij enkel en alleen voor pannenkoeken?
3: Ja, zeker.
0: Oh, maar Indira, dat is prachtig. Wat zijn de 3 ingrediënten van pannenkoeken?
3: Melk, eieren en bloem.
0: Ik denk het wel, ik weet het niet zeker, maar je wint in ieder geval. Proficiat! Indira, hoe groot ben je?
3: 1,67 meter.
0: 1,67 meter met belangst. Prachtig. Wie mag er mee pannenkoeken gaan eten?
3: Mijn vriend Noah.
0: Oh, is dat gewoon een vriend? Of is dat...
3: Mijn vriend.
0: Wacht, maar is dat dit? Is dit soort vriend?
3: Ja.
0: Oh la la la la, right, super. En eerder zout of eerder zoet, Indira?
3: Zoet.
0: Zoet, super. En pannenkoeken snijden of pannenkoeken rollen en snijden? Allee, snap je wat ik bedoel?
3: Ja, dus,
0: ja,
3: ja
0: zeg maar.
3: Eerst rollen en dan snijden.
0: Ah, rollen en snijden. Okie dokie. Perfect. En hoeveel pannenkoeken zou jij kunnen eten op een goede dag, Indira?
3: Oei. 3.
0: En je vriend?
3: Die kan er 20 op.
0: Die kan er 20 op. En wel, Indira, dan krijg je van mij een dikke kus en je lengte in pannenkoeken. Mwah. Alsjeblieft. Salut.
3: Dankjewel.
0: Ja, dag. Dag.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
5: Dit is deze week de

0: het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: M&M Live.

0: je zot, weer een pannenkoek? Weet je wat dat kost?
1: Huil niet, mijn kind. Bij Robin van de Radio win je je lengte in pannenkoeken. Win je lengte in pannenkoeken. Geschonken door Rozel. Alle info op www.rozel.be.
2: Dank je, papa.
3: Oh, sorry, Ruby, sorry, ik had je onderbroken. 078 78 10 10 078 78 10 10. Jongens, kom aan, je lengte in pannenkoeken. Het verlengd weekend zit eraan te komen. Misschien wil je wel met je nichtje of je neefje pannenkoeken gaan eten. Dat zou zo maar even kunnen. Veel bellers, maar het wordt deze. Hallo, met wie?
4: Hallo?
3: Hallo, met wie, met wie spreek ik?
4: Hallo, met Ilse. Dag,
3: Robin
4: van de Radio.
3: Dag, Ilse. Jij bent natuurlijk zin in de pannenkoek. Dat zijn pluspunten, hè. Als je zo de tune kan zingen van Robin van de Radio, zeer goed. Hoe groot ben je, Ilse? Oh, je viel weg. 1 meter en dan nog iets. 1 meter hoeveel?
4: 79.
3: Amai, grote madame. Fantastisch. Dat zijn veel pannenkoeken, hè? Dat zijn er 6.
4: Woehoe, yay!
3: Woehoe, yay! Alright, yeah! Bak je zelf soms ooit pannenkoeken, Ilse?
4: Ik heb vorig jaar pannenkoeken gemaakt in Uganda.
3: Dus, het is weggevallen. Dus je bent weer weggevallen. Dus ik heb verstaan, ik heb vorig jaar pannenkoeken gebakken met een panda. Dat is wat ik begrepen heb. Leg eens uit.
4: Nee, ik heb vorig jaar pannenkoeken gebakken voor de eerste keer in Oeganda.
3: Zie, ik dacht dus ook dat het bij Oeganda was, maar ik durfde het niet zeggen, omdat ik dacht, ja, dat is super raar, wat zou dat nu met Oeganda te maken hebben? Maar het was, ja, dus toch dat!
4: En dat een panda is normaal of zo.
3: Ja, nee, dat is minder normaal, maar goed. Ja, is goed. Oké, je wint. Je lengte in pannenkoeken en deze discussie. Mai, en wat deed jij in Oeganda, Ilse? Buiten pannenkoeken bakken.
4: Ik heb een stage gedaan. Ja, ja, ja.
3: Allee, leuk.
4: En ik kan daar ook pannenkoeken maken. Ik heb dat geprobeerd en dat is gelukt.
3: Allee, maar, en zijn dat zoute, hartige pannenkoeken of eerder zoete?
4: Dat waren zoete pannenkoeken, ja. Dat leek daarop.
3: Prachtig. Dat was er wel weg. En je stage binnen, wat was dat precies?
4: Als logopediste.
3: Amai. Maar...
4: Ja.
3: En leer je daar dan Engels aan of een andere taal of zo? Want ja, hoe coach je dat?
4: Het was meer met kinderen met cerebrale parese. Dus het was meer de beginnende communicatie.
3: Amai, echt zo spraaktechnieken en zo.
4: Ja,
3: wow.
4: Ja, klopt.
3: Amai, heel cool. Een coole stage, Ilse. En proficiat met die prijs. Wie mag er mee pannenkoeken bikkelen?
4: Ja, ik hoop jij, Robin. Maar ja, heb geen tijd zeker?
3: Dacht me niet uit...
5: Je hebt een vriendin, hè, Robin?
3: Maar dat is niet erg.
5: Oh!
3: Nee, maar ja, niet op die manier, hè. Maar ja, ik bedoel, hey, als iemand mij vraagt om een pannenkoek te gaan eten, ja, dan ga ik toch niet nee zeggen, hè?
5: Daarom dat je het liedje...

0: Phil Love Jazz net start.
1: Dat is per ongeluk. Ik bedoelde eerder deze erboven.
0: Liefde verklaren.
1: Oei, nee, deze. Lazy, Phil Lazy. Hé, maar Ilse, wilde jij samen een pannenkoek gaan eten?
2: Ja, maar nu, zelfs nu, ze was heel Vlaanderen heeft dat gehoord.
1: Ja, maar wacht, pak er nu met een agenda bij.
0: Allee,
1: wij gaan samen volgende week donderdag, de 21ste, in Mechelen.
2: Ik kan.
1: Kunde?
2: Ik kan, ja.
1: Beklonken, voilà. Ga je mee, Louis?
0: Ja, dus sorry voor dit. Ik ga even sorry zeggen in zijn plaats.
1: Maar dat is geen date, hè, met
0: jullie? Natuurlijk wel. Allee, ik bedoel, ik voel de chemie tussen jullie ook wel.
1: Maar jij gaat ook mee, hè, Louis?
0: Is dat zo?
1: En ja, dat is net gezegd, toch?
0: Volgende week donderdag.
1: Ja.
2: In Mechelen.
1: In Mechelen.
0: Oei, het zal toch tussen jullie twee zijn. Ik kan niet. Ik zeg nee.
1: Jij kan wel volgende week donderdag. Want dan doen we dat supergeheim ding. Wat ga je meenemen?
2: Ik zal mijn vriend meenemen, dan is het zeker geen ding.
1: Ja, pakt u uw vriend mee. Zeer goed idee. Ik wil mijn lief ook wel meenemen als ze goesting heeft. Maar ja, die moet van Gent komen en zo. Ja, dat soort details, dat gaan we nog bedisselen. Maar ik beloof... Wacht, hè, heb ik hier zo niet zoiets een beetje... zo wat, weet wel, volksliedachtig, zo een beetje plechtig.
0: Ja, of doe anders nog eens live jazz.
1: Nee, dat doe ik niet meer.
0: Of liefde verklaren.
1: Nee, Erik, doe deze niet. Ik beloof bij deze plechtig... Volgende week... Donderdagavond, dan hoor je hier een recap van het pannenkoeken eten samen met Ilse, mezelf en haar vriend. En misschien Louis.
0: Ja, misschien ik.
1: En misschien Louis. Beklonken. Tot dan, Ilse.
2: Tot dan.
1: Bye. M&M. Robin Keijaert.

Zeker. Beste vrienden, ik ga even de tijd nemen om een paar berichten in de M&M-app te beantwoorden, verbaal. Er komt een berichtje binnen van iemand die zichzelf als nickname Love for Beauty heeft gegeven. Dat is zeer mooi. En wel, Love for Beauty, om te antwoorden op jouw vraag, is er verzoekjesavond vanavond? Jazeker! Namelijk nu, in de 10 minuten totalos. Zoals Thomas, die vraagt ook, dag Robin, zou ik voor de 10 minuten totalos een liedje mogen aanvragen? Zeker Thomas, kom maar op, titel en artiest, laat ze maar komen. Kim, die vraagt dan ook, wat is het telefoonnummer van de show? En wel Kim, 078-78-1010. Zometeen, hè, beste vrienden, dan gaat de lijnen die gaan hier gewoon rechtstreeks open en dan kan je aanvragen. Maar stuur nu gerust al titel en artiest van jouw favoriete lied voor 10 minuten totalos.

0: Ja, dat is belangrijk, anders is het te laat. Bel nu 078-78-1010 en kom maar op met jouw request. Als ik het heb, liefste luisteraar, dan draai ik het, dat beloof ik. Voilà, zijn de lijnen staan open. 078-78-1010 en een dikke kus van mij. Krijg je er gratis bij. We gaan eens kijken wie er aan de lijn hangt. Hallo, met wie?
1: Hallo.
0: Hallo, wat is jouw naam?
1: Aisha.
0: Miljaar, van het liedje.
1: Ja.
0: Dat is prachtig, hè? Hoor je dat? Is dat wat je wilde aanvragen, of niet?
1: Nee, dat heb ik echt al genoeg gehoord.
0: Ah, daar heb je geen zin in. Dat is nog dan spijtig, want dat is wel zo sweet, so beautiful. Dat is mooi, hè? Is mooi. Ja. Ja, nee, maar ça va. Zeg maar, wat wil je anders horen?
1: Beauty and a Beat van Justin Bieber, alsjeblieft.
0: Ah, met alsjeblieft erbij. Prachtig. En waarom ben je zo'n Bieber-fan?
1: Al van toen ik heel jong was, Justin Bieber fan. En dan nu met Coachella zo, is het allemaal een beetje teruggekomen.
0: Ja, ja. Ik snap het, de volledige Bieber fever eigenlijk, noemen ze dat. Voilà, hier is ze. De Biebs. Zijn stem is wat gezakt. Heppakee.
2: Yeah. Aisha.
0: Oh,
2: my sisters, yeah.
0: Allee, dat kan niet.
2: So sweet.
0: Bieber. So beautiful. Wat een lied. Moet ik onderbreken, Aisha, ja? Moet ik andere draaien?
1: Nee,
0: maar moet ik... Wacht, ik heb een voorstel. We doen gewoon allebei. We zullen beginnen met een beetje Aisha voor Aisha. En dan daarna doe ik een remix naar Justin Bieber. Goed?
1: Oh, perfect.
0: Ah.

0: We hebben iemand aan de lijn, hij is 10 jaar. Hallo, dag Thijs.
1: Hallo.
0: Hey, Thijs, alles goed?
1: Ja.
0: Thijs, je wilt een liedje horen?
1: Ja.
0: Ja, welk lied? Bump it.
1: Bump it, Black Eyed Peas.
0: Bump it van de Black Eyed Peas, perfect. Ja, Thijs, moet jij soms ook pumpen? Je banden pompen of zo?
1: Nee, dat hoeft niet per se.
0: Nee, kan je al fietsen, Thijs? Ja, je bent 10, denk het wel.
1: Wat niet?
0: Kan je al fietsen?
1: Ja.
0: Ja, super, goed, Thijs, goed bezig. Kan je al met de brommer rijden?
1: Ik heb een brommer, dus ja.
0: Oeh, je hebt een brommer, je bent nog maar 10, Thijs.
1: Ja, maar zo'n kleintje.
0: Ah, zo'n kleintje.
1: Ja.
0: Van waar kom je, Thijs? Waar woon je ergens?
1: Waar
2: woonde jij?
1: Ja, in Looijemse Bergen in Reti, ja.
0: In wat? In de Looijemse Bergen in Reti?
1: Ja.
0: Dicht bij Aarschot?
1: Nee.
0: Sorry, mijn aardrijkskunde is niet zo goed. Zeg Thijs, ik wil ik dat draaien, die Pump It van Black Eyed Peas. Maar er kwam hier nu nog een ander verzoeknummertje binnen, Thijs. Ja, ik wil dat gewoon even aan u voorleggen. Maar jij kiest, hè, Thijs. Jij kiest, hè. Jij hebt een brommer, dus jij mag kiezen. Ofwel doen we Pump It, wat jij vraagt van Black Eyed Peas. Ofwel een voorstel van luisteraar Christophe Boen. Die zegt Valencia van Eddie Wally. Valencia, ook heel mooi. Dus Thijs, jij kiest Valencia of Pump It? En zo tikten de seconden van 10 minuten tot aan los.
1: Het is een beetje moeilijk.
0: Het is een beetje moeilijk. Eddie of Peace?
1: Peace.
0: Godverdoe. Allee dan. Speciaal voor jou, Thijs. Voorzichtig op de brommer.
1: Dank je.
0: Ja.

0: Deze is voor jou, Christophe. Valencia.
1: Negen uur, goede avond, VRT Nieuws met Koen Brinkman.
0: Hey Koen.
1: Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en wordt ons bevestigd. De brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd een 20 hectare bos en hei in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
2: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
1: De stad Antwerpen investeert fors in haar cameranetwerk. Er zijn er nu 1000 camera's, er komen er 200 bij. En die komen vooral in probleembuurten als Antwerpen-Noord, het Kiel en Deurne-Noord. De nieuwe camera's zullen de stad meer dan 20 miljoen euro kosten, maar dat geld is goed besteed, zegt burgemeester Els van Doesburg.
3: Dat zorgt ervoor dat zij sneller, efficiënter, beter voor onze veiligheid kunnen zorgen. Dat hoort ook bij de veiligheidscultuur die wij de voorbije jaren hebben uitgebouwd in de stad. Dat is uiteraard altijd met respect voor de privacy. Dat zijn ook heel duidelijke, heldere kaders rond waarbinnen dat je die mag gebruiken. We merken ook dat cameratoezicht dat ook een afschrikwekkend effect heeft.
1: Rond deze tijd start de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen treden op en de 10 beste gaan naar de finale zaterdag. Vanavond op het podium onder meer ons land en Israël. Er is heel wat controverse over deze editie van het Eurovisie Songfestival, net door de deelname van Israël. Enkele landen doen niet mee: Nederland, Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië. Opvallend is dat Nederland de show wel uitzendt. Halve finales en finale komen op televisie. Maar er zullen veel minder kijkers zijn dan vorige jaren, zei verslaggever Joris van Poppel in Ter Zake.
4: De verwachting is dat de kijkcijfers zullen gaan tegenvallen. Vorig jaar was het Songfestival het best bekeken programma van de Nederlandse televisie. 3,5 miljoen kijkers. Maar het verleden leert dat als Nederland niet meedoet in de finale, dat dan heel veel kijkers afhaken. De kijkcijfers vaak gehalveerd worden. Je merkt het ook bijvoorbeeld bij cafés waar het Songfestival veel bekeken wordt. Bijvoorbeeld dat café hier achter me in Utrecht, een bekende plek. Zij wilden net zoals vorig jaar weer een groot kijkfeest organiseren. Ze hadden gehoopt op 1000 mensen die er vorig jaar ook waren. Ja, je ziet het al een beetje achter me. Het staat hier niet vol. Ze hadden 1000 kaarten in de aanbieding. Er zijn er uiteindelijk 86 verkocht.
1: Vannacht regen en daarna opklaringen bij minima van 4 tot 10 graden. Morgen fris en vrij winderig met ook veel buien die soms stevig kunnen zijn. Het kan dan 14 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Merci Koen. Dan kunnen we gewoon lekker verder met de show. Uurtje 2. In Brussel, niet in
5: Valencia.
0: Nee.
5: Waar de sinaasappelen bloeien in de bloeien hete zon.
0: Jawel, come on.
5: Valencia, waar de rode rozen bloeien langs de rampen.
0: Come on, Charlie, zing hem even mee.
6: Alles naar de kloten.
0: Ja, goed. Zeer goed, je bent al voorbereid op wat komen gaat. Je gaat het uur openen en je bent onderweg. Naar waar ben je onderweg?
6: Naar Love My Life natuurlijk, de knapste griet ter wereld.
0: Oeh, zeker naar de knapste griet ter wereld. En dat is al je partner?
6: Nee. Anders zou de Love My Life niet zijn, hè. Dat is meestal nog een beetje dromen en zo, hè.
0: Ah, het is nog niet in kannen en kruiken.
6: Ah, nee, tuurlijk niet.
0: Oeh, Charlie. En waar zit je ergens? Allee, hoe gaat het in de interactie?
6: Momenteel ben ik nu aan het kastanjehoofdstuk. Klinkt niet zo spannend, hè?
0: Aan het wat? Aan het kastanjehoofdstuk?
6: Ja.
0: Wat is het kastanjehoofdstuk?
6: Ja, ik weet het niet. Ja, netjes. Dat is voorbij eigenlijk.
0: Ah, ja, maar nee, het gaat niet over... Nee, niet locatiegewijs. Ik bedoel, in jullie traject samen.
6: Ja, dat is allemaal spannend. We zijn allemaal een beetje terug afwachtend. Ja. Dus misschien hebben we wel een applausje nodig van de radio.
0: Ja, kan ik wel op knopje 10 drukken? Ja. Maar ja, wacht even. Charlie, wacht even. Want Vertel eens, hoe... Allee, want het is dus nog niet je lief. Je zit op date nummer hoeveel?
6: Oh, 567, denk ik.
0: Maar wacht, zit je gefriendzoned?
6: Nee, dat helemaal niet. Nee. Anders zou het wat vies zijn, denk ik.
0: Jammer. Zijn we met mijn kloten aan het rammelen, Charlie? Want, allee, wat is dit nu? Ik ben hier, ik snap het niet.
6: Ja.
0: Is het nu
6: ja,
0: lief of niet?
6: Robin, ik snap het ook allemaal niet goed.
0: Maar Charlie, hoe heet ze? De knapste griet ter wereld.
6: Ah, natuurlijk Lize, hè.
0: Lize?
6: Ja, Lize.
0: Oh. Met een Z of met een S? Van sexy.
6: Nee, dat is Lize. Dat is net zoals je Charlie met IE schrijft. Anders is dat nogal ja.
0: Ah, dan, dus L-I-E-S-E.
6: Nee, L-I-Z-E.
0: Ah, met de Z van...
6: Ah ja.
0: Zeg maar voorzichtig vanavond. M&M.

0: Kikkeboe, ik ben het, Robin van de Radio. Met aan mijn zijde de one and only Louis van de regie.
1: Ja.
0: Amai, hè? Ça va, is het nog leuk?
1: Ja, ik ben echt super blij dat ik hier ben.
0: Ah, dat is goed. Het wordt een mooie show, aflevering 178. Jawel, daarnet pannenkoeken weggegeven. Mensen hun lengte in pannenkoeken. Zometeen is het nog aan jou. Dan kan je de radio hier vastpakken voor 3 minuten. Daarnaast nog prijzen te winnen. Misschien wel, ja, een auto met mijn kop op. Een kussen met mijn kop op. Chips met mijn kop op. Dat valt allemaal nog te winnen. Allee, één van die dingen. Met het Rad van Robin, dat is voor zometeen. Maar eerst een van de belangrijkste vriendinnen van de show. Ja, echt een prachtig mooie vrouw die we heel vaak bellen. Mijn oma. Ze is 97 jaar oud. We bellen ze soms op dinsdag. Rond dit uur, Mariette heet ze. En ze neemt telkens de telefoon op met... Hallo? Ik ga er zaterdag naartoe. Dus ik dacht, ik bel nu al eens op voorhand om te horen hoe het met haar gaat. Hier gaan we. Mariette. Maar is ze nog wakker? Dat is de vraag. Blokken is al gedaan. En dan is voor haar de piek meestal ook al gepasseerd.
2: Hallo?
0: Kom aan, Mariette.
3: Hallo?
0: Ja, dag oma, goedenavond.
3: Niet dat daar niet.
0: Omaatje.
3: Later op de avond is schoner volk.
0: Oh, dat is schoon, oma. Dat vind ik schoon dat je dat zegt. Hoe later op de avond, hoe schoner het volk. Dat is helemaal ja. Juist. Zeg, omaatje, hoe is het met u vandaag?
3: Maar vandaag was een tamelijke goeie dag, ja.
0: Ah, dat is goed. Dat hoor ik graag.
3: Ik mag niet klagen vandaag.
0: Ah, perfect. Zeg, en ik kom langs hè, met de kindjes en met Jade dit weekend, hè, oma?
3: De zaterdag, hè?
0: De zaterdag, ja. Ik vroeg mij af, is er iets dat ik moet meebrengen voor u? Heb jij iets nodig? Wasverzachter of zo?
3: Nee, je moet niks meebrengen, nee.
0: Niks?
3: Je moet niks meebrengen.
0: Zoiets.
3: Taartjes hebben we niet, maar ik heb koeken. Thee, dat heb ik niet, dat weet je. Thee.
0: Ah ja, heb jij geen thee? Drinkt jij dat nooit, oma?
3: Wat lief?
0: Jij drinkt nooit thee?
3: Nee, ik drink nooit geen thee, nee.
0: Ah ja.
3: Nee. Koffie.
0: Voilà, dus koffie. De mensen hebben het gehoord. Hè. Als ze 97 willen worden, dan moeten ze koffie drinken en geen thee. Voilà, dat weten we dan ook weer. Zeg, oma, heb jij eigenlijk ooit iets van alcohol gedronken? Want ik heb u nog nooit volgens mij weten alcohol drinken.
3: Ik drink bijna geen alcohol. Als een keer op een feestelijke egelaarske, maar anders nooit.
0: Nee,
3: ik mag geen bier.
0: Ah, ja,
3: ik mag dat niet. Ik moet dat niet hebben, nee.
0: Just, en...
3: Alcohol, dat zegt mij niks.
0: Nee, dat is... En vroeger, toen dat je jong was, oma, in je jonge jaren?
3: In mijn jonge jaren ook niet, zeker niet. Oh, nee.
0: Nee?
3: Ik heb nooit niet gedronken, nee.
0: Dus dan ben jij ook nog nooit zat geweest, oma?
3: Wat blieft?
0: Dan ben jij ook nog nooit... Allee, dat je nog nooit te veel hebt gedronken dan ook?
3: Nee.
0: Nee, ah ja, dat is goed. Zeg, en opa vroeger, die dronk wel wijn, hè?
3: Opa, die dronk graag een pint, maar geen wijn.
0: Ah, heeft hij niet nog eens zo in de wijn gewerkt vroeger?
3: Ja, maar die was er wel niet zo zonne van wijn.
0: Ah, die dronk dan niet graag, maar die werkte wel zoals als proever,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, maar nee, die dronk liever een pint bier.
0: Ah, goed pintje.
3: Opa, die dronk wel een maasje zo, hè?
0: Een maasje? Valasse, dat is weer maar een klam voor de mensen van Maas. Blaas, hebben we het weer gehoord.
3: Staat dat nog
0: een Maas? Ja. Gaan we al 3 keer ja. Maas gezegd. 4 keer Maas moet stoppen. Ja. Ja, maar op de radio moeten ze niet te veel de merknamen zeggen, hè, oma. Want anders, hè? Je weet wel, hè. Ja.
3: Ik mocht dan niet gezegd
0: hebben. Maaspin. Ja, stoppen met te zeggen. Het is niet...
3: Ja,
0: het is niet erg. Je kunt niet terug. Ik denk dat de mensen van... dat wel graag gaan horen, hoor. Dat je er reclame voor maakt. Dus ik denk dat dat op zich goed is. Omaatje, ik kom zaterdag af en ik breng vooral geen thee mee, geen wijn en geen bier. Voilà.
3: Nee, dat moet ik absoluut niet hebben.
0: Absoluut niet.
3: En bloemelkes heb ik nog genoeg staan.
0: Ah,
3: en van mijn vader, van moederkes, dat kan ik altijd nog zo mooi.
0: Oh, tof.
3: Nee, ik heb je moet niks meebrengen.
0: Niks meebrengen. Allee,
3: als
0: dat
3: kom, ben ik al tevreden.
0: Oh, maar dat is gewoon, dat vind ik mooi.
3: Allee.
0: Dat vind ik mooi. Omaatje, dan zien we elkaar zaterdag, hè.
3: Ja, tot zaterdag, hè.
0: Tot zaterdag, omaatje. Bye-bye.

0: Somber, Homewrecker, omaatje, wat een legende, is het toch 97 jaar oud. En nu is het aan jou, liefste luisteraar.
1: M&M.
2: Het rap van Robin.
0: Oh, la la la la la la la, maar zo'n mooie prijzen. Die allemaal aan dat rad hangen, prijzen die jij kan winnen. Zeer simpel, door gewoon rad te sturen in de app van M&M. Dan kan je draaien. En ja, het vakje waar het rad op stopt, dat is waar jouw prijs op staat. Wat hangt er aan het rad vanavond?
2: Robin, daar hangen we.

0: in zijn kop op.
1: Ja, dat is ook een vakje met niks op. Dat bestaat ook natuurlijk allemaal. En dan die grote hoofdprijs.
0: Een auto met Rob in zijn kop op.
1: Oh, jongens, jongens, jongens. Wat een fantastische prijzen. En dan zie ik hier ook nog staan. Chips met mijn kop op. Zeep met mijn kop op. Echt waar, huis, tuin en keuken spullen. Ik zie zelfs een tuinschaar met mijn kop op. Dat is prachtig voor de heg te snoeien en zo. Oké, liefste luisteraars van de M&M. Hoe win je een prijs met mijn kop op? Door nu RAD te sturen in de app van M&M. R-A-D. Je stuurt het meteen en je maakt kans op fantastische prijzen. Maar als we je opbellen, want dat, ja, de kans is groot als je RAD stuurt dat je wordt opgebeld, dan moet je opnemen met een bepaalde zin. Je mag niet zeggen hallo Robin of hey goedenavond. Nee, de zin waarmee jij vanavond moet opnemen is deze.

Chips in ons mondje. Dat is wat hij doet. En dan liefst het hele lied nog, hè, beste vrienden. Dus voilà, je kent de tekst. Chips in ons mondje, we willen chips in ons mondje, chips in ons mondje. Voilà, doe je best, hè, jongens. Stuur nu rat in de app van M&M. Kom aan, minstens 400 berichten. Laat uw monniken goed gaan!

0: jazz, Jan.
1: Rat.
2: I don't understand.
1: Ja, het is nou toch niet moeilijk, madame. Rat moest je sturen in de app van M&M. R-A-D. En als je dat gedaan hebt, dan bellen we je nu op. Maar neem alsjeblieft op met de juiste zin. We komen eraan.
3: Chips in op, want ja. Wij willen chips. Chips in ons mondje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, maar echt niks op aan te merken. Zeer goed gedaan. Met wie spreek ik alsjeblieft?
3: Met Vanessa.
1: Met Vanessa. Vanessa en hoe nog?
3: Vanessa Hengst. H-I-N-G.
1: Vanessa Hengst? Of niet?
3: Ja, exact.
1: H-E-N-G. Ah, maar zonder de S-T.
3: Nee, ja, dus H-E-N-G.
1: Juist. Heb je iets met paarden, Vanessa?
3: Nee.
1: Nee, dat is oké. Dat is helemaal goed. Vanessa, ja, wij gaan hier wel voor een fantastische prijs draaien. Van alle prijzen op het rad van Robin, welke zou je het liefst willen winnen?
3: De auto.
1: Oeh, ja, dat begrijp ik natuurlijk. Ja, dat is, zo zijn er wel nog een paar mensen die die graag zouden willen hebben. Vanessa Hengst, we gaan draaien. Vanessa, jij wint hier bij Robin van de Radio een prachtige prijs. Zeep met mijn koppel! Wanneer ben je voor het laatst gedoucht, Vanessa?
3: Deze ochtend.
1: Fantastisch. En hoeveel keer per dag wassen?
3: Ja, wanneer ik mijn douche, dus minstens één keer.
1: Minstens één keer, perfect. Af en toe ook een bad, Vanessa?
3: Zeker.
1: Zeker, ja. Voilà, dus zeep, dat komt van pas. Heb je voorkeur qua geur of qua extract?
3: Fruitgeuren vind ik goed.
1: Fruitgeuren vind je goed. Louis, jij hebt natuurlijk een overzicht over de prijzen. Welke fruitgeuren zijn er in de aanbieding met mijn kop op?
4: We hebben vanille.
1: Vanillefruit.
4: Dat is niet echt een fruit,
1: nee,
4: denk ik.
1: Dat is een extract.
4: We hebben kokosnoot.
1: Oh, kokosnoten.
4: Ja, en mango.
3: Oh, dat vind ik goed.
1: Gaan we voor kokosnoot?
3: Ja.
1: Jij wint een zeep, kokosnoot, zeep met mijn koppen. Alsjeblieft. Amai, we zijn er om de mensen blij te maken. Zometeen, lieve luisteraar, jouw grote moment hier op de radio.

0: Katy Perry had een cold. Zometeen is het aan jou, liefste luisteraar. Audiobook klaar. Eerst nog verkeer. Door werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel de bevrijdingstunnel dicht. Richting Antwerpen is de Jan de Vos-tunnel gesloten. Je moet telkens bovengronds omrijden. Op de buitenring rond Brussel wordt er vannacht gewerkt in Anderlecht. Boe. Tussen middernacht en 5 uur. De ring is er dan afgesloten. Je moet omrijden via afrit 16, Anderlecht-Zuid en de N6. De Bergense Steenweg naar oprit 19 in Beersel. Ja, dat is dus de omrijdingsroute. Ik wil er nog even aan toevoegen. Ik support er wel voor Anderlecht tegen Union. Max de Kompot. Allez, les mauves.
1: Robin van de Radio.
0: Los daarvan, liefste luisteraars, is het nu dus de moment. Neem je telefoon vast. Doe maar. Als je aan het rijden bent, vraag aan iemand anders om het te doen. Voilà. Tik nu het nummer 078-78-1010 in. 078-78-1010. Want de komende 3 minuten, liefste luisteraar, zijn van jou. Ik ga de lijnen openzetten en jij bent welkom in deze show om te komen vertellen wat je maar wil. Hoe je dag is geweest, naar waar je onderweg bent, wat de avond nog brengt, of je spelletje wilt spelen. Het maakt mij allemaal niet uit. Het telefoonnummer ken je. 078-78-1010. 078-78-1010. Tik het in. De lijnen die staan nu open. Oké, beste vrienden. Wie wordt het? Wie komt er babbelen? Hallo, met wie spreek ik? Oh, je mag de radio stiller zetten. Hallo, met wie?
2: Hallo.
0: Hey, hallo. Met wie spreek ik?
2: Hamza hier.
0: Hey Hamza, goedenavond. Hoe gaat het?
2: Alles goed?
0: Ja. Met jou?
2: Ja, goed.
0: Wat brengt de avond nog?
2: Ik ben net gaan eten, want mijn maat heeft iets stoms meegemaakt, maar echt letterlijk.
0: Wat heeft uw maat meegemaakt?
2: Mijn maat was gisteren gaan kiten.
0: Ja.
2: En die belt mij zo van, ja Hamza, ik sta hier los in Brouwersdam.
0: Ja.
2: Maar mijn auto, ik heb mijn eigen opgesloten eigenlijk.
0: Wacht, hij was gaan kiten en hij had zich opgesloten in zijn eigen auto.
2: Nee, ja. Zijn grief lag in de auto.
0: Oei!
2: En hij stond daar met zijn kite en met alles. Hij zegt, Hamza, wat moet ik nu doen? Ik zeg, ja, maat, ik zit in Amsterdam, dus...
0: Oei. En hoe heeft hij dat dan opgelost?
2: Ja, vandaag, dus we zijn, dat komen net van in Holland. We dachten, ja, we gaan die auto wel... nu, we gaan dat wel samen regelen.
0: Oh, fantastisch, Hamza. Je bent er geweest voor een vriend. Dat is mooi, hè?
2: Ook niet.
0: Dat is kei mooi, toch? Vriendschap is alles, hè, maat?
2: Dat is heel goed.
0: Toch?
2: En, dus ja, nu zijn wij terug en heeft hij voor mij eten betaald.
0: Ah, cool. Dus het is toch vriendschap met de kleine wederdienst. Dat is weer mooi.
2: Voilà,
0: dat is mooi.
2: Geven en nemen, hè.
0: Dat is zo, dat is het leven. Hamza, dankjewel. Ik ga je laten, want de 3 minuten tikken verder. Salut, hè.
2: Yes, dankjewel.
0: Yo, bye-bye, koppen, bye-bye. Oké, we kijken even hier op lijn 2. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Sarah.
0: Dag, Sarah. Hoe gaat het met jou?
3: Alles in orde, Robin. Met alles, ook?
0: Ja, met mij heel goed. 33 over 9, dan zit ik meestal op de piek. Sarah, wat is jouw meest productieve moment van de dag?
3: Mijn meest productieve moment van de dag is nu eigenlijk.
0: Ook nu?
3: Ik heb een heel schitterend idee.
0: Je hebt een schitterend idee.
3: Ja. Vroeger had jouw collega Gunther D. een fantastische botautomix en ik vroeg mij af of jij dat ook kon maken. Een botautomix van muziek en zo.
0: Dus dat is eigenlijk muziek om op de botsauto's mee te zitten?
3: Ja.
0: Prachtig, hè? Geen enkel probleem, dat kan ik zeker. Zeker, ik kan dat perfect doen. Ja, dat is natuurlijk, dan gaan de 3 minuten volledig, ja, moet ik het zeggen, volledig gevuld zijn. Maar ik wil dat voor jou wel doen. Ik zal dat hier live in elkaar mixen. Sarah, is het goed?
3: Dat is fantastisch, dat heb je me heel lang mijn avond gemaakt.
0: Ah, ik kan nooit een uitdaging uit de weg.
4: Bing, bing,

staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Rupnog iz remixara.

0: Ik ben de Prins Laurent van M&M. Dat wordt gezegd. Ja, dat is een soort van royalty, een vorm van royalty. Ik ben nog steeds ongeslagen. Heavy is the crown. Van de mensen dat even opsklappen, zwaar is de kroon. Ja, dat is natuurlijk als je rijmkoning bent. Moeilijk, hè. Ik ben rijmkoning van de VRT, denk ik.
1: Maar dat is helemaal niet waar.
0: Louis, je bent hier 2 weken niet geweest. Dat was ongelooflijk. Er waren mensen, dus je kent dat wel. Ze doen hier soms van die geleide wandelingen, hè. Ja, met zo'n gidstours. Ja, Dus er waren een paar scholen, een paar senioren.
1: Ja.
0: En dus ik zat aan mijn bureau rustig voor te bereiden. Een beetje de actualiteit te bekijken van wat kunnen we
1: dat
0: brengen.
1: Dat doe jij ook normaal nooit, maar goed.
0: Dus inderdaad. En dan al die mensen. Hey, kijk, dat is hem. Dat is... Ja, zien als Jacqueline, volgens mij is dat een rijmkoning. Zou dat een rijmkoning doen is dan vanachter? En dat was ik, ja.
1: Ja, en hoe gedraag jij je dan aan de mensen toe?
0: Nederig.
1: Is dat zo?
0: Ja, dan zeg ik... Ach, mensen, geen dank. Ik ben het maar. Robin.
1: Ah, dat is... Ja, een rijmkoning zou je denken dat hij dan iets in rijm zegt op dat moment.
0: Ah ja, natuurlijk. Maar mijn tweede zin moest nog komen, hè. Ik zeg... Dag mensen, ik ben het maar. Robin, de rijmkoning. Ik stroop aan mijn mouw. Geen suiker, maar wel...
1: Honing.
0: Ja, voilà, dat is de rijm. Een goede rijmkoning, die rijmt voorspelbaar. Oké, beste vrienden, we gaan rijmen. Oh. Het is jouw kans hier, hè, liefste luisteraar, om de rijmkoning te onttronen. Jij kan mij hier van de troon stoten. En een hele week lang tegen al je collega's en al je vrienden zeggen... Ik ben de rijmkoning. Dat is fantastisch. Als je dat wilt doen, is het zeer simpel. Dan moet je nu sturen... Ik wil rijmen in de app van M&M. Ik wil rijmen. Stuur het nu in de app van M&M. En we gaan de challenge aan.
2: M&M. Robin van Leijon. Robin Keijaert.
0: M&M. Rijmkoning. M&M.

0: dan.
1: Remco en Ink, let's go, let's go. We spelen vandaag. Ik, de Rijm. Allee, ik noem mezelf niet zo, hè. Ik wil het even verduidelijken. Ik, de Rijmkoning. Tegen niemand minder dan de man. Met in zijn vinger een kleine splinter. Dag Joris, de Winter.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Heb je iets met houtbewerking?
2: Verre van.
1: Verre van. Je bent een denker, hè Joris?
2: Een denker en een doener.
1: Een denker en een doener, een knuffelaar en een zoener.
3: Oh, stop.
1: Ik kan mezelf niet houden.
3: Allee, Robin.
1: Ja, maar sorry, ja, dat is gewoon een rijmkoning. Rijm je vaak in het dagelijks leven?
2: Dat rijmen zonder je gat op te lichten.
1: Zo,
2: voilà.
1: Zo, ja, zo is dat. Zo is dat.
3: Ik vind dat hem nu al gewonnen heeft.
1: Nee, dat is niet waar. We moeten het duel nog aangaan. Rijm je vaak in je vrije tijd?
2: Ik probeer dat wel een keer te doen, ja.
1: Ah, in welke context dan? Zo, dus tegen de...
2: Een gedichtje schrijven of zo.
1: Ah, zo leuk gedichtje. Leuk. Hallo, dag Deborah van Temptation Island. Ja, die zwaaide naar mij al. Wat moet ik doen?
3: Ja, ik zal terugzwaaien.
1: Ik heb
3: gezwaaid.
1: Ja,
2: of geef haar een dikke zoen, hè. Ah,
1: geef haar een zoen, dat is iets dat je kan doen. Maar alleen als je het vraagt, want anders ja, is dat gevaar.
2: Ben je een grote kapoen?
1: Dat is waar. Ah, weer op de oen. Oké, okay, Louis van der Rijken, kom, we gaan eraan beginnen. We gaan eraan beginnen.
3: Ja, want niet, op niet op oen gaan we rijmen.
1: Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gaan we niet doen.
3: Mag ik het zeggen?
1: Ja, zeg het maar.
3: Nee, we gaan wel... ja. Sorry.
1: Ik leg even de spelregels uit. Joris, we gaan om de beurt rijmen. Jij mag beginnen, want jij bent nu rijmprins, ik ben rijmkoning. En dan is het de bedoeling dat dus degene die als laatste niet meer kan rijmen... Hè, snap je? Of als je niet meer aan de beurt komt, dan wint de ander. Je gaat wel snappen. Het is gewoon om te langste en om te best rijmen. Elk om beurt. Goed?
2: Goed, goed.
1: Goed, goed, goed. Gewoon gaan, jongens. Gewoon gaan. Het is avond. Het is 10 voor 10. Let's go. Louis van der Rijken, welk woord?
3: Papier.
1: Oeh.
2: Nee.
1: Ga maar, Joris.
2: Papier, hier.
1: Hier. Vertier.
2: Plezier.
1: Bier.
2: Manier.
1: Kier.
2: Vertier.
1: Oh. Heb ik dat niet al gezegd, Louis?
3: Oh, ik moet eerlijk zijn en inderdaad... Robin heeft het al gezegd.
1: Ja.
2: Oké, okay, ja. Niets aan te doen.
1: Niets aan te doen... Het is weer tijd voor je kapoen.
3: Oh, Joris, godverdekken, hè.
1: Joris, je had het in handen. Je kon me volledig vernederen op de radio, maar het is niet gebeurd. Ja, kijk.
2: Helaas, helaas.
1: Kijk. Volgende keer beter. Strik.
2: En...
1: Je schoenen en je veter. Oké, okay, salut, Joris.
2: Salutjes.
1: Salutjes. Ja. Voilà, zé. Yes, yes. Everybody ready tonight. Hier is Theo Cruz met de dynamo.

0: Beste vrienden. Van de ene challenge naar de andere. We naderen het einde van de show. Dus is het nog eens tijd om hoofd tegen hoofd, kop tegen kop te gaan? Ja, het is tijd voor een klein, maar pittig dilemmaatje. Dag Louis, je hebt iets meegebracht?
1: Ik heb zeker iets meegebracht, in de vorm van muziek.
0: Juist, ja. Dat is natuurlijk goed dat een dilemma werkt, hè.
1: Ah ja, het zou ook een dilemma kunnen zijn, peper of zout natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Allee, maar, je hebt er eentje?
1: Ik heb een liedje meegebracht, ja. Ik vind het een topper. Het is een klassieker, ik kan er nooit fout mee doen. Het is deze.
0: Dat weer.
1: Makkelijke tekst ook. Van Kabouter Plop.
0: Ja,
1: weet je, met die botsautomix van daarnet, ik vind dat dat er toch nog een beetje verder gaat. Stevige beat, hè?
0: Dat is nu toevallig, want ik was nu ook net een beetje aan het denken verder in de botsautomix. Dus je kan stemmen op Kabouter Plop. Dat is A, dan stuur je Plop in de app van M&M. Of...

0: Oké, vrienden, wat wordt het? Hey Baby van DJ Otzi of toch Kabouter Plop? Allee, maar kom, ze nu serieus, hè. Ja, kies maar. Sturen in de app van M&M.
1: Alhoewel, het is een stevige beat, hè. Plop.
0: Ja, ik denk dat het sturen zelfs niet meer gaat lukken, want we zitten zo dicht tegen het einde van het uur. Je mag sturen, maar je kan ook best bellen. Dan heb je meer kans, dus bel naar 078-78-1010, liefste luisteraars. Dus Corneel, Margot, Martijn, Mone, Yazid, Joris, iedereen die aan het sturen is, bellen naar dit nummer 078-78-1010. 078-78-1010. Bel nu meteen. Hier, kom binnen in de show en zeg het. Plop of DJ Otzi. Hallo, met wie? Kom, zet de radio maar een beetje stiller eerst, want ik hoorde mezelf. Hallo?
2: Met Domien.
0: Dag Domien.
2: Ik wil graag Plop.
0: Ja, dat is één stem voor Plop. Dankjewel, Domien. Ja. En dan in de app, ja, heel veel stemmen in de app voor DJ Otzi, maar je moet even bellen, hè. 078-78-1010. Bel, liefste luisteraars, zoals Domien het deed. Ah, hier hebben we nog eentje. Hallo, met wie?
3: Hallo, met wie?
0: Je mag de radio een beetje stiller zetten. Zeg het maar.
4: Hey,
0: baby. Ja, perfect. Dat is een goede stem. Yes. Dat is geregistreerd. Dat wil zeggen dat we bij de laatste zitten. The final one. Die beslist. Oh, deze persoon. Oh, maar er zijn er zoveel tegelijk aan bellen. Oké, ik ga er twee tegelijk openzetten. Liefste mensen, jullie die aan de lijn hangen. Ik zou zeggen, roep gewoon wat je wil. 3, 2, 1...
1: Plop! Yes! Yes!
0: Maar dat kan toch niet? Maar echt waar, dit doen we nostalgie.
1: Nee, het is
0: altijd
1: niet de kabouterdans, het is la la la la.
0: La
1: la la la.
0: Jee, mijn supermeme. Echt waar, dat is ook veel leuker om zo'n keer. Hey,
1: maar je gaat dat door, even dat begin ook. Start maar. Oh.
0: Ja, groetjes vanuit West-Vlaanderen. Ja.
1: En straks komt die beat los.
0: Oh, de beat.
1: En bel mij.
0: Kasper, wat wou jij horen van lied?
5: Een lied.
0: Wat? Wat wou jij horen van lied, Kasper? Je belt voor een lied. La la la of dat ander?
6: Hey Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
7: Hey. Plop, er staat alleen la.
0: Kasper?
5: Ja, klopt.
0: Ja, ja, wat wou je horen? La la la of dat ander lied?
5: Dat anders.
0: Dat anders. Ja, dat is nou spijtig. Te laat, hè, Kasper. Te laat. Oh,

0: Oké, beste vrienden, voilà, dat was het. Het was Robin van de radio. Zeer fijn dat je weer luisterde, dat je erbij was. Morgen, het wordt een toffe show. Kunnen we daar iets over zeggen?
1: Ja.
0: Mocht dat zeggen, mocht dat zeggen.
2: Begin van het verlengd weekend morgen.
0: Begin van het verlengd weekend. Er zijn veel mensen die vroeger eigenlijk ja, al aan de congé beginnen.
2: Ja, maar jij niet, hè?
0: Misschien doe ik dat ook wel.
2: Huh?
0: Ja. Huh? Make life see. Kom aan, Koen.
3: 10 uur een goede avond, VRT Nieuws met Koen Braakman. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, meldt Volksgezondheid. De twee Belgen zijn sinds zondagavond weer in ons land, maar moesten in quarantaine in het UZ in Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet met het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en is ons bevestigd. De brand in het militair domeinkamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd een 20 hectare bos en heide in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Tunis van het parket van Limburg.
4: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een proces-verbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
3: Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit de Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna autonome Tesla's meteen in heel België mogen rijden. Dat type auto is in Europa al eerder getest in Nederland, maar minister de Ridder wil de extra testen in Vlaanderen.
5: Die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraat. Voorrangsregels van de tram, dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is. Dus moeten we natuurlijk, vooraleer we die wagens toelaten op ons wegennet in die systemen, ook wel weten dat zij, dat zijn van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
3: In Groot-Brittannië is de minister van Volksgezondheid afgetreden. Dat is een nieuwe klap voor premier Starmer. Het is al de 4e minister in zijn regering die vandaag ontslag neemt. De topministers blijven wel achter Starmer staan. Hij ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Zelf wil Starmer aanblijven. Hij zegt dat zijn ontslag chaos zal veroorzaken in de partij en in het land. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang. Zometeen treedt de Belgische in de inzending Escilla op. 15 landen strijden vanavond voor een plek in de finale van zaterdag. Zo net bracht al de Israëlische artiest Noam zijn lied. Die deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer Gaza. In Brussel was er daarom vanavond United for Palestine. Een aantal artiesten brachten nummers in de concertzaal La Madeleine. Ook Gustave deed dat. Hij werd in 2023 zelf 7e op het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Israël hoort er niet bij, is zijn boodschap.
6: Ik heb ook gezien de laatste 3 jaar dat het Songfestival met leden ogen aanzien, dat het ook wel iets helemaal anders aan het worden is. Waar dat er voor Rusland werd uitgesloten, terecht voor alle duidelijkheid, wordt er nu opeens een heel apolitieke kaart getrokken en ik vind dat heel inconsistent en ik vind het echt bizar dat een land als Israël mag meedoen terwijl er een genocide aan de gang is. Voor mij is dat echt wel een aanfluiting van wat het Songfestival ooit was.
3: En naast Gustave waren er in Brussel onder meer ook nog optredens van andere Belgische Songfestival deelnemers zoals Laura Tesoro en Barbara Dex. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen rond 5 graden vannacht. Morgen wordt het fris met veel wind en buien die soms hevig kunnen zijn. We halen 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
7: Bloed. Dorian Ausums en Lotte van Wezemaal.
1: Met vanavond bezoek van iemand die all over TikTok staat, omdat ze meedoet aan het programma dat al 4 weken mensen onafgebroken op nummer 1 staat op streams. Van Temptation Island,
7: Deborah van Lingen.
1: Hey,
7: en die is ook van Limburg.
1: Ja, ik dacht, wel, toen ik gisteren, ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb gisteren voor de eerste keer een aflevering gekeken. Dat is ook al jaren geleden dat ik het programma nog eens had gezien.
7: Ja.
1: En ik moest meteen aan jou denken, maar gewoon door het Limburg zo.
7: Door Limburg.
1: Ja, ik vind dat altijd
7: leuke
1: sympathie.
7: Mensen.
1: Ja, dat vind ik nu. Dat ga ik nooit ontkennen. Nee. Echt wel. Goeie vibes. Zometeen meer. We gaan het hebben over een moment in aflevering 4 waarvan wij met hele team bloot dachten, daar zit precies wel meer achter. Heeft zij dat dan misschien ook meegemaakt of zo? Dus zometeen duiken we er dieper in met Deborah. En jij kan gewoon mee volgen. Stay tuned.

0: Ik wou zeggen, een van de twee, nu zondag in de AFAS-dom, maar dat is al niet waar.
1: Nee, dat klopt helemaal.
0: Die zijn al geweest of zo.
1: Maar, Florida?
0: Ja, Florida. Nee, jawel, ik dacht echt van wel, Force Nationaal of zoiets. Ik herinner mij zoiets. Alleszins wel nu zondag Nio en Aiken. Er zijn nog tickets te koop. Bloot. M-M-M. Wel, vandaag op bezoek iemand van het meest besproken tv-programma van het moment online, Temptation Island. Dag, Deborah van Lingen.
2: Hallo.
0: Hi, niemand minder dan...
3: Maar jullie klikken wel echt, heb ik het gevoel. Ja, hey, ik zie dat ook, snap je? Jij straalt ook.
2: Ik straal altijd. Ja, maar ik heb daar geen man voor nodig, hoor.
0: Dat is de zelfzekerheid die we nodig hebben in het leven, Deborah.
2: Absoluut, absoluut. Heerlijk.
0: Dat is goed gezegd, ja. Ik denk, we treffen jou op een dag dat het al enorm druk moet geweest zijn, of dat je toch al veel berichten moet gekregen hebben. Want om middernacht was een nieuwe aflevering online.
2: Ja, ja.
0: Aflevering 8.
2: Ja.
0: Een aflevering waar al zwaar naar geteased werd.
2: Ja, er was heel veel vraag achter het kampje van de dames, hè.
0: Mm-hmm, ja, want Elias heeft daar iets gezegd en gedaan. En dan reageerde jij, dan is het klaar.
2: Het is klaar.
0: Het is klaar. Dus iedereen denkt, ja, is het klaar? Maar we hebben afgesproken dat we vandaag niks gaan spoilen. Hoeveel berichtjes heb je gekregen vandaag?
2: Ja, echt superveel. Dat begon al echt midden in de nacht. Ik heb zelf ook middernacht gekeken.
1: Ik heb het gezien, je was live aan het
0: om 12 uur?
2: Ja, ik ben wakker gebleven en ik heb gekeken.
0: Ah, ja.
2: En ik heb echt mega veel berichtjes gekregen op Instagram, TikTok. Echt crazy. Maar wel allemaal heel lieve berichtjes.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Allemaal in jouw team,
2: ja,
0: eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja, dat moeten we wel doen. Ja, terecht ook. Wij zijn ook team Deborah. Hè?
1: Ja, zeker.
0: We hebben daarnet al gezegd.
1: Ja.
0: We gaan sowieso het wel even hebben over een aflevering in het verleden. We gaan daarvoor terugspringen naar aflevering 4. Dat is een heel belangrijk onderwerp dat daar plaatsvindt, maar dat gaan we straks doen. Wat we altijd doen is bij onze gasten een korte speeddate. Zie je dat ook met ons zitten, Deborah?
2: Absoluut.
0: Here we go. Speeddate BV. Oké, Deborah, je deed al mee aan verschillende programma's die iets met liefde vaak te maken hebben. Ex on the Beach was er onder andere ook bij. Maar voor welk ander programma zou jij graag eens gevraagd willen worden? Zo iets totaal anders dat je mag kiezen.
2: Goh, ik denk dan Good Luck Guys.
0: Wat is dat?
2: Ja, een soort van survival programma.
0: Ah.
2: Ja, dat zou ik wel zien zitten.
0: Dus het mag wel terug een eiland zijn.
2: Ja, ik wil heel even geen programma's in verband met liefde.
0: Nee. Weg van de liefde.
2: Nee, ja, avontuur. Even, ja.
0: Maar wel met overleven, dat vind ik wel zot.
2: Ja, maar Hak over de Sloot die ik heb gedaan, was echt een heel fijne ervaring. En dat was ook echt werken daar. En weinig eten, weinig slaap, op de grond slapen en zo. Dus ik zie dat wel nog een keertje zitten. Ja.
0: En zo'n simpele Masterchef gerechten klaarmaken of zo.
2: Tot je huis afbranden.
1: Oké, genoteerd. Deborah, welke bekende Vlaming zou wel eens op je kamerdeur in de villa mogen kloppen?
0: Wie vind je knap van bekend Vlaanderen? Ik Koen Wouters.
2: Oh, dat vind ik echt een heel moeilijke.
0: Heb je zo niet iemand van Vlaanderen waar je naar luistert?
2: Nee,
0: van
2: muziek? Heb ik daar niet.
1: Internationale crush?
2: Nee.
1: Geen crushes?
2: Nee, ik heb niet snel dat ik iemand wauw of zo vind. Ik kan misschien iemand wauw vinden op uiterlijk vlak, maar ik ben heel snel afgeknapt op iets anders.
0: Internationaal of nationaal? Die je volgt op Instagram bijvoorbeeld?
2: Ja. Ja, ik volg hem niet, maar Usher bijvoorbeeld.
0: Ah.
2: Knappe man.
0: Weet je het wel.
2: Ja, maar hij heeft herpes, dus eigenlijk wil ik hem ook al niet meer. Dus,
0: daar waren wij nog niet mee.
1: Heeft hij herpes?
2: Oh, ja.
1: Oh.
0: Oké. Okay. Dat wisten we niet.
2: Zoveel.
0: Dus hij heeft al afgedaan.
2: Ja, dus ja, ik ben heel snel afgeknapt.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Oké, je hebt een eigen kledinglijn, Deborah. Dat weten mensen misschien ook niet. Dus daarom, je hebt kennis. Welk kledingstuk zou een partner van jou nooit mogen dragen als hij naast... Oké.
2: Skinny jeans.
0: In alle kleuren, ja. No, nee,
2: dat is echt
0: never.
2: Heerlijk, nee.
0: Maar is van die enkel eindigend...
2: Als ik
0: enkel...
2: ooit op date zou gaan en die jongen komt aangewandeld in een skinny jeans, ik draai me om en ik zeg salut.
0: Oké. Okay. Ja?
1: Nee. Al gebeurd?
2: Elias droeg skinny jeans dus en ik heb gezegd, ga me even niet meer doen hoor.
0: Oké.
1: Okay. Oh.
0: Was dat al een little spoiler? Wie zal het zeggen? Ik denk het niet. Straks dus meer van Deborah van Lingen van op het eiland. Bloot, of course.

0: het roept wel meer zon. Dat gaat er ooit nog wel eens komen. Loco Loco, 10:15.
1: M&M Bloot.
0: Welkom bij de show waarin iemand op bezoek is die je elke dinsdag en donderdag kan spotten in Temptation Island. Deborah van Lingen. Ja. Met vandaag een schokkend kampvuur voor de vrouwen in aflevering 8 sinds deze nacht online.
2: Ik heb jou nog nooit zo'n grote ogen zien trekken.
0: Ja, ik heb er straks al 16 minuten... Ik ben zelfs niet tot het kampvuur geraakt. En ik was al
2: echt...
0: Ja, ik kan daar echt niet gewoon
2: maar
0: naar kijken.
2: Maar het is toch om te lachen? Ja, sorry. We mogen misschien te veel
0: Ik vind het... Ja... Mijn mond valt echt wel open.
2: Ja.
0: Oké, Deborah, je was deelnemer, maar als je nu zo zelf herbekijkt, hoe kijk je daarnaar? Ook naar al die andere beelden die je misschien nu in een andere montage ziet.
3: Ja, natuurlijk. Wij zien beelden op het kampvuur en dat zijn allemaal korte stukjes.
0: Ja.
3: En je maakt natuurlijk een eigen ding in je hoofd.
0: Mm-hmm.
3: En dan heb je daarna de uitleg van je partner of je ex-partner. En dan daarna zie je de beelden. En dan gaat je weten van, oké, is er gelogen tegen mij, ja of nee?
0: Ja, met al die quotes erbij.
3: Ja, het is zowel kwetsend als niet altijd fijn om terug te kijken.
2: Nee,
3: hoor.
2: Het
3: absoluut.
2: Is ook heel verwarrend allemaal, denk ik.
3: Ja.
2: Ja, uw vertrouwen is toch heel...
3: Je hebt twee verhalen, continu.
0: Ja.
3: Verleidsters, verleiders, de koppels.
0: En komt dat voor jullie allemaal dan deze nacht ook als eerste binnen? Of krijgen jullie al een inkijk op voorhand van de
3: Wij
0: makers?
3: Hebben alles al gezien, ja.
0: Oké, dus het is niet dat jij samen met het publiek ineens die onthullingen allemaal
3: ziet. Nee, gelukkig.
0: Ziet,
3: want daar hebben ze wel
0: rekening mee.
3: Ja, ja, gelukkig wel, ja.
0: Oké, maar dan blijft het kwetsend of je dat nu 3, 4 of 15 keer ziet.
3: Ik heb oprecht aflevering 6 overgeslagen.
0: Oké, ja, ik heb die niet gezien.
2: Ja, dat is waar het misverhaal.
0: Oké, dus dat heb je gewoon geskipt.
3: Ja.
0: Ja, en alle andere afleveringen, kijk je dat dan samen met mensen om een beetje gesteund te zijn?
3: Goh, nee, ik kijk dat eigenlijk best wel alleen.
0: Oké.
3: Ja.
0: Ja, als het om middernacht online komt, is het misschien ook gewoon gezellig.
3: Ja, maar ja, ik weet niet, ik kan dat best wel op mijzelf verwerken.
0: Uh-huh. Oké. Ja. En mensen die altijd berichten kunnen sturen, hè, dat moet ook wel veel doen.
3: Ja.
0: Het zit zo, dus we waren op een bepaald moment met ons team aan het praten over Temptation Island. En er was dus een specifiek moment waarin jij tegen Morena aan het praten bent en je eigenlijk een beetje boos aan het maken bent over het feit dat ze uitlegt van ik mag geen Instagram gebruiken of houden van Ray. Ja. Ik ga even het fragment erbij halen en laten horen hoe jij dus reageert.
4: Wat ik niet goed begrijp is dat jij je social media eigenlijk hebt weggedaan omdat hij niet wou dat je dat had, omdat je dat met een jongen zou hebben gestuurd.
5: Die likte meisjes, stuurde meisjes en die gaf mij niet de aandacht wat ik nodig had.
4: Maar waarom is het dan oké dat jij je socials wegdoet en dat hij die mag behouden?
5: Die wil gewoon niet dat ik Instagram of zo heb.
4: Maar wilt jij dat hij Instagram heeft?
5: Nee,
4: eerlijk.
5: Ik heb dat ook niet graag dat hij dat heeft.
4: Maar waarom? Maar,
5: ja, ik heb niks te zeggen in onze relatie. Dat is gewoon, ja.
4: Ik wil zoveel zeggen, meid, maar...
5: Ja, hij heeft wel gezegd, waarschijnlijk na Temptation of zo, dat ik dat misschien wel terug mag.
4: Mag. Schat, je bent geen hond, hè?
5: Nee,
4: jij
5: niet mag.
4: Kom een beetje voor jezelf op, vriendin.
0: Zelfs nu ben je nog aan het neeknikken.
3: Ja,
0: dat valt wel op. En het viel ons daar ook op dat je, dat het jou precies raakte omdat je uit eigen ervaring sprak.
3: Ik heb zelf ooit ook in een toxische relatie gezeten waar ik mij heel hard liet doen.
0: Ja.
3: En ik zag dat zo hard bij Morena en ik dacht van, oh meid, je zit echt levensjaren gewoon aan verspillen. Hè. Je gaat hier ooit wakker uit worden en je gaat zoveel spijt hebben dat je zelf dit hebt aangedaan, want jij blijft erin zitten. Je ziet wat dat niet goed gaat. Hè.
0: Ja, je zou die er gewoon los uit willen trekken en willen tonen van...
3: Ik moet zeggen, ik heb zelf daar ooit ook in gezeten en zolang dat je zelf niet wilt, heeft dat geen nut. Aan je trekt.
0: Mm-hmm.
3: Dat is echt geen nut.
0: Je moet het zelf in kunnen zien. Ja.
3: Het enige wat belangrijk is gewoon dat jij wel personen langs je blijft hebben staan die er blijven zijn voor je, blijven aanhoren. Al is dat verhaal na verhaal na verhaal. Je moet gewoon je nog altijd veilig kunnen blijven voelen bij vriendinnen, ouders, vrienden.
0: Mm-hmm.
3: Maar voor de rest, je gaat niet veel kunnen doen als buitenstaander. Je moet zelf wakker worden.
0: Je zat er zelf dus diep in.
3: Ja, ik moet echt zeggen, ik ben zelf gewoon echt letterlijk gebroken moeten worden om...
0: Eruit te geraken.
3: Ik had geen keuze meer. Het was ofwel eruit geraken, ofwel... Ik wist gewoon dit nog een keer meemaken. Ik ga er gewoon onder doorgaan. Ik was mijzelf gewoon helemaal niet. Ik was een heel ander persoon geworden. Ik was niet meer gelukkig. Ik wist niet meer wie ik was.
0: Je hoorde Morena het over Instagram hebben, dat niet mogen hebben. Jij zegt van, je bent geen hond. Is dat exact hoe het bij jou in die ex-relatie eraan toe ging?
3: Goh, ja, ik had gewoon iets van... Ik ben mijzelf niet meer gelukkig gaan maken. Ik ben continu iemand anders aan pleasen.
0: Mm-hmm.
3: And whatever I do, it's not enough.
0: Mm-hmm.
3: En ik had dat bij haar ook. Van, ze zegt van, ja, ik wil dat eigenlijk ook nog allemaal graag hebben, maar hij wil dat niet, dus ik doe dat niet. Mm-hmm. Nee, meid, je bent niet op de wereld gekomen om iemand anders te pleasen. Hè. Je moet zelf gelukkig zijn. Hè. En ja, ik vond dat gewoon heel jammer om dat te zien.
0: Mm-hmm. Ja. Ze heeft het ook over in het huishouden, hè, dat ze al die taken moet doen, dat hij er maar vanuit gaat dat dat bij een vrouw zijn hoort.
3: Ja, goh, ik moet wel zeggen, Morena poetst heel graag. Hè.
0: Zij, ja, dat heeft ze ook gezegd, dat het haar hobby is.
3: Zij mij en zegt ze, ik ga dweilen. Nee, ik vriendin.
0: Ze mag zeker dan ook komen helpen bij mijn renovatiewerken, want ze moeten constant gedweild worden.
3: Ja, ze doet het ook wel zelf graag. Maar ja, ja, het is moeilijk om iemand een weg uit te wijzen als ze het zelf niet
2: ziet. Nee, dat is waar. Je zit er vaak nog blind voor. En vaak pas op een later moment, als je uit die situatie bent, kun je pas terugkijken op shit. Hoe is dat eigenlijk allemaal gebeurd en hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen?
0: Van welk moment denk je, Deborah, dat was echt een dieptepunt? Hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen?
3: Sorry?
0: Bij welk moment dacht je van, amai, daar ging het echt te ver, die toxische relatie? Dat was eigenlijk echt niet waar ik het wou.
3: Ik denk, wanneer dat je een toxische relatie zet, dat je een paar keer dat gaat hebben. Dat je denkt van, oeh, dit is echt niet oké. Mm-hmm. Bij mij was echt gewoon het punt wanneer dat ik zelfs niet meer uit mijn bed kon komen en dat ik iets had van, ik durf zelfs nog niet meer dingen te doen. Ik stuurde naar een vriendin, ik zeg maar, die had een one-night stand gehad en ik zei van, enjoy the ride, laat u testen. Hij zat dan op de laptop te kijken wat ik was aan het typen. Oh. Kwam hij naar boven en dan zei hij van, ja, je bent gewoon dezelfde slet als uw vriendin. Hè? Want wat stuurt je allemaal? Op laatste, ik kapte iedereen uit mijn leven. Omdat ik iets had van, ik doe alles fout hier gewoon.
2: Yeah.
3: En op een gegeven moment word jij zo klein gestoken en ik kreeg gewoon geen lucht meer in die relatie. En ja, ik denk dat dat voor mij gewoon op een punt was van, ik voel mij zo opgesloten hier en ik wil uitbreken. Ik kan gewoon niet meer.
0: Mm-hmm, ik ben mezelf niet meer. Ik kan niet meer recht gaan staan.
3: Ik ben ook echt na die relatie ook echt gewoon mijzelf terug moeten gaan zoeken. Mm-hmm. Wat vind ik leuk? Wat vind ik oké? Okay?
0: Ja, dat niet
3: was
0: meer weten.
3: Grens? Waar zeg ik stop? Mm-hmm. Ik heb het allemaal opnieuw terug moeten zoeken.
0: Yeah. Wel, dat is een vraag die we heel graag ook eens willen stellen aan mensen die aan het luisteren zijn. Als je in een toxische relatie hebt gezeten, wat heb je daaruit geleerd? Wat zijn dingen die je daaruit meeneemt die je vandaag anders doet of die je anders ziet? Omdat je die ervaring hebt gehad of zo diep bent gegaan. Daar mag je gerust even op antwoorden. Dit is een show om bij mee te praten. Dus stuur ons even via de app van M&M. Daar kan je gewoon even antwoorden. Als je in een toxische relatie hebt gezeten, liever van niet natuurlijk. Maar wat heb je eruit geleerd voor jezelf? Nieuwe inzichten, dingen die je begrenst, om het zo te zeggen. De app van M&M, tijdens Justin Timberlake. En de classic one. What goes around, comes around.

0: Justin Timberlake en What Goes Around Comes Around. Met bezoek ondertussen van iemand die je nog maar sinds middernacht in een nieuwe aflevering van Temptation Island kan zien.
1: Bloot. Dorian Awesomes en Lotte van Wezenmaal.
0: Ja, wij natuurlijk niet, maar wel Deborah van Lingen op bezoek. Ja,
2: stel je voor.
0: Zou nogal wat zijn, hè?
2: Jullie als verleidsters.
0: Wij de verleidsters, dat zou mij nooit lukken.
2: Ik ken die depth.
0: Ook, wat een rol heb je om iemand volledig zo in te palmen? Ik zou kapot gaan.
2: Te doen alsof dat je iemand echt leuk vindt of zo. Ja. Maar langs de andere kant, ik ben ook iemand die heel snel verliefd wordt, dus misschien dat ik ook gewoon echt verliefd ben.
0: En dan kom ik hier.
2: Als verleidster. Ja. Nee, niks voor mij.
0: Nee, voor mij ook niet per se. Maar kijk, Deborah, jij hebt dat wel fijn gedaan, om het zo te zeggen. Heel veel mensen zijn fan van jou. Dus daarom vonden wij het heel tof om jou eens even uit te nodigen in Bloot. We hebben het over een moment dat het toch gaat over de toxische relatie die Morena heeft. Ze gebruikt natuurlijk niet die termen, maar die plakken wij er vandaag wel op. En heel veel mensen die dat natuurlijk herkenbaar vinden, die ook al in zo'n situatie hebben gezeten. En dan is de vraag, wat heb je daaruit geleerd? We stellen die vraag zoals altijd op onze Instagram. En veel mensen hebben iets gestuurd.
2: Ja, inderdaad. Iemand die stuurt nooit zijn leven volledig het jouwe laten worden. Je hoort een aanvulling te zijn voor elkaar. Mm-hmm. Nog iemand anders zegt dat seks met een ander persoon jezelf voor de gek houden is dat het goed gaat.
0: Ja, maar dat zo het moment is dat je echt verbindt. Dat je de connectie voelt en even alle problemen vergeet. En dat gevoel overstijgt. Hè?
2: Ja, maar uiteindelijk is het dan niet waar het op gebaseerd moet zijn, toch? Seks.
0: Nee. Ja, nee, absoluut.
2: Moet meer zijn dan dat. Oké. Okay. Ja. En dat als jouw geluk afhangt van je partner, zijn daden of gedrag, dan zit er iets niet goed. Ja, dat is een beetje wat jij ook zegt.
0: Ja. En dat je een hele off day hebt als je geen sms terugkrijgt of dat hij iets bepaald heeft gezegd tegen jou. Dat is zo, dan ga je er helemaal aan onderdoor. Dat is vreselijk. Wat heb jij echt geleerd van een toxische relatie die je hebt gehad, Deborah?
3: Goh, ik denk vooral wat dat ik nu doe en vroeger niet deed, is mijn eigen altijd op nummer 1 zetten. Echt, altijd.
0: En in welke situaties is dat dan bijvoorbeeld?
3: Elke. Alles. Ik zal nooit meer een man of een partner boven mij zetten. Nooit meer.
0: Oké. Dus ook niet als je een bepaalde request heeft of zo, of iets wil gaan doen en jij denkt, dat voel ik echt niet. Dat is,
3: nee, ik heb het meer op gebied van dat iemand dingen voor mij gaat beslissen wat ik niet wil, of wat ik er niet doe. Op die manier bedoel ik het.
0: Vind je dat dan niet heel fel, dat je bijna echt heel hard in die onafhankelijkheid wil gaan staan?
3: Oh ja, maar ik weet van mijn eigen dat ik half man ben, hoor. Ik weet dat echt van mijzelf. En daarom dat ik juist een echte man naast mij nodig heb.
0: Okay.
3: Ik moet geen prinses langs mij hebben staan. En als je niet man genoeg bent, dan hoort je sowieso al niet in mijn leven.
0: Oké, dus daar ben je wel naar op zoek, in principe.
3: Misschien heb ik jou.
0: Mijn gezicht zei al te hard, ik ga hier iets spoilen. We gaan eens even horen bij Jocko. Jocko uit Antwerpen, die zelf nog niet zo heel lang geleden uit een toxische relatie is gegaan. Dag Jocko.
4: Hey, goedenavond.
2: Hey, dag Jocko.
0: Hi. Hello. Jij bent sinds september, dus 2025, uit een relatie die je als toxisch beschrijft. Jocko, waarom was het absoluut nodig om bij die man weg te gaan?
4: Maar er zijn meerdere factoren die ervoor gezorgd hebben dat onze relatie niet werkte. Dat begon eigenlijk met kleinerende voorvallen. Als in mij altijd minder waardig doen voelen. Maar naar het einde toe ook het achterhouden van bepaalde gesprekken met andere meisjes. Om dan eigenlijk helemaal op het einde ook te weten te komen dat in de laatste week dat we samen waren, hij al op Hinge zat, een dating app. Hij daar iemand nieuw heeft leren kennen en op de dag dat wij uit elkaar zijn gegaan met die persoon ook op date is gegaan en nu een relatie mee heeft ook eerder gezet.
0: Jesus Christ. Ja. Amai, hoe herstel je daarvan zich?
4: Heel eerlijk, dat was niet zo gemakkelijk, want wij hadden een 4 jaar lange relatie.
0: Amai, toch?
4: Dat is voor mij, in mijn hoofd is dat niet kort en ik had mij er ook echt in geïnvesteerd om daar een toekomst mee te starten. We waren naar huizen gaan kijken en zo. Ook dus voor mij was het wel toch wel serieus. Maar ik ben in therapie gegaan. Ik heb echt heel veel sessies één op één met een superleuke therapeute gehad. En die heeft mij er echt wel doorgetrokken.
0: Oké, amai. Is dat eigenlijk ooit met hem tot een gesprek gekomen waarin je hebt kunnen uitleggen van je hebt mij dit aangedaan of je hebt mij zo diep gekregen? Of heb je dat herstelparcours echt op jezelf gedaan?
4: Dat is nu eigenlijk heel toevallig dat je dat vraagt, want wij gingen normaal gezien afgelopen vrijdag daar een gesprek over hebben.
3: Amai, oh.
4: Maar hij heeft gekozen om met zijn vriendin op vakantie te vertrekken en daar niets over te laten weten dat het gesprek niet ging doorgaan.
0: Niks veranderd. Amai. Dus nog
2: iets. Ah, bevestiging.
0: Wat voel je daar dan bij, Joko? Word je dan nog kwaad? Of laat het jou koud? Of wat is jouw reactie dan?
4: Ik was eigenlijk vooral heel teleurgesteld. Maar dat ben ik eigenlijk over de hele, hele periode vaak geweest. Teleurstelling is vaak iets dat bij ons is voorgekomen. Maar ik ben ook heel kwaad geweest. En ik heb eigenlijk ook zelf aangegeven dat afspreken voor mij eigenlijk niet meer hoeft. Het was eigenlijk de closure dat ik gewoon zelf nodig had. Mm-hmm. Ik heb er zelf nu gewoon een punt achter gezet. En dan is het oké.
0: Amai, sterk.
4: En dan kan ik eindelijk ook verder.
0: Heel sterk, hè? Vind ik echt wel. Ook de dag dat je die teleurstelling niet meer gaat voelen, dan is het helemaal prachtig. Mm-hmm. Dat je niet meer die felle emoties voelt. Want dat kan nog lang nazinder, denk ik. Als je zo, hoe stom dat die relatie ook was, hoe diep het jou ook heeft gekwetst, het blijft jou toch lang nog iets doen. Had jij dat ook, Deborah?
3: Goh, ik vind vooral dat het toxische heel vaak gepaard gaat met het narcisme. En die narcisme die laat u daar gewoon aan blijven ronddwalen.
0: Ja.
3: Dat is het moeilijkste om daaruit te geraken.
0: Hoe komt dat eigenlijk? Wat doen narcisten?
2: Maar het is gezet in een soort van afhankelijkheidsrelatie. Ze geven je elke keer een beetje goed. Hè, zo een goed gevoel, dopamine-shotje van oh schatje, ik zie je graag. En dan verpesten ze het weer of doen ze weer iets om je heel klein te doen voelen. En daarna weer goed maken, snap je? Dus je zit continu van, kijk, ik kan toch goed zijn. Hè, of zij trouwens, want we zitten nu heel vaak over mannen te praten. Ja. Er zijn ook vrouwen die dit
0: zeker
2: kunnen. Dus het is elke keer afhankelijkheid en toch zo'n beetje verslaving. En op den duur ga je er echt nog in geloven in een heel patroon. En de gaslighting zit er ook heel vaak in. Dat er zo heel onbewust dat er bepaalde boodschappen bij worden ingeplant. Dat het aan jou ligt of dat jij dingen verkeerd doet of zo. Mm-hmm. Op die manier word je gewoon heel afhankelijk van die persoon. Waardoor het ook heel moeilijk is om als je dat kwijt bent, dan valt je echt helemaal zonder. En dan valt je echt in een heel diep gat. Mm-hmm. Dus dan denk je soms, het is zelfs nog beter om toch
0: te
2: nog
0: blijven.
2: Iets te hebben. Ja, exact. Ja.
0: Dat je niet in die volle eenzaamheid gaat. Die waarschijnlijk in de eerste plaats beter is. Hè?
2: Yes.
0: En eenzaam ben je nooit, want er zijn heel veel mensen rondom jou. Dat vergeet je dan soms in zo'n periode. Mm-hmm. Joko, wat is echt iets dat je voor jezelf hebt geleerd uit die periode? Dat je vandaag anders doet, ook door naar die fijne therapeut te gaan?
4: Ik heb gekozen om mijzelf dus ook altijd op nummer 1 te zetten. Ja. Ik ga vanaf nu nooit meer een man laten bepalen of ik er goed genoeg uitzie, of dat ik ambitieus genoeg ben. Want eigenlijk zijn dat dingen dat ik goed genoeg ook weet dat 100% aanwezig is in mij. En ik heb daar eigenlijk geen bevestiging van iemand anders van nodig.
0: Okay.
3: Heel goed.
0: Ja, preach. De arm van Deborah ging in de lucht met gebalde vuist. Dus, dat zeg je heel goed. Joko, heel fijn om jou even te spreken hierover. Ik ga de vraag zeker nog eens in de groep gooien. Mensen die aan het luisteren zijn, we hebben het over toxische relaties. Als je er in één hebt gezeten, wat heb je er echt uit geleerd? Wat is er anders vandaag? Omdat je grenzen beter aangeeft. Joko, nog een heel fijne avond. Merci.
4: Voor jullie ook.
2: Bye.

0: Midnight Sun, Zara Larsson. Misschien moeten we toch nog even iets duidelijk maken. Timothy Malle had geappt. Mag ik een vraag stellen aan Deborah? Waarom neem je deel aan Temptation Island als je weet dat dit allemaal kan gebeuren?
1: Ja, ik denk that's the whole reason. Je hebt geen vertrouwen in elkaar. En ik denk dat Edas en ik een heel goede uitleg geven. Er is al in het verleden al iets gebeurd. Mm-hmm. En wij zijn nog niet heel lang samen op dat moment, 7 maanden. En ik ga geen jaar verspillen aan iemand. Dus ja, ik wil gewoon zekerheid hebben.
0: Ja, dus het is de ultieme test eigenlijk.
1: Ja, ja. Absoluut.
0: Ja, dat is ook het hele punt van het programma inderdaad.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Op basis van aflevering 4 zijn we hierin bloot terechtgekomen op toxische relaties en wat je daaruit hebt geleerd, omdat het toch een heel hectische periode is waarin je jezelf totaal verliest, maar ook wel ja, dingen anders doet in de toekomst. En ja, daar zijn we wel benieuwd naar. We gaan eens even naar Bert. Bert de Smijter in Spanje. Dag Bert.
2: Goedenavond Deborah, Lotte en Dorian.
3: Hallo.
0: Hi. Waar in Spanje zit je?
2: In een klein dorpje, Villa Joyosa, dat is net naast Benidorm.
0: Oh. Oké, okay. Daar is het denk ik gemakkelijk 15 graden warmer dan hier.
2: Op dit moment is het nu bij nacht ongeveer nog 15 graden, maar overdag ja, 20, 25.
0: Schitterend.

0: Dat is wat wij allemaal willen. Ja. En jij zit erin, Bert. Geniet ervan.
1: Ja, dat snap
0: ik. Ja, nee, maar dat is goed. Jij woont dus in Spanje. En op dit moment ben je al 4 jaar gelukkig in een relatie met iemand. Waarvan we toch kunnen stellen, Bert, dat de verschillen enorm groot zijn met een van je vorige ex-vriendinnen.
1: Ja, dat kan je wel zijn, ja.
0: Kan je eens een voorbeeld geven? Want ja, je hebt zelf ook in een toxische relatie gezeten.
1: Ja, dat klopt. Dat is al een aantal jaar geleden natuurlijk, maar ik had zo'n vriendin die enorm graag shopte. Wat dat voor vrouwen niet zo, die zo verwonderlijk is of zo nieuw is. Maar ik had zo iemand die altijd wilde dat ik meeging. Maar ik vond dat eigenlijk niet zo fijn. Misschien zoals vele mannen vind ik shoppen niet zo fijn. Als dat eventjes is, geen probleem. Maar ik moest iedere keer moest ik mee. Maar dat waren shopdagen van 's ochtends tot 12 uur laat. En dat is
0: eigenlijk amai, dat is zelfs voor mij vreselijk.
2: Moet je veel geld hebben. Ja.
1: Maar goed, wat ik ook in de strijd bracht, ik kon er nooit aan onderuit om niet mee te gaan op shopdocht. En in het begin spendeerde ik daar zoveel aandacht niet aan, ging ik daardoor. Maar op een bepaald moment had ik er echt genoeg van. En als ik zei, ik wil nu niet meer mee, dan werd ik wel gediend van antwoord.
0: Oké, en wat was dan een probleem? Of wat maakte het zo kwellend, de opmerking van jouw ex-partner toen?
1: Dat er ruzie zou komen eigenlijk. Ja, waarom wil je niet met mij mee? Ik vind het leuk om dat samen te doen. Het bezicht neerleggen dat ik misschien het niet mee wilde, dat werd niet aanvaard en daar kwam altijd hevige ruzie van.
0: Ja, en dat is een voorbeeld, maar ik neem aan dat in meerdere situaties was dat zij dan besliste en dat jij eigenlijk niet meer kon beslissen.
1: Ja, klopt. En dan had ik altijd zo'n gevoel dat ik een leven aan de zijlijn aan het leiden was.
0: Oké.
1: Okay. De ander beslist en ik moet maar volgen.
0: Ja, maar er is eigenlijk niks verschrikkelijk, hè? Niks verschrikkelijker dan dat, want je verliest heel je autonomie. En je laat iemand anders bepalen, maar toch kies je op dat moment voor die relatie. Moet moeilijk zijn. Je bent daaruit geraakt. Bert, wat is er vandaag opvallend anders in jouw gelukkige 4-jarige relatie op dit moment?
1: Wat er vooral anders is, dat er heel wat andere, betere en vooral meer communicatie is in zaken die we misschien van elkaar niet zo leuk vinden. En dat eigenlijk vooral goed uit te spreken en vooral aan de anderen te zeggen van kijk, dit vind ik belangrijk, dit vind ik belangrijk, wat vind jij belangrijk? Uh-huh. En wat kan je wel en niet van mij verwachten bijvoorbeeld?
0: Oké. Ja, en komen er soms nog momenten terug dat je denkt van, dat is nog een beetje een restant van mijn vorige relatie. Daardoor heb ik het soms nog moeilijk tussen ons twee?
1: Ja, doordat er soms vroeger in het verleden toch wel wat ruzie was, dan had ik zoiets van, maar als ik dan niet zeg waar het op staat voor mezelf, dan merk ik van, maar ruzie hebben is niet plezant. En vroeger weerhield mij dan om mijn mening te uiten. En dan denk ik van, het zal toch niet opnieuw hetzelfde zijn.
0: Bang voor het resultaat als je je mond opentrekt eigenlijk.
1: Ja, zo meer ruzie krijgen daardoor en de dag die daardoor naar de vaantjes is. Mm-hmm. Zo zaken. En jouw mening die niet aanvaard wordt. En al het gedoe daar rond.
0: Mm-hmm. Ja, verschrikkelijk. Hè? En daarin heb je nu dus een open, zachte communicatie gevonden met je vriendin van nu. Ja, dat is wel heel mooi om te horen.
1: Ja, dat klopt. Het vooral ook zelf, ja. Ik wil vooral niet de vinger wijzen naar de anderen, maar vooral ook in de spiegel kijken en zeggen wat kan ik vooral beter doen in het vervolg om het niet meer zo ver te laten komen om niet meer tot toxische relaties te komen, misschien op die manier.
0: Ja, ik snap wel dat je dat zegt, maar ik kijk nog eens naar jou, Lotte. Van, wat ook heel vaak gebeurt als je in een toxische relatie zit, dat je toch nog altijd gaat zeggen, ik heb er ook aan toegegeven, ik heb het allemaal toegelaten. En,
3: ja, maar soms kan... Is, hè?
0: Ja. Ja.
3: Het gedrag is niet goed te keuren van die ene persoon, maar die kunnen we niet aanpassen of die kunnen we niet gaan controleren. Het is aan onszelf om te zeggen, hier trek ik mijn grens en ik ga hier niet mee akkoord. Maar het is natuurlijk heel moeilijk als je echt heel lang in zo'n patroon zit, om daar dan uit te stappen.
0: Maar dan vind ik toch altijd die persoon die ja, er is toch altijd iemand dominanter in dat gedrag, waardoor je het heel moeilijk kan bewegen.
3: Meestal, soms is het ook langs twee kanten een toxische relatie. Het kan ook dat de twee kanten elkaar uitdagen, hè? Dat de een elkaar versterkt.
0: Okay. En, ja,
3: ja. Dus dat kan ook. Maar goed, nogmaals, zoals ik zeg, er zit altijd het stukje bij jezelf van, keur ik dit goed, laat ik dit toe, ja of nee. Dat die andere, dat doet, is niet oké. Okay, maar het is wel jij die de beslissing moet nemen, want je kunt wel zeggen, die persoon van, ik vind het niet oké, okay, maar ja, die gaat zich toch niet veranderen, want die heeft er geen, allee, die haalt er niks uit.
0: Nee.
3: Dus ja, dus het is vooral bij jezelf een beetje kijken van, ja, ik wil niet dat dit gedrag zich gaat herhalen. En het enige wat ik kan doen, is daar zelf actie in ondernemen.
0: Mm-hmm. Ja. Wat was bij jou de druppel, Deborah, dat je dat dacht van, ik moet zelf actie ondernemen, ik moet nu echt mijn grens trekken? Kan je dat moment nog herinneren?
2: Goh, ik denk vooral wat dat Bert zegt, op gebied van, als er iets... Als er iets mis was in onze relatie, wat ik zei langs... Ach, ik zeg maar, hè, ik vind dit of dit niet oké, wat dat jij doet. Dat werd altijd gedraaid naar mij. Mm-hmm. Op een of andere plot twist was ik het geweest.
0: Mm-hmm.
2: En ik had gewoon iets van, ja, ik kan niet meer mijn probleem aan hem kwijt. Ik ben alles nu aan het slikken en ik durf gewoon op dit moment niks meer te doen, te zeggen. Mag ik nog staan? Mag ik nog ademen? En op dat gegeven moment had ik echt iets van, goh, dit is gewoon gevaarlijk aan worden. Ik ben mentaal hieronder door gaan.
0: Besef je dat dan? Heb je dat gesprek met jezelf van, shit, ja, dat loopt hier
2: mis? Ik heb ook echt therapie voor gevolgd. Ik ben zelfs na een andere relatie, omdat dat mij zoveel werd, ben ik zelfs bijna 4 maanden in Azië gegaan, helemaal alleen gaan backpacken.
0: Oh, amai.
2: Ik heb echt wel heel veel aan mijzelf gewerkt.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben een heel ander persoon geworden. Ik ben zo gebroken geweest dat alle stukjes op de grond lagen, dat ik die zelf heb moeten in elkaar moeten zetten
0: puzzelen,
2: tot wie ik nu ben.
0: Ja, ja.
2: Heel veel mensen zeggen ook in Temptation, ja, je zit zo droog, je zit zo koud. Ja, dat ben ik uiteindelijk geworden. Ik heb mijn grenzen en als je erover gaat, mocht je vertrekken.
0: Ja. Eigenlijk, want je koud noemen vind ik dan weer negatief, maar eigenlijk is het ook gewoon, ja, je bijt op een goede manier van je af.
2: Ik zie dat niet als iets negatiefs, als mensen mij koud noemen, omdat het warm zijn die ik was, heeft me heel veel gekwetst gehad. Dat heeft mij eronder door laten gaan.
0: Mm-hmm. Omdat dat uitmonden in een soort van pleasing gedrag.
2: Ik wil continu mensen gelukkig maken rond me. Ik zeg niet dat ik dat nu niet meer doe. Ik wil mijn mama gelukkig zien, mijn stiefvrouw, mijn zussen.
0: Ja.
2: Maar een partner, dat gaat langs twee kanten nu moeten komen. Het gaat niet meer ik die alles ga geven. Zijn.
3: Nee, ja, sterk. Moet lauw zijn.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja.
0: Oké, Bert, merci om dat met ons te delen vanavond. Doe ze daar de groeten in Spanje, ook aan de zon. En stuur, dat is zo cliché, maar stuur ze toch maar naar ons. We hebben er nood aan.
4: Ik ga er even
0: dat is heel goed. Fijne avond ook voor jou gewenst. Salut.
4: Dank u wel, jullie.
5: Alles over seks, lichaam en relaties. MNR.

0: Cray and Greedy. Heel veel mensen die echt de tijd hebben genomen om hun verhaal te delen. Bloot. Zoals ook Jolien, dacht ik, die ja, als omstaander ook erop heeft moeten toezien hoe iemand in een toxische relatie zat.
1: Ja, want ze stuurt, ik heb zelf niet in een toxische relatie gezeten, maar iemand uit mijn dichte omgeving wel. Er was volgens mij ook echt sprake van narcisme. Ik schrok er echt van hoe iemand anders zo in bedwang kan hebben en inderdaad in heel veel kleine momentjes van ook vieren en zogezegd graag zien. En oep, en dat is waar, meerdere momenten waarin hij haar heeft gehaald en heel klein deed voelen.
0: Ja, ik denk als omgeving dat het echt afgrijzelijk moet zijn. Want je hebt nul controle. Je kan daar, zoals je eigenlijk daar straks zei, Deborah. Je kan niet iemand eruit halen als je het zelf niet ziet.
1: Nee.
0: Want die wordt in een of andere klem gehouden. En, ja.
1: En dat is vaak ook tegen aangewezen dat je daar iets tegen gaat doen. Want hoe meer dat jij daar iets tegen gaat zeggen, dan gaat die persoon vaak u als vriend nog mee.
0: Ziet verstoten,
1: wel,
0: ja.
1: Is tegen mij en die wil ons uit elkaar drijven. Ja. Dan word je zo mee.
2: Slechter vrienden.
1: Ja, klopt. Dus ik denk dat je inderdaad er best gewoon zijt voor die persoon en die opvangt en luistert naar de verhalen, hoe kut dat het misschien soms ook kan zijn en dat je denkt, oh, maar ik denk als je echt zorgen begint te maken, dat het misschien wel goed is om extra hulp of zo in te schakelen. En als het echt heel vergaand is, hè,

0: Bijvoorbeeld als het fysiek of zo kan het soms ook heel toxisch worden.
1: Ja, we hebben hier ook al extra hulp inschakelen. Wil ik graag even opkomen, omdat er, jij, Deborah, jij hebt therapie gevolgd nadien. Dat heeft jou hard geholpen om jezelf terug te vinden. Ja. We hebben het daarnet ook al Joko horen zeggen, dat dat ook echt een fijne therapeut was die haar weer die zachtheid heeft gegeven. Dus ja, gewoon echt nooit twijfelen om met iemand te gaan praten, professioneel. Ik vind een psycholoog.be, daar kan je altijd gaan zoeken in jouw regio.
0: Ja, vind een psycholoog of vind een therapeut.
1: Ja, inderdaad. Dus hou je zeker.
2: Je kunt dat zelfs via gewoon een app doen. Hè. Ik heb dat gewoon via een app gedaan. Ik wou niet uit mijn bed komen. Hè.
1: Ah ja, oké. Okay,
0: ja. Ja, ja, soms online ook.
1: Ah ja, online chatten of FaceTime.
0: Yes.
1: Ja, ja, kan zeker ook. Wil ik nog heel even op terugkomen. Toxische relatie. We zeggen het wel heel snel. We hebben heel veel verhalen gezien die dat volledig ondersteunen of uitleggen dat een toxische relatie is. Wat valt er onder dat woord? Want soms gebruiken we het te snel.
0: Ja, heel veel. Het is jezelf een beetje verliezen als je helemaal gekleineerd, gedenigreerd wordt. Als je bijvoorbeeld merkt dat je echt helemaal niet meer gelukkig bent in die relatie, omdat die persoon bepaalde dingen doet of je dingen ontneemt. Maar het is voornamelijk het stukje bij stukje brokkelt een deel van je identiteit af. Mm-hmm. Onder invloed van wat je partner doet of niet doet. Mm-hmm. Dus dat is het voornamelijk. Ja, toxisch is gewoon ongezond, het is giftig. En dat kan langs twee kanten zijn, maar het is voor vaak ook één persoon die daarvoor zorgt.
1: Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Merci iedereen om jullie verhalen te delen vanavond met in het bijzonder Deborah, als je de aflevering die sinds deze nacht online staat in één woord moet samenvatten voor de mensen die nog gaan kijken, wat zou je zeggen?
2: Plot twist.
1: Dat is een hele goeie voor Temptation.
0: Ja.
1: Met wie van het eiland heb je eigenlijk nog veel contact?
2: Ja, dat zou ik graag wel weten.
1: Ja, eigenlijk wel. Je gaat niks zeggen, hè?
2: Ik zal een kleine spoiler. Ik heb nog altijd met één iemand wel heel veel contact.
1: Oké, met één iemand. Nice, dat is een goeie. Oké. Deborah, merci om hier langs te komen en heel graag tot de volgende aflevering Temptation Island.
2: Dankjewel om mee te komen.
0: Bye.
3: Elf uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alet de Korte. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, dat meldt Volksgezondheid. De twee Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine blijven. In Wenen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang. Zometeen worden de 10 landen bekendgemaakt die doorstoten naar de finale van zaterdag. Of België daarbij is, valt af te wachten. Onze inzending, Essila, bracht haar nummer Dancing on the Ice alvast wel met overgave daarnet.

0: Maar of het de jury en de stemmers Thijs heeft kunnen overtuigen, weten we dus over een goed kwartier tot een half uur. Net voor Essila trad ook Israël op. De deelname van het land is ook dit jaar controversieel. Daardoor zijn er dit jaar 5 landen niet bij uit protest, onder meer Nederland en Spanje. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, is vanavond brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Net vandaag waren de eerste tijdelijke bewoners gearriveerd. De brand brak uit nadat vuurwerk werd gegooid door tegenstanders van het opvangcentrum daar in Loosdrecht. Actievoerders probeerden eerst ook te verhinderen dat politie en brandweer de brand konden naderen om die te bestrijden. Uiteindelijk lukte dat toch, niemand raakte gewond. De politie is er wel met een onderzoek gestart. En in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg daarnet in de 4e titelwedstrijd Roeselare met 3-1. Het verslag is van Geert Heermans.
1: 7 jaar heeft Mazeik moeten wachten op een nieuwe titel. Want voor dit seizoen was Roeselare telkens de betere. Het seizoen begon moeizaam voor Mazeik. Nieuwe coach, veel nieuwe spelers. Maar eens de trein op het juiste spoor kwamen de prijzen in zicht. De bekerfinale ging nog net verloren. Europees werd een halve finale gehaald. Maar in de titelfinale was het dan toch 3 keer te sterk voor Roeselare. Ook in de laatste match werd het 3-1 voor Mazeik. Met 1 grote uitblinker, de Nederlandse hoofdaanvaller Sil Meijs. Eindelijk nog eens een prijs dus voor de Limburgse volleybaltrots Mazeik.
0: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen. Rond 5 graden vannacht. Morgen fris met veel wind en buien. En die kunnen soms hevig zijn. Tot 14 graden, meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte.
1: Wow, wow. Who will be joining Greece and Finland? Belgium!
0: Belgium dus. Ons land heeft zich geplaatst voor de grote finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag in Wenen. De act van Escila, Dancing on the Ice, werd als derde genoemd. Tegen de verwachtingen in, zegt collega Gianni Palink vanuit Wenen.
2: Escila heeft de boekmakers ongelijk gegeven. Dit is een, ja, laat ons zeggen, een aangename verrassing. Ik heb hier zicht op de green room. Escila en haar delegatie, zij hebben net de zaal verlaten, maar toen ze werden afgeroepen, ja, het was een grote vreugde. Ze vielen in elkaars armen, wat toch ook aantoont dat dit een grote opluchting was. Want je hoopt het natuurlijk altijd wel een beetje. Maar we vrezen ook wel een beetje dat het ijs van Escila misschien niet zou standhouden tussen, ja, vele sterke inzendingen, vele sterke uitvoeringen vanavond. Maar ze heeft inderdaad stand gehouden.
0: 10 landen konden hun plaatsje vanavond afdwingen. Voor die finale naast ons land onder meer ook songfestivalrecordhouder Zweden, favoriet Finland en het gecontesteerde Israël. Tijdens het optreden van Israël was er boegeroep en één persoon werd ook uit de zaal gehaald. Hij had een pro-Palestijnse tekst op zijn rug geschreven. En songfestival of niet, het Israëlische leger heeft vanavond opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van buurland Libanon, ondanks een staakt het vuren dat er officieel al een tijdje van kracht is. Libanese autoriteiten melden zeker 13 doden, waarbij opnieuw 2 hulpverleners. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, daar moeten ze wel nog 6 weken in afzondering blijven. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft. En de brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd zo'n 20 hectare bos en heide in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
3: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een proces-verbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
0: En we blijven in Limburg, want in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Ze versloeg in de 4e titelwedstrijd Roeselare vanavond met 3-1. Het verslag is van Geert Heermans.
4: 7 jaar heeft Mazeik moeten wachten op een nieuwe titel. Want voor dit seizoen was Roeselare telkens de betere. Het seizoen begon moeizaam voor Mazeik. Nieuwe coach, veel nieuwe spelers, maar eens de trein op het juiste spoor kwamen de prijzen in zicht. De bekerfinale ging nog net verloren. Europees werd een halve finale gehaald. Maar in de titelfinale was het dan toch 3 keer te sterk voor Roeselare. Ook in de laatste match werd het 3-1 voor Mazeik. Met 1 grote uitblinker, de Nederlandse hoofdaanvaller Sil Meijs. Eindelijk nog eens een prijs dus voor de Limburgse volleybaltrots Mazeik.
0: En die Sil Meijs kon na afloop niet geloven dat zijn ploeg eindelijk nog eens de titel pakt.
5: Waanzinnig, ik geloof nog niet. Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar ja, fantastisch. Echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd. Ik hoop dat we het Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
0: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen rond 5 graden. Morgen fris met veel wind en buien die soms hevig kunnen zijn. Tot 14 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: stand gehouden.
1: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In Opgrimby in Limburg heeft de politie 3 inzittenden van een auto opgepakt na een achtervolging. Die begon in Nederland nadat de auto niet was gestopt voor een controle. Bij de achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, dat meldt de overheid. De 2 kwamen zondagavond aan in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen om daar getest te worden. Ze mogen nu naar huis, maar daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine blijven. En in het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers. Er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël. Maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Is Sila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing, ook voor Sila zelf.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est quelque chose de, c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous, on est trop heureux du coup.
0: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Song.